0: vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

0: swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet.

0: week vol herinneringen.
1: Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst.
2: I'm riding in your car.
1: Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West.
3: I'm going to Graceland, Graceland, the Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland.
1: De eeuwige roemlijst.
4: You look perfect tonight.
1: De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die twee jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de drie Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
0: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
2: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
3: Kijk hoe je het doet op televisie.
4: Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan!

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
4: Zometeen op Radio West bladeren we in de ochtendbladen. En er komt een hele mooie plaat aan. Eerst het 6 uur regio nieuws met Reinhard Roemer.
5: Familie van een 80-jarige vrouw die in maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw vanwege roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden samen met haar echtgenoot. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. De voormalige politiek verslaggever van het NOS-journaal is er echt heel blij mee, zei hij in een reactie. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als een beloning voor het hele team van het radioprogramma Spuigasten. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
11: De eeuwige roemlijst.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
11: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Het is mijn ambassadeursplaat van dit jaar.
1: Ja.
0: Jazeker.
1: Een mooie plek.
0: Ja, toch voor deze plaat toch hartstikke mooi. Jolanda van Weijen heeft erop gestemd. Hartelijk dank. Toen ik rond eind jaren 80 op zaterdag bij de Albert Heijn werkte, was dit het nummer waardoor ik Italiaanse muziek leuk ging vinden. Een collega heeft toen een cassettebandje voor me opgenomen, vol met Italiaanse nummers. Een goede keuze van Tjeerd.
1: En ook Ans, die heeft erop gestemd. En die heeft erbij geschreven, steun, Tjeerd.
0: Ja, dat is een soort spandoek eigenlijk, hè? Ja.
1: Dus dat is ook mooi.
0: Nou, Mattia Bazar dus in ieder geval. Italiaanse groep, dat is wel duidelijk. Een enorme zomerhit was het in 1986. We zijn weer bij elkaar voor wat toch een merkwaardige ochtend dreigt te worden. Het is mijn laatste voorlopig voordat ik even 3 maanden afzwaai. Dat is gek.
1: Even 3 maanden.
0: Ja, en hij komt om 8 uur. Ik ben bloednerveus.
1: Dit is het boek.
0: Ja,
1: we hebben het hier liggen.
0: We hebben het vanmorgen gekregen, dus je gaat het even lezen.
2: Ik ga
0: het
2: precies
0: even
2: lezen. Op tijd, hè? Ja,
1: een recensie-exemplaar, maar we hadden stiekem zelf ook al een exemplaar gekocht.
0: Ja.
1: Frits Pitt, mijn laatste radiojaar. Hij heeft een dagboek geschreven over zijn laatste jaar als radiomaker. En hij komt er een uur lang over vertellen.
0: Dat is bijzonder, want het is toch een man eigenlijk die ons heeft kennis laten maken met heel veel liedjes die in de eeuwige roem staan. Die ervoor gezorgd heeft dat we dat mooi gingen vinden. Dus dat is toch een mooie verbintenis deze ochtend.
1: Heb jij geslapen vannacht?
0: Ik heb wel geslapen.
1: Oh, ja.
0: Ja, en ik hoor in stereo, dat is heel bijzonder voor het eerst in tijden, want ik heb een prop uit mijn oor laten horen. En je blijkt dus ook gewoon links te kunnen horen.
1: Oh, zo.
0: Ja, dat is echt een revolutionaire uitvinding. Dat is bijzonder. En Aniek is
2: er. Ik ben er ook nog.
0: Ja, gezellig, als de buitenpost.
2: Ja, leuk, zin in.
0: Nou, kortom, we zijn er eigenlijk helemaal klaar voor.
3: De eeuwige roemlijst.
0: Even in zijn achteruit. Zelfs nog even kijken wat Bas gisteren allemaal heeft uitgespookt. Op 230 Connie van der Bos en 3 zomers lang.
1: Op 229 de Alan Parsons Project met Eye in the Sky.
0: 228 Charles Aznavour en Yesterday When I Was Young.
1: Baker Street van Gary Rafferty op 227.
0: Bloed, zweet en tranen. Ja, dat is het weer, hè. André Hazes op 226.
1: Daar heb je ze weer. De Golden Earring. She Flies on Strange Wings op 225.
0: 224 Celine Dion en Because You You Loved Me.
1: 223 The Police en Every Breath You Take.
0: 222 Boudewijn de Grote en Ellie Nieman en Meester Prikkebeen.
1: En je hoorde er net Mattia Bazar. Ik dacht altijd dat het een vrouw was, maar het is natuurlijk een band. Ticento op 221.
0: Ja, Antonella Ruggiero, zo heet de zangeres. Een prachtige naam. Maar er komt nog veel meer moois aan. Dit uur.
3: Eeuwige roem.
4: De wereld is niet mooi, maar jij kan haar een beetje mooier kleuren.
3: Eeuwige roem.
0: De platenpolonaise is langzaam maar zeker in beweging gekomen. Stap voor stap een regendruppeltje hier en daar op de muzikale hoofden. Ze proberen de juiste wegen te vinden. Op weg naar het pand van Radio West. En daartussen ontwaren we, en dat is mooi, de Bee Gees.

0: We schrijven 1978. How Deep Is Your Love? De Bee Gees. Geschreven natuurlijk door de broeders Gibb. Eigenlijk voor Yvonne Elliman, maar de producer van de film Saturday Night Fever die vroeg toen aan de Bee Gees: ah, zouden jullie het zelf willen doen? En ze waren de lulligste niet. Is veel opgestemd dus ook, want een mooie notering zo op deze vroege ochtend.
1: Ja, een paar noem ik er. Francis bijvoorbeeld uit Voorburg. Kees ook uit Scheveningen. Die zegt ook, ja, komt uit die dansfilm. Kom, hoe heet die ook alweer? Oh ja, Saturday Night Fever. En ook Anne Harlingen uit Den Haag en Marijke Den Drijver ook uit Den Haag. Die hebben er ook op gestemd.
0: Op 2.19 Herman van Veen en Anne. Dat is Anne.
1: Hoi Anne.
0: Is ook vroeg wakker.

0: Herman van Veen en Anne. Hij schrijft het liedje over zijn dochter in 1986. En 21 jaar later staat Anne van Veen dan zelf in het theater met een liedjesprogramma onder dezelfde titel. Zelf trouwens hoort ze dit liedje liever niet meer, hoewel ze wel vereerd is dat het ooit over haar geschreven is door haar vader. Onder andere opgestemd door Lenny Krijgsman uit Den Haag, Peter Scholte uit Ellemeet. Peter, als je er al bij bent, goedemorgen. En Wim van Leeuwen ook, die groeten we ook uit Zoeterwoude. We moeten dus vanmorgen wel proberen om het een beetje professioneel allemaal aan te pakken.
1: Oh ja, want ja, misschien luistert hij al mee, hè?
0: Je weet het niet, dat hij denkt, waar kom ik terecht?
2: Geen propjes in de hoek gooien, nee. Want dat ziet er zo slordig uit.
0: Ja, ook dat. Ja.
1: Nou, Frits, dit doen we dus niet uit de krant.
0: Nee, nou ja, alhoewel, we maken wel werk van het selectieproces.
1: Dat wel, heel professioneel.
2: Luister maar.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ja, staat een bekende van mij in de krant.
0: Echt waar?
1: Ja,
0: dat vind ik. Die heb je er nu uitgescheurd.
1: Die heb ik er nu uitgescheurd, ja. Om het aan hem te geven. Nee, hij weet het vast zelf ook wel. Maar hij heeft de voorpagina gehaald. Een melkveehouder uit Bergambacht. Daar kom ik natuurlijk vandaan. Jaap Schep. Hij heeft enorm veel koeien. Is de grootste boer uit de regio. Van de Krimpenerwaard dan in ieder geval. 800 koeien heeft hij. En ja, die hebben het ook warm. Net zoals dat wij het warm hebben. En de krant schrijft erover dat hij dus een tropenrooster en allemaal slimme dingen heeft bedacht om de koeien een beetje lucht te geven. Een beetje verkoeling. Want de hitte houdt Nederland natuurlijk al dagen in zijn greep. Ook vandaag wordt het weer bloedheet. En wat doet hij dan met die koeien? Nou, bijvoorbeeld, ze hebben ventilatoren hangen in de stal. Dus een soort van airco. En ook douches.
0: Oh,
1: dus de ene keer gaat dan die airco aan, die ventilator. En de andere keer de douches. En zo zijn ze even afgekoeld. Dan worden ze weer droog geblazen. We koelen ze weer even af. Dan worden ze weer droog geblazen. En ook een tropenrooster. Wat wij nog wel heeft erover. Dat hij dus een tropenrooster en allemaal slimme dingen heeft bedacht om de koeien een beetje lucht te geven, een beetje verkoeling. Want de hitte houdt Nederland natuurlijk al dagen in zijn greep. Ook vandaag wordt het weer bloedheet. En wat doet hij dan met die koeien? Nou, bijvoorbeeld, ze hebben ventilatoren hangen in de stal. Dus een soort van airco. En ook douches.
0: Oh,
1: dus de ene keer gaat dan die airco aan, die ventilator. En de andere keer de douches. En zo zijn ze even afgekoeld. Dan worden ze weer droog geblazen. We koelen ze weer even af. Dan worden ze weer droog geblazen. En ook een tropenrooster.

0: geblazen. We koelen ze weer even af, dan worden ze weer droog geblazen. En ook een tropenrooster, wat wij nog wel vroeger van school kennen. Maar ja, dit wordt wel heel erg vroeg, want Jaap Schep is al een vroege boer. Om 3 uur dan worden de eerste 300 dieren gemolken. Dat is dus normaal al. Maar het ritme verandert niks, want nu moeten ze nu eigenlijk nog vroeger opstaan, omdat de koeien pas 's avonds de wei ingaan, als het dus verkoeld is buiten. En dan 's nachts in het donker, dan gaan ze weer naar binnen. Dus hij moet nog vroeger opstaan dan 3 uur... om die koeien weer naar binnen te halen, zodat ze weer gemolken kunnen worden.
1: Ja. Maar ik ook, als ze natuurlijk in die hitte staan, krijg je dan ook niet enorme zure melk.
2: Ja. Je hoeft de melk niet meer te koken.
1: Of dat het gepasteuriseerd raakt waar je bij staat.
0: Ja, precies.
1: Dat
0: ja. Nou, ik zal het nog even aan hem vragen.
1: Graag. De OV-stakingen in de ochtend van 24 juni gaan door. Het AD schrijft erover op de voorpagina. De bonden willen niet meer met het kabinet praten voordat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Het kabinet kwam gisteren niet tot een akkoord met de vakbonden en werkgevers over hoe het nu om moet gaan met de hervorming van de WIA, de WW en de AOW. In een overleg in het stadhuis eisten de vakbonden opnieuw dat het kabinet de 6,5 miljard euro aan zijn ingeboekte bezuinigingen intrekt. Pas daarna willen de bonden verder praten. Het gesprek was wel prettig. Dat is op zich natuurlijk toch ook belangrijk. Constructiever dan gedacht eigenlijk. Maar uiteindelijk heeft het kabinet toch niet volmondig met ja geantwoord. Zo meldde de CNV-voorzitter. En dus gaan de bonden over tot acties. Het betekent op 24 juni dat treinen, bussen en trams pas vanaf 8 uur beginnen te rijden.
3: Zijn handtekening staat binnenkort al op het $100 biljet. En zijn beeltenis zal snel ook op sommige Amerikaanse paspoorten te zien zijn. Maar nu worden er volgens dagblad The Washington Post ook serieuze pogingen gedaan om Donald Trump's portret op de Amerikaanse dollar te krijgen, op meerdere biljetten. Telegraaf schrijft erover vanmorgen. Medewerkers van de Amerikaanse organisatie die verantwoordelijk is voor het drukken van de dollarbiljetten werden volgens de krant onder druk gezet om ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten een bankbiljet van $250 met de beeltenis van president Trump te ontwerpen. De directeur van de organisatie die zich daartegen verzette heeft het veld al moeten ruimen. Het is sinds 1866 niet meer voorgekomen dat er een levend persoon op een Amerikaans bankbiljet is afgebeeld. Dat werd destijds bij wet verboden nadat, dat vind ik wel komisch, een medewerker van het ministerie van Financiën zijn eigen portret op een bankbiljet had gezet.
1: Ja, waarom niet?
0: Het
1: is precies hetzelfde.
0: Ik wil dat ook wel eigenlijk.
1: Wil je ook lekker op een bankbiljet?
0: Ik wil ook lekker op een bankbiljet.
3: Ja. Nou, nu gaan er dus in het congres stemmen op om die wet te wijzigen. En dat zou het allemaal mogelijk maken.
1: Ja, er zijn toch weinig mannen meegemaakt en vrouwen voordat men daar aan de macht die zo gek op zichzelf zijn als Trump.
0: Hoe groot kan je ego zijn?
1: Overal werkelijk. Verrijst die met poorten en gebouwen. En nu weer een bankbiljet. Hij wil echt zijn sporen nalaten.
3: Ja, nou nog op een biljet met wanted erboven.
1: Ja, ja. Een mooie kop in de Telegraaf. Matthijs van Nieuwkerk gaat weer door. Want hij komt terug. Hè? Dat werd toch even gewoon zo gisteren zo onverwacht een beetje tussendoor gefrommeld tussen al het nieuws.
0: Ik keek er toch wel van op, inderdaad.
1: Ja,
0: ik,
1: hij is tegenwoordig regiogenoot ook. Dus
0: ja, zeker,
1: hij woont natuurlijk in Den Haag. Hij gaat na een afwezigheid van 4 jaar weer televisie maken. De presentator gaat voor SBS samen met zangeres Shirma Raus een muzikaal programma over Rita Franklin presenteren. Dat meldde Talpa ineens. Hij tekent geen contract, hij doet dit gewoon en daarna zien ze eigenlijk wel verder. Matthijs zelf zei dat hij vooral eigenlijk gewoon geen nee kon zeggen tegen Shirma Raus toen het hem gevraagd werd, omdat ze samen al behoorlijk leuke dingen eigenlijk hebben gedaan. En het wordt toch een beetje zoals dat chansonprogramma denkt. Nou, een beetje zoals Nick en Simon reisden.
0: Dat denk ik inderdaad, ja. Die hebben natuurlijk verschillende artiesten nagereisd. ABBA en Simon & Garfunkel. En dan praten met mensen waar ze vroeger misschien mee op school heeft gezeten of de eerste stappen in de muziek mee heeft gezet. Misschien een producer hier en daar. En wel heel interessant, denk ik. En ik kan me voorstellen dat Shirma en Matthijs wel echt een leuk duo zijn.
1: Ja, vindt hij zelf ook. Een paar weken samen op pad. Hartstikke leuk. Ik kijk, luister, vraag, verwonder en draag af en toe de koffers. Ja, ik zelf vind het wel heel leuk dat hij er even terug is. Ik heb altijd met zoveel plezier ook zeker naar dit soort programma's van hem gekeken. En ik dacht op een gegeven moment ook wel een beetje. En door, dacht ik al. We gaan ook door.
0: Oh ja.
1: Zeker, de eeuwige roem. Als een rode draad getrokken, ook over deze vrijdag. De ene laatste dag natuurlijk, 2:18.

0: Dan zie je ze ook vliegen. Jefferson Airplane met zangeres Grace Slick natuurlijk. Jefferson Airplane verwijst in de titel van White Rabbit naar dat ongrijpbare konijn, hè, in het boek Alice in Wonderland. En Grace Slick zelf ziet in het boek een hoop referenties naar psychedelische drugs. Daar heeft ze zelf ook de nodige ervaring mee. Ik weet nog dat ze zangeres was van Starship. En toen heeft ze gewoon nog eens een keer gewoon met een geweer op straat gestaan voor haar huis. Maar toen was ze ook redelijk onder invloed van alles en nog wat.
1: Oh, wat een vrouw, joh.
0: Ja, ze heeft het nummer geschreven ook na LSD te hebben ingenomen. Dat is ook wel iets wat echt bij haar hoort. Maar een fantastische zangeres natuurlijk.
1: Ja, je hoort het er wel een beetje aan af. Het klinkt heel, heel episch. En zo voel je volgens mij ook. Ik heb het nooit gedaan, gelukkig. Maar als je LSD gebruikt, dat je dan van alles in de rondte ziet vliegen.
0: Alsof je een stukje opgetild wordt.
1: Ja, dat is het eigenlijk. En zo klinkt ook dat nummer, White Rabbit.
0: Op 218. Is this the
2: real life? Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
0: Het is 6:30, goedemorgen, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
1: Goedemorgen.
8: Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval, vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft. Dat bleek gisteren bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw vanwege roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden, samen met haar man. 4 dagen na de aanrijding overleed de vrouw aan een longontsteking die het gevolg was van de ribbreuken die ze opliep door de aanrijding. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte. In het radioprogramma Spuigasten was dat. De voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal is er echt heel blij mee, zei hij in een reactie. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van het radioprogramma Spuigasten. Bestuur van Zuid-Holland hoort op 9 juli van de rechter of ze alsnog alle damherten in de Hoekse Waard mag laten afschieten. Nadat in het jaar 2000 3 dieren waren ontsnapt uit een hertenkamp, hebben die zich voortgeplant en ontstond in het plattelandsgebied een groep van tientallen damherten. Al jarenlang is er een juridische strijd aan de gang rond die damherten. De provincie liet in de rechtbank in Den Haag weten dat het uitroeien van de hele populatie de minst slechte oplossing is.
0: Jordi Bloem, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Tjeerd.
0: Een bijzondere weerwaarneming, want vanmorgen vielen er gewoon hele lichte druppeltjes op mijn hoofd.
9: Ik zie ze nu ook, ja. En rook het dan ook meteen zo lekker buiten?
0: Nou, ik vond het niet vervelend.
9: Nee, het is wel lekker, hè? Alleen het is te weinig.
0: Ja, het was wel het verdampte voordat het op de stoep
9: lag. Ja, zo is het. Ja, dat klopt, want het is warm al op sommige plaatsen alweer, of op vrij veel plekken alweer 20 graden. Ja, dat belooft wat, want we zitten in een behoorlijk warme luchtsoort. Vandaag eigenlijk weer de topdag, want we gaan de komende dagen zo langzaam maar zeker verminderen. We gaan stapsgewijs toch over ook naar een onbestendig weerbeeld. Dus dit zijn eigenlijk de eerste druppels waar je een beetje aan kan wennen.
10: Ja.
9: Maar voor de rest ook wolkenvelden. Er komt geleidelijk wel wat meer zon van het westen uit. Ik zie vanuit Engeland ook een nieuwe storing. Die lijkt wat actiever te zijn, maar juist niet in onze omgeving. Dat is vanmiddag later, vooral in het zuidoosten en oosten, waar het warmer wordt dan bij ons. Misschien dat wij de 30 graden net niet halen. Hangt een beetje af van de hoeveelheid zon. Maar we zitten ergens tussen 26 en 30 graden vanmiddag. 26 aan zee, 30 dan waarschijnlijk wat dieper landinwaarts. Maar dat zijn nog hoge temperaturen. De vochtigheid wordt ook wat hoger. Dus het zal wat broeierig aanvoelen in de loop van de dag. Maar dus nog wel zonneschijn. En dus een kleine kans dat het bij ons gaat knetteren aan het einde van de middag. Nogmaals, dat is vooral voor het oosten en zuiden van het land.
0: Daar en dan kan het behoorlijk tekeer gaan, hè?
9: Ja, met de hagel van 2 centimeter, misschien wel meer. Plaatselijk ook heftige windstoten van 75 km per uur of meer. Dus code geel onder meer voor Brabant en Gelderland. Maar voor ons nog niet of niet. Ik denk dat nog er wel af kan. Vanavond, ja, dan misschien dus een plaatselijke bui. Daarna ook weer wat opklaringen. De temperaturen die dalen vannacht tot nou een graad of 14. Dus dat koelt nog wel aardig af. Alleen in de steden zal de temperatuur wat hoger zijn. Maar het is nog wel te doen, hoor. En morgen, ja, dan krijgt de zon weer wat meer ruimte nog dan vandaag. Wat minder bewolking dus. Waarschijnlijk is het een droge dag. Want ik zie toch alweer een nieuw hoge drukcentrum in onze buurt. Met een noordelijke wind wordt het ineens zo gek warm. Maar misschien wel zo fijn, denk ik. 24, 25 graden. Landinwaarts 26 graden. Ja, en zondag, dan is de middagtemperatuur nog wat lager. Wat minder hoog, moet ik zeggen. Ik vind het prima als het 24 graden of 23 is 's middags. Meer bewolking. En vooral later op de dag weer mogelijk een enkele bui. Maar het jeert vooral vanaf dinsdag. Dan wordt het echt heel anders. Meer wind, meer wolken, grote kans op regen. En ook een nog wat lagere temperatuur. Dus ja, die zomer die gaat volgende week beginnen op de kalender. Hè. En juni is maandag voor ons de eerste dag van de weerkundige lente. Zomer. Maar ja, echt zomerweer komt de volgende week naar verwachting niet aan. Dus misschien nog een beetje genieten van vandaag.
0: Ja, nou wel ja. Het is alweer voorbij, die mooie zomer.
9: Ja,
0: die begon ze wat in mei, dat
9: in
0: klopt
9: mei,
0: dan
9: mooi,
0: wel.
9: Ja, ja.
0: Erwin de Hart is er ook al vroeg bij. Erwin, goedemorgen. Oh, die zit hier trouwens. Hallo, Erwin.
11: Oh, een heel uitgebreid verhaal van Jordi. En het eindigt eigenlijk heel erg in mineur.
0: Ja, dat is zonde, hè?
11: Maar het was een leuk verhaal. Het is toch waar ook, denk ik.
0: Er
11: staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 4 kilometer. Vertraging is boven 5 minuten.
0: Dankjewel.
11: Daar.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Joepie. Eeuwige roem, de ene laatste dag al. We zijn weer begonnen, de poorten zijn opengezwaaid. Fijn dat jullie er alweer bij zijn natuurlijk. En we komen steeds hoger op. Die waarderingsgetallen die stijgen natuurlijk ook. Ook voor Mississippi dus en Pussycat. Ja, Pussycat, dit is toch eigenlijk wel hun meesterwerkje. Nummer 1 hit, 1975. Hun enige nummer 1 hit ook. Het ging niet vanzelf om het een hit te laten worden. Want de single doet eerst eigenlijk helemaal niks. Totdat Meta de Vries, weet je nog wel, van Juist op Zondag. En ook van Radio West, het liedje gaat draaien. Zij denkt eigenlijk dat Pussycat uit Engeland komt. Zo internationaal vindt ze het klinken. Maar dan komt het geheim uit de mouw. Tony, Marianne en Betty blijken gewoon Nederlandse zusjes. Niet alleen in Nederland succes, ook nummer 1 in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen. En dat is een prestatie zelfs in Engeland. Opgestemd door Aad van Rijn uit Rijswijk, die toen heel veel singeltjes kocht en ook spaarde. Het is toch een stukje jeugdsentiment als ik hem terughoor. En ook J. Gerrits uit Den Haag blijft het een heel goed nummer vinden. Wij hebben de dranghekken geplaatst voor deze hele optocht van alle eeuwige roemers. En er klinkt natuurlijk, dat snap je wel, applaus bij de binnenkomst van 2016. Elvis Presley, een mooie herinnering.

0: En daar waar het allemaal om draait deze dagen in de eeuwige roemlijst. En Stefan van Putten uit Koog aan de Zaan. We hebben onze luisteraar zegt overal. Die weet dat wel heel mooi te omschrijven. Memories van Elvis Presley is naast het feit dat Elvis een geweldige zanger is. De muziek die ik meekreeg van mijn vader Rinus van Putten. Die superfan is. Het nummer brengt mij terug naar alle hoogte en dieptepunten in mijn leven. Fouten die ik in het verleden gemaakt heb. De geboorte van mijn kinderen. Alle hoogtepunten en dieptepunten. En uiteraard mijn ouders Irma en Rinus van Putten. Die sinds 17 mei. 53 jaar getrouwd zijn. Zo. Doe het ze maar na. Het zijn memories om nooit te vergeten. We stappen even uit de eeuwige roemsfeer. We gaan even naar het nieuws van dit moment. De gemeente Zandvoort die beslist later vandaag of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend was het daar onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het gedrag van die overlastgevers helemaal zat.
1: Overal waar gerecreëerd wordt, zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
0: De politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren.
2: De verkeersboetes in Nederland worden nog hoger. Het gaat om een kleine 3%. Het kabinet wil ze namelijk mee laten stijgen met de inflatie. Wie volgend jaar door rood rijdt bijvoorbeeld, betaalt daar 8 euro meer voor. Die boete stijgt dan van 3,20 naar 3,28 euro. Veel mensen in Nederland hebben kritiek op de hoogtes van de boetes. En dat geldt ook voor instanties als het Openbaar Ministerie en de Raad van de Rechtspraak. Zij vinden dat de boetes niet in verhouding staan ten opzichte van boetes voor bijvoorbeeld ernstige misdrijven, zoals mishandeling of diefstal. Ook zouden mensen die de boetes niet kunnen betalen in ernstige financiële problemen kunnen komen. Want bij twee aanmaningen wordt de boete zelfs verdubbeld. Ben je bijna 700 euro kwijt.
0: Ja, het zijn echt bedragen, hè?
2: Ja, het is ontzettend veel. Ja, absoluut. Ik kreeg pas ook een boete dat ik te hard had gereden op de A12. Daar is zo'n trajectcontrole sinds kort. Ja, dan ben je ook weer, wat was het, 120 euro kwijt.
0: Ja, het is wel echt kaching, mogen we wel stellen. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruins die komen vertellen over het begin van de coronaperiode. En bij Bruins moet ik altijd denken aan dat moment dat hij onwel werd, weet je nog, in de Tweede Kamer.
2: Inderdaad.
0: Dat het hem zo te veel was geworden allemaal, die druk en alles wat er in zijn hoofd omging.
2: Ja, te hard gewerkt.
0: Ja. De komende maanden volgen nog tientallen betrokkenen. De enquêtecommissie hoopt nieuwe feiten naar boven te halen, zegt deze verslaggever.
3: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: Emma Jackson, de verwachting van de commissie is dat het eindverslag begin volgend jaar af zal zijn.
2: Het is een dilemma voor akkerbouwers. Hoe bestrijd je onkruid als je geen chemicaliën wil gebruiken? Daar is een oplossing voor. Steeds meer akkerbouwers kopen een robot die onkruid kan herkennen en weghalen. De bedoeling is dat de robot dag en nacht doorgaat met wieden. Boer Emiel uit Kruiningen heeft ook zo'n onkruidrobot.
4: Als wij niks doen aan het onkruid, ja, dat overwoekert het gewas en dan krijgt het geen kans meer.
5: Dan heb je geen eieren.
4: Hele kleine. Ja. Net genoeg voor de frikandel speciaal. Hoeft nooit naar de wc. Nooit vrij. Hoeft ook geen koffie. Net een beetje stroom. Die kan gewoon door blijven gaan.
5: En naar de uien, waar gaat hij dan naartoe?
4: Naar de knolselderij, de sigarij en de wortelen.
0: Oh ja, dat is echt een ideale werknemer dit natuurlijk.
2: Heel fijn,
0: hè? Geen gezeur.
2: Geen pensioen afdragen.
0: Nee,
2: ja,
0: niks.
2: Helemaal niks.
0: Belt nooit eens op, van ik kom even een dagje niet.
2: Nee.
0: Nou, ik kijk maar uit. Ja, maar wel metaal op misschien op den duur. Je weet het niet. 2,15.

0: Waarom bouwden wij een groot in Kozijn? Het land van Maas en Waal. 2-15. Enige nummer 1 trouwens, die in ons land scoorde in 1967. En de inspiratie kwam uit een kinderboek dat hem ook als kind werd voorgelezen.
1: Lida heeft er bijvoorbeeld op gestemd. Ze komt uit Pijnakker. En voor mij is dit zeker eeuwige roem. En Gina Hartenveld die zegt, ja, hier is geen ontkomen aan.
0: Morgen is het zover. Dan kunnen we elkaar weer de hand schudden. Dat vinden we altijd leuk. Eén keer in het jaar is dat mogelijk. De voorbereidingen gaan straks hier van start. We mochten ook niet parkeren voor de deur.
1: Nee.
0: Er wordt een enorme Westwoord Wakker tent ook neergezet, heb ik begrepen.
1: Ook zeker, inderdaad. Daar gaan wij gewoon in zitten, denk ik. En dan komen alle, kan je langskomen. Nee, we gaan allemaal leuke dingen doen. We gaan karaoke zingen. We gaan een bingo houden. Dat allemaal in het Westwoord Wakker tentje. Ik weet niet hoe groot het wordt, hoor, trouwens, dat tentje.
0: Nee, ik ook niet, maar ik vind het wel heel goed klinken.
1: Zeker. En je kan natuurlijk van alles doen, rondleidingen. Dan kom je langs de studio bijvoorbeeld van Radio West hier, waar wij altijd zitten. En dan gaat Reinoud je vertellen hoe het allemaal werkt. Alle sleaze en dirt van West wordt wakker achter de schermen kan je ook bij hem ophalen.
0: Goeie grap. Goeie Reinoud Roemer grap doet hij ook op verzoek.
1: Hij is al aan het voorbereiden, zijn grappen.
0: Zeker, ja.
1: En je kan ook achter de schermen kijken natuurlijk bij tv. Martine Boerkamp die gaat je leren hoe je dan een tv-programma presenteert. Je mag zelf ook even op haar stoel zitten natuurlijk van West Vandaag. Bij Bas Martinius kan je jingles gaan maken. En je kan ook allemaal goodies ophalen. Bijvoorbeeld door een grijpautomaat.
0: Ja, het is een beetje een soort Westkermis ook.
1: Ja, dat vind ik zo ontzettend leuk.
0: Heb je ook een suikerspin erbij?
1: Nou, misschien wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, nou ja, het wordt in ieder geval één groot feest. En zeker leuk om even een kijkje achter de schermen te nemen. Het wordt mooi weer. Veel is ook buiten. Dus daar kan je lekker ook van het weer genieten. En ook voor kinderen is er van alles te doen. Ze kunnen bijvoorbeeld gesminkt worden met van die glitters. Een glitterartist is aanwezig. En zo zijn er nog meer activiteiten. Dus alle reden om even langs te komen. Ook natuurlijk om de nummer 1 mee te maken van de eeuwige roemlijst. Want wie wordt het nou?
0: Is het nog steeds Tess Marlowe? Wordt dat driemaal in scheepsrecht? Of wordt zij door iemand van die positie verdrongen? Morgen ben je er live bij als Patrick van Houten dat bekend maakt.
1: Om 11 uur, dan gaan we van start met de open dag. En om 3 uur is het weer afgelopen. En rond die tijd weet je dus ook wie er op nummer 1 staat.
2: Een week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. I'm riding in your car. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. I'm going to Graceland, Graceland, the Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. De eeuwige roemlijst. You look perfect tonight. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
0: Dat morgen, onze buitenpost, Aniek, die gaat de regio door deze ochtend. Aniek, waar ben je terechtgekomen?
3: Ja, ik ben in Oegstgeest en hier wordt hard gewerkt, Jocheert. Is hier iemand aan het sjouwen met bakken, met, ja, eens even kijken wat erin zit. Perziken, mango's, kersen, aardbeien.
4: Kersen. En we hebben heerlijke aardbeien, rechtstreeks van de boer, biologisch onbespoten.
3: Ziet er heerlijk uit. Staat hier een hele mooie fruitkraam in Oegstgeest. Op de Irislaan is het. Tegenover de verswinkel en het ijscafé. Allemaal nog dicht natuurlijk. Ja, maar jij bent...
4: Hier zit Van der Zalm, de complete verswinkel.
3: Oh, kijk. Nou, allemaal voor mensen die dat allemaal vanmiddag nog willen gaan kopen. Want dat gaat allemaal straks nog open natuurlijk. Jij bent hard aan het werk. Verwacht je veel mensen vandaag?
4: Jazeker. Deze plek wordt echt gewaardeerd. Ja, en ik noemde het net al. We staan hier bij Van der Zalm voor. Du Patron, de fromagerie. En Bakkerij van Manen. IJscafé Danis, zeker niet te vergeten. Ja, en dit zijn gewoon toppers. Deze hebben zo'n grote klantenkring. En die doen hun werk zo enorm goed.
3: Dan komen ze ook bij jou nog even een aardbeitje en een mangootje halen.
4: Kijk, en het wordt door hun ook gewaardeerd. Want ja, ik zet hier gewoon goede kwaliteit neer. En ik ben echt een verlenging van hun. En ja, we doen dit hier nu al zeker 2 jaar. Ja, en het wordt enorm gewaardeerd.
3: Maar wat leuk is, wat jij mij net vertelde. Dit is mijn zomerbaan, zei je. Maar wat doe je dan in de winter?
4: Ja, dat is wel grappig. Ik heb eerst mijn diploma's gehaald in de zorg. Dus in de jeugdzorg, kinderopvang en gehandicaptenzorg. Alleen na de crisis van 2008 durfde niemand meer contract te geven. En dus zodoende zat ik met een 0-urencontract op een BSO. En deed ik baantjes ernaast, waaronder een fruitkraam. Nou, en die zei na een paar weken al van, joh, wil je het overnemen? En toen ben ik er zo ingesprongen.
3: Nu ben je in de zomer, sta je bij de fruitkraam en in de winter werk je in de zorg.
4: Ja, sinds ik heb de eerste 5 jaar jaar rond gedaan. Tot ik echt gigantisch groot was, tot ik op een gegeven moment 34 man personeel had lopen. 34 locaties in de week deed. En ja, toen sliep ik op een gegeven moment niet meer. Alles ging mis ook aan alle kanten. Nou, ik liep tegen een grote burn-out aan. De stekkers eruit getrokken, ik ben een half jaar gaan reizen. En na dat half jaar ben ik het zomers weer gaan oppakken. En ik besloot om het september gewoon weer dicht te gooien. Om in de winter als zzp'er in de zorg te gaan werken.
3: Nou, heerlijk toch. En vandaag lekkere aardbeidjes verkopen, kersen, mango's. De zon gaat schijnen, wat willen mensen nog meer?
4: Het wordt een feestje. Een feestje vol vitamines en lekkere dingen. Kom gezellig langs, zou ik zeggen.
0: Ah, zo is de dag mooi begonnen. Met aardbeien, ah, heerlijk fris natuurlijk. En de eeuwige roem, wat een mooie combinatie. 2.14, Jorin. Ja, dat is ook wel bijzonder dit, hè?
1: Dit is iets wat we niet dagelijks draaien, maar wel een heel mooi nummer. Dus fijn dat het ook in de lijst staat. Dit is natuurlijk van de musical Evita, Don't Cry For Me, Argentina, van Julie Covington.
0: Ook ooit nog dunnetjes overgedaan, trouwens, door Madonna, hè, die dan de hoofdrol speelt in de verfilming van Evita. 2.14.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Zometeen wandelen wij de eeuwige roemlijst door, maar we wandelen niet alleen. 7 uur geweest, het regionieuws met Reinhard Roemer.
6: Het bestuur van Zuid-Holland hoort op 9 juli van de rechter of ze alsnog alle damherten in de Hoekse Waard mag laten afschieten. De provincie liet gisteren in de rechtbank in Den Haag weten dat het uitroeien van de hele populatie de minst slechte oplossing is. Al jaren is er juridische strijd rond de damherten. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. De voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal is er echt heel blij mee, zei hij in een reactie. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van het radioprogramma Spuigasten. Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek gisteren bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijgedrag. Meer regionieuws om 19:30, nu het overige nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
8: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
7: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
9: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
7: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alphen aan de Rijn.
14: De eeuwige roemlijst.
15: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Hij heeft een grote krul gekregen, Frans Bauer. En heb je even voor mij op 2:13. Je voelt dat de spanning toeneemt, hè?
1: Ja, maar de spanning neemt hier ook toe. Want ik zag net Reinoud hier. We hebben een heel leuk zitje hier voor de studio. Ja. Waar gasten vaak even zitten om te wachten. En Reinoud was een van de stoelen aan het oppoetsen. Ja, in de hoop dat Frits daar gaat zitten, denk ik.
0: Ik heb het hem nog nooit zien doen. Het doet toch hele rare dingen met ons allemaal. Over een uur is hij daar.
1: Een vlek? Ja, er zat een vlekje. Ja.
0: Over een uur is hij er. Frits Spits natuurlijk. Eerst nog even ere wie ere toekomt. Frans Bauer heb je even voor mij onder andere opgestemd door Theo Pepping. Helemaal uithoren. Theo, goedemorgen. Onze dochter Sylvia is helemaal gek en fan van Frans Bauer. Ze heeft een verstandelijke beperking en woont in een woonvoorziening van OTT in Uithoorn. En luistert ook regelmatig naar Radio West. Dus vandaar dat nummer. Ze wordt er altijd vrolijk van. Heel veel plezier jullie ook gewenst. Theo en Francine Pepping uit Uithoorn. Dank je wel.
2: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, goedemorgen. Het is een bijzondere ochtend. Het is mijn laatste eventjes. En dan ga ik er gewoon 3 maanden tussenuit.
1: Ja, hoe voelt dat eigenlijk?
0: Dat is heel gek.
1: Ja,
0: dat
1: jij bent daar nog niet zo mee bezig volgens mij. Je bent gewoon met Frits Spits bezig. Die nou binnen een uur hier gaat komen.
0: Ja.
1: En daarna zie je eigenlijk wel, hè?
0: Daar komt het wel een beetje op neer.
1: Ja.
0: Toch, ik vind het wel een heel gek idee, hoor, moet ik zeggen. Ik zo lang van de radio weg. Maar ja, we eindigen natuurlijk wel gewoon op een hoogtepunt. En met eeuwig roem. Daar wordt volop van genoten ook door velen van jullie.
1: Ja, ook in Zuid-Afrika. Jan Keijzer, die naam ken je wel, want dat is een bekende luisteraar die veel reageert. Goedemorgen, Tjeerd en Jorinda. Ik zit er weer klaar voor met het enigste geweld dat mag. En dat is muzikaal geweld. Tjeerd, veel plezier nog even met je laatste uitzending. Pak je rust en ga dingen die je leuk vindt. En sterkte. En ook Alex die reageert. Goedemorgen, Tjeerd. Het zal even wennen zijn. 3 maanden. Geen Tjeerd in mijn favoriete radioprogramma. Het eerste wat ik 's morgens in mijn busje doe is Radio West opzetten. Ik wens je alle succes met wat je gaat doen. En hoop je snel weer te horen. Groetjes van Alex, de buschauffeur.
0: Dankjewel, Alex. Ik heb al zo ontzettend veel lieve berichtjes van jullie allemaal gekregen. En dat doet goed.
1: En morgen dan ben je er nog gewoon bij, hè, bij de open dag. Dus als je naar de open dag komt, dan kunnen jullie elkaar nog even de hand schudden.
0: Zeker. En dit uur weer een hele boel leuke liedjes.
2: Eeuwige roem.

0: En op 212 hebben we ook een mooi nummer van eigen bodem. En daarop heeft gestemd Mirjam Mooi uit Rijswijk. Goedemorgen, Mirjam.
1: Goedemorgen, Jorinde. En goedemorgen, Tjer.
2: Goedemorgen.
0: Ben je lekker aan het genieten van de eeuwige roem?
1: Helemaal. Sinds jullie dat allemaal draaien, al die plaatjes. Ik vind het geweldig.
0: En waarom vind je het zo geweldig?
1: Omdat er toch platen zijn die je toch wat minder vaak hoort op de radio. Zitten wel wat nummers bij. Mm-hmm. Soms vergeet je wel eens wat nummers. En op een gegeven moment hoor je dat weer voor jezelf, hoor je dat weer terug.
0: Ja, herkenbaar geluid dan ineens. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje met Litouwers. Hoewel af en toe hoor je hem nog wel voorbij komen op Radio West. Want dat is de artiest waar je op gestemd hebt. Met zijn grote klassieker You'll Never Walk Alone. Waarom heb je juist daarop gestemd?
1: Omdat ik het een prachtnummer vind.
2: Nou, dat is kort maar krachtig.
1: Ik vind het gewoon heel erg geweldig. En de tekst. Het valt allemaal in één geheel voor mij.
0: Ja, het is eigenlijk van Gary en de Pacemakers. Maar vind je die van Litouwers toch nog iets beter?
1: Ja, want Litouwers die heeft toch wat meer power. Die heeft wat meer power in zijn stem ook. Ja.
2: En ben je dan ook nog fan van die ene club? Of heeft dat er eigenlijk allemaal niks mee te maken?
1: Nee hoor, dat heeft helemaal niks mee te maken.
2: Nee
1: hoor.
2: Je vindt hem gewoon mooi.
1: Ja, en wat ik ook leuk vind, Tjert, ik heb hem één keer ontmoet. En zal ik je wat vertellen, het is een heel klein mannetje.
2: Ja, hij is niet zo groot.
1: Heel klein. Klopt.
2: Ik heb ook ooit naast hem gestaan, met zijn gouden microfoon.
0: Ja, hij heeft hier nog wel eens opgetreden. Ja.
2: Nou, Mirjam, op 2.12 is hij terechtgekomen. Mede dankzij jou, You Never Walk Alone.
1: Geweldig.
2: Blijf er lekker van genieten, hè.
1: Zal ik zeggen, en ik wens jou een hele fijne tijd toe, Tjert. En ik ga je heel erg missen, hoor.
2: Nou, maar kom terug, hoor, Mirjam.
1: Ja. Ja, maar toch, het is toch 3 maanden en het is toch wel heel erg lang, hoor.
2: Ja.
1: Zo.
2: Nou, bij deze gezegd. Dan doen we deze voor jou. Om het leed te verzachten.

through a storm. Hold your head.

0: Lee Towers and You Never Walk Alone. En dat is goed om te weten, nietwaar? Op 212. Meer en mooie sprak er mooie woorden over. En ik moet toch altijd denken aan dat moment inderdaad ook van die Rotterdam Marathon. Hè, dan de Koolsingel, dat moment dan dat daar de huldiging ook plaatsvindt. Van Feyenoord, dan is hij erbij. Maar ook natuurlijk van de marathon, hè, waar hij dan in zijn hoogwerker omhoog ging. En dan iedereen toezong. Wat een moment, ja, zo'n kippenvelmoment natuurlijk voor al die deelnemers ook.
1: Zeker, ja. Dat doet hij niet meer. Het is nu dat ze om de beurt mogen andere artiesten, ja, wel hetzelfde nummer, You'll Never Walk Alone, zingen vanuit die hoogwerker. En Francis Broekhuizen bijvoorbeeld, die heeft het gedaan.
0: Ja, en Birgit Lewis, maar dat was wel een dingetje. Ja. Want die blies echt iedereen gewoon omver. Toen stonden ze al bijna gewoon aan het einde.
1: Nou, wel snel.
0: Dat is wel lastig.
1: Lekker naar de finish.
0: Ja, deed het ook wel fantastisch, moet ik zeggen. Ja, Lee Towers, geweldige zanger natuurlijk. Ontdekt ooit door Willem Duis. En de rest is geschiedenis, zullen we maar gewoon zeggen. Op 2-11 vinden we de Golden Earring. Natuurlijk niet de enige notering in de lijst. Maar ook een hele mooie. Buddy Joe.

0: Nou, die zijn van ons, hè. De Golden Earring en Buddy Joe op 2-11. Komt van het album Together, 1972. Geschreven door George Kooijmans. Het nummer gaat over een avonturier die zijn hele leven in Mexico heeft gezocht naar goud. En als hij dan zijn schat binnen heeft, dan wil hij het naar de Verenigde Staten smokkelen. Maar dan wordt hij aangevallen en slaat hij op de vlucht. Dus doodzielig, want hij komt vervolgens om het leven bij een schietpartij. Ook nog even goed om te melden dat Patricia Pai hier te horen is als achtergrondzangeres. Onder andere opgestemd door Peter van der Hof uit Hoofddorp. Buddy Joe zwingt de pan uit, goed in elkaar gezet zoals alle muziek van de Golden Earring. Helaas bestaat de groep niet meer, maar gelukkig blijft de muziek je altijd bij. De laatste keer dat ik ze live heb zien optreden was in de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep. En het was echt formidabel.
1: Ook Peter Scholte uit Ellemeet heeft erop gestemd, omdat het muziek is die zijn hoofd wat rustiger maken. Hij heeft autisme, schrijft hij, en luistert altijd naar Radio West, ook om rustiger te worden en om onze grapjes te lachen.
0: En Kees Smits uit Den Haag, beste Jorinda. En wat zegt Martin altijd? Beste vriend Tjeerd. Ode aan onze Haagse beste groep. En George Kooijmans, fantastisch natuurlijk. Ik geniet daarvan. Nou, met volle teugen dus op 2-11. We maken even een klein uitstapje. We trekken weer eventjes de regio in. We gaan het hebben over de grasaar. Nou, die kennen wij ook nog wel, hè, Jorin. Ik moet meteen denken aan Casper.
1: Ja, vorig jaar, ja, hij had toen op een gegeven moment een grasaar in zijn oor. En dat deed al zo ontzettend pijn, want hij piepte echt bij elke beweging eigenlijk. En uiteindelijk moest hij naar de dokter natuurlijk, naar de dierenarts, om hem eruit te laten halen.
0: Nou, gelukkig is Casper heel rustig bij de dierenarts, dus dat was geen probleem.
1: Die houdt enorm van zijn dierenarts,
0: Het is dus hartstikke schadelijk, hè, voor je trouwe viervoeter. Vandaag is het, en dat waardeert Casper zeer, landelijke grasaarvrijdag. De gemeente Oegstgeest roept daarom hondeneigenaren op tijdens het dagelijks rondje om zelf wat grasaren uit de natuur weg te halen. Om op deze manier ook honden te beschermen. Aniek, heb je er al een paar uit de grond getrokken?
2: Nou, ik moest eerst even zoeken, wat is eigenlijk een grasaar? Ja, ze drogen naarmate de zomer vordert een beetje in, maar ze zijn nu nog heel groen. Ik ben hier op de Haarlemmerstraatweg en dan kijk ik een beetje zo langs de kant. Samen met de wethouder overigens, Elfred Bus. En wat wel grappig is, u heeft uw hond meegenomen. Hoe heet hij of zij?
3: Ja, hij heet Boef.
2: Boef? Nou, Boef die ligt nu tussen de grasaren. Die heeft er duidelijk geen last van.
3: Nou ja, dat is geen garantie. Dus ik ga thuis, als ik thuis ben, nog eventjes goed inspecteren of er niet toch ergens iets zit. Maar ja, dat is het risico, dat die bepaald soort aren tussen de pootjes of in de oren komen te zitten. En dat zie je ook niet heel erg goed totdat het echt misgaat. En dan heeft de hond kan er echt heel veel last van hebben. En dit is het moment in het jaar inderdaad. Ze zijn nu nog groen, die kan ze makkelijk verwijderen ook nu nog. Als ze wat droger worden, dan wordt het echt een groot risico. Dus het is wel belangrijk voor iedereen om er goed op te letten als je met je hond naar buiten gaat.
2: Ja, u loopt hier dan met Boef zo langs de Haarlemmerstraatweg. En trekt u dan ook zo iedere ochtend even zo die aren eruit? Staat u dat dan af en toe te doen of niet?
3: Nou, af en toe wel. Niet elke dag, moet ik eerlijk bekennen. Maar je hebt bepaalde plekken waar je natuurlijk elke dag met je hond langskomt. En als je daar elke keer merkt dat het best een risico is, dan is dat natuurlijk een plek waar je dat goed kan doen. En ook op zich een kleine moeite is om te doen. Ja, en dan ze eraf trekken, de aren weggooien gewoon in de vuilnisbak die toch in de buurt staat, omdat je ook de hondenpoep moet opruimen. En dan heb je daarna gewoon geen last meer van. Dus ja,
2: ik gooi ze nu weer terug in het plantsoen. Dat is dus eigenlijk helemaal niet, dat heeft helemaal geen zin.
3: Nou, dan groeit er waarschijnlijk volgend jaar weer opnieuw een paar aren. Dus gewoon in de restafval gooien is denk ik slimmer, want dan heb je kans dat ze gewoon op een gegeven moment helemaal weg zijn.
2: Ja, even naar je buurman Leon van het onderhoud hier in Oegstgeest. Toch een beetje lastig, maar we gaan het proberen op de radio. Omschrijf het nou eens, hoe ziet dat eruit? Je hebt er een in je hand.
4: Ja, ik heb er een in je hand. Het zijn de uiteinden van het gras en daar zitten eigenlijk de zaadjes in. En ja, er zit eigenlijk een lang dun groen draadje aan en er zitten een soort van weerhaakjes aan. En ja, die weerhaakjes zijn eigenlijk de boosdoener. En ja, dit is toevallig het kruipertje, zoals we het noemen. Het naam zegt het al. Ja, hij kruipt de vacht in en kruipt dan ook de oren of de pootjes in. Dus ja, het is de uiteinden van het grasplantje en daar zitten de zaadjes in. En ja, de natuur die is zo slim dat die kleine weerhaakjes eraan heeft gemaakt aan het grasplantje, die meegenomen worden door de natuur, dus door de fauna, dus door de dieren die het dan weer verplaatsen, waardoor het plantje zich voortplant op andere locaties.
2: Zijn jullie daarbij onderhoud extra alert op? Dat je zegt, oh, daar staan er veel, daar gaan we toch even met een maaiertje overheen?
4: We proberen het wel, maar dat is niet voor alle locaties is dat haalbaar, want ze zijn

0: nou ja, zoals dier ook ziet, best wel veel. En ja, het is ook vaak op de ecologisch beheerde bermen en graskanten komt het vaak voor. Ja, die worden 2 keer per jaar gemaaid. Dus daar komen we ook niet altijd.
1: Nee, dat is niet genoeg natuurlijk. Nee. Ja. Dus kortom, Oelstrees heeft de hulp nodig van de inwoners, de hondenuitlaters toch vaak. Hè? Dat zijn meestal wel de wandelaars die zo langs de berm lopen. Boef is er lekker bij gaan liggen. Ik weet niet, wat is het plan voor vandaag? Staat u hier nog even? Trekt u hem straks mee? Wat gaat hij doen?
2: Nou, hij scharrelt de hele dag buiten rond, ook bij het huiskabad. Dus dat is fijn voor hem. Maar ik vrees dat ik zo weer doorboet naar de volgende afspraak. Dus ik ga Boef gewoon lekker met rust laten zo. Maar ja, het is gewoon goed als mensen er bewust van zijn dat het risico er is. We proberen, zoals je hier ook ziet, aan de kanten van de paden het maaien nog te doen, zeg maar. En ook als wij ergens ecologische bermen gaan inzaaien, dan zorgen we ook dat er dit soort grassen niet tussen staan. Maar ja, het risico is zeker deze tijd van het jaar is er gewoon. Dus het is goed om alert te zijn als hondeneigenaar.
1: Ja, kortom, iedereen die vandaag denkt, ik zie een grasaardje, trek hem eruit. En daar help je de honden heel erg mee.
3: Ja, grasaren, eigenlijk een beetje een geboefte in de natuur.
4: De eeuwige roemlijst.
3: 2-10.
4: De

0: gaat ze in die hele platenpolonaise van eeuwige roem. En dan stok je adem toch even als je er ziet lopen. De Lady in Red, Chris de Burgh, 1986. Hij schreef het nummer in 20 minuten, maar verfijnde het nog gedurende een half jaar met dit resultaat op 2-10.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
0: Het is 8:04. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
10: Goedemorgen Tjeerd en goedemorgen Jorinda.
11: Goedemorgen.
10: Familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft. Bleek gisteren bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en hij is 2 jaar cel tegen de vrouw vanwege roekeloos rijgedrag. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden samen met haar man. 4 dagen na de aanrijding overleed de vrouw aan een longontsteking die het gevolg was van ribbreuken die ze opliep door de aanrijding. Het is vrijdag en vandaag ook landelijke grasaarvrijdag. De grasaar lijkt onschuldig, maar eigenlijk is het plantje best schadelijk voor honden. De gemeente Oegstgeest roept hondeneigenaren op om, als ze hun trouwe viervoeter uitlaten, wat grasaren weg te halen. Verslaggever Aniek Enthoven toog vanmorgen al vroeg naar Oegstgeest om van wethouder Elfred Bus van Dierenwelzijn en Groenbeleid te horen hoe je een grasaar herkent.
12: Omschrijf het nou eens. Hoe ziet dat eruit? Je hebt er een in je hand.
13: Ja, ik heb er een in je hand. Het zijn de uiteinden van het gras. En daar zitten eigenlijk de zaadjes in. En ja, er zit eigenlijk een lang dun groen draadje aan. En er zitten een soort van weerhaakjes aan. En ja, die weerhaakjes zijn eigenlijk de boosdoener. En ja, dit is toevallig het kruipertje, zoals we noemen. De naam zegt het al. Ja, hij kruipt de vacht in. En kruipt dan ook de oren of de pootjes in.
10: Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs als beloning voor het hele team.
14: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
10: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese dus, bekend ook als voormalig politiek verslaggever van het NOS Journaal, is echt heel blij met de prijs, zei hij in een reactie. En het bestuur van Zuid-Holland hoort op 9 juli van de rechter of ze alsnog alle damherten in de Hoekse Waard mag laten afschieten. Nadat in het jaar 2000 3 dieren waren ontsnapt uit een hertenkamp, hebben die zich voortgeplant en ontstond in het plattelandsgebied een groep van tientallen damherten. Al jarenlang is een juridische strijd gaande rond die damherten. Provincie liet de rechtbank in Den Haag weten dat het uitroeien van de hele populatie de minst slechte oplossing is.
7: Ja, Jordi, toch een beetje verdorde bloem. Goedemorgen.
11: Ja, er wordt een beetje aan gewerkt.
7: Ja, want vanmorgen heb je toch onverwacht wat water gekregen.
11: Ja, een heel klein beetje zo af en toe. En ik zie vanaf de Noordzee ook nog wat neerslag en gauw op de radar. En je krijgt het ook vanuit meerdere kanten krijg je het ook binnen. Ik heb het zelf ook even gezien. Voordat je het weet, ja, liggen die druppels op de grond, maar zijn ze ook weer verdampt. Dat is het een beetje. Van die kleine buitjes zou kunnen. Maar voor de rest vandaag ook opklaring hoor. Maar niet meer zo zonnig als het was. En warm, hè? Want afgelopen nacht was het op de koelste plekken 17 graden. Nu is het al rondom 20. Met zuid-zuidoostelijke wind. Dan komt de warme lucht vandaan. En dat is ook deels vanuit Frankrijk, waar ik op meerdere plekken 35 tot 37 graden zag. Dat was wel meer in het zuidwesten van het land. Maar toch, verder noordwaarts ook 30ers hoor. Bijvoorbeeld in Bretagne, tot daar aan toe. Nou, die lucht komt nog even onze kant op. Misschien dat ook wij de 30 graden vanmiddag aantikken. Van mij hoeft het eerlijk gezegd niet, hè.
7: Nee, we geven het door, maar ik weet niet of het
11: helpt. Ja, ik ben niet zo van de hitte, maar dat weet je denk ik wel. En jij volgens mij ook niet.
7: Niet echt. Nee.
11: Dus ja, dit zijn eigenlijk wel weer de toptemperaturen. Ook voor eind mei is het best wel weer vrij bijzonder. Maar er wordt wel gewerkt, want aan die hitte. Want in de loop van de middag koelt het op de stranden al af. Ik denk dat het daar amper 25 graden wordt met een naar zuidwest tot west draaiende wind. Dat kan al vanmiddag, begin van de middag gebeuren. Toch een soort van zeewind. Het is ook een soort van storing. Een zeewindfront wordt het ook wel genoemd. Met wat bewolking en misschien een plaatselijke bui. Die kan in de loop van de middag wat steviger zijn, maar echt heel plaatselijk. En waar het nog meer losgaat, dat is in de gebieden waar de energie in de atmosfeer nog veel meer is en meer voorradig is. In de hittegebieden in het zuiden en oosten, waar het 31, 32 graden wordt. Dat is net een graadje meer dan bij ons. En dat betekent dat voor het oosten van het land en het zuiden code geel van kracht is voor een paar zware onweersbuien, ook plaatselijk aan het einde van de middag. Maar ik denk dat dat bij ons eigenlijk niet aan de orde is. Dus ik ga mee met het KNMI. Bij ons nog geen code geel, een plaatselijke regenbui. Maar daar wordt dus wel aan gewerkt, aan die droogte. De code per dagen. Nou, morgen is het trouwens wel weer droog hoor, met meer zon. En dan ongeveer 24 graden in de middag. Kijk, dat is lekker. Zondag nog wat minder warm, weer wat meer bewolking. Vooral later opnieuw mogelijk een enkele bui. Maandag lijkt het ook nog wel eens mee te vallen met de regen. Of tegen, het is maar hoe je er tegenaan kijkt voor de dorre bloemen. Maar vanaf dinsdag, ja, dan krijgen we water.
7: Ja, dan bloei je helemaal op.
11: Ja, ik bloei op dan. Meer regenbuien, meer wind ook en een lagere temperatuur. Dat zal even wennen worden, hoor.
7: Dankjewel, Jordi.
11: Graag gedaan.
10: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: De eeuwige roemlijst. De eeuwige roemlijst.
7: Ja, we zetten hem even in zijn achteruit. Op 220 de Bee Gees en het prachtige How Deep Is Your Love.
16: 219 Herman van Veen en Anne.
7: Op 218 vonden we Jefferson Airplane en White Rabbit.
16: Pussycat staat op 217 met Mississippi.
7: We hebben een goede herinnering aan op 216 Elvis Presley en Memories.
16: Boudewijn de Groot op 215 Land van Maas en Waal.
7: 214 Julie Covington en Don't Cry For Me Argentina.
16: Heb je even voor mij.
7: Hoeft niet per se.
16: Op 213 van Frans Bauer.
7: 212 Litouwers en You'll Never Walk Alone. En op 211, net gehoord, net gedraaid, Golden Earring en Buddy Joe. En op 210 dus Chris de Burg en The Lady in Red. En nu...

0: past helemaal bij het strandweer van vandaag. The Beach Boys en Good Vibrations. Op 209 hoorde je ze. Marcel Blokland heeft erop gestemd. En die heeft moeten vechten voor zijn eigen muziek. Hij schrijft namelijk: ik ben de jongste in een gezin van 9 kinderen. En in de jaren 60 werd er bij ons thuis door mijn oudere broers en zussen veel muziek gedraaid. Maar als zij dan niet thuis waren, kon ik stiekem hun plaatjes opzetten. En zo is mijn liefde ontstaan voor deze muziek. Veel geluisterd dus. Nog steeds heerlijk om muziek uit die tijd te luisteren. Zoals de Beach Boys. Maar hij noemt ook toch nog even de Beatles, T-Set, de Rolling Stones en de Monkees. En zo kan hij nog wel even doorgaan.
1: Bijna 19:15. We parkeren even geroem even op Radio West om contact te leggen met Herman Nanninga via een ouderwetse telefoonlijn. De lijnen bezwijken zelfs onder de last van even geroem. Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, zal dat het zijn?
1: Ik denk het. En ondertussen werpt het WK voetbal natuurlijk nu toch ook wel echt zijn schaduw vooruit, hè?
2: Ja, je merkt steeds meer in de diverse media allerlei nieuwtjes rondom het WK voetbal. Onze aandacht gaat natuurlijk uit naar het Nederlands elftal. Depay, hoe fit is die eigenlijk? Hè? 2 maanden geblesseerd geweest. Maakte afgelopen weekend zijn rentree eindelijk. Daar in Brazilië speelde 30 minuten. Nou, het goede nieuws is, hij heeft nu gisteren 45 minuten gespeeld. Dus er zit vooruitgang in. Ja. Of die fit genoeg is straks voor die eerste wedstrijd van Nederland op 14 juni, dat is nog maar de vraag. Hij startte gisteren in de basis, werd in de rust vervangen. En dit weekend gaat hij zich melden in Zeist voor die voorbereiding op het WK. Er zal nog aan zijn fitheid gewerkt worden. En mocht het nodig zijn, dan zal die spelen. Ik verwacht niet dat hij die eerste wedstrijd in de basis speelt. Maar een kwartiertje erbij. We komen eraan.
1: Zo is het. Begint het nu bij jou ook iets meer te kriebelen trouwens al, dat WK voetbal?
2: Ja, zo langzaamaan. Ik zag ergens een aftelklok. 13 dagen, dan gaat het beginnen. Ja, en dan begint het toch ergens weer een beetje te kriebelen. Het is nog niet zo dat ik hier de oranje slingers al heb opgehangen. Maar langzaamaan, weet je, straks komen de oefenwedstrijden. En dan groeien we toch weer een beetje in het toernooi. En het mooie nieuws voor het toernooi is, vind ik althans, dat Lionel Messi er ook bij is. Het was even de vraag, wordt hij geselecteerd? Nou, de selectie van Argentinië is vannacht bekendgemaakt. Scaloni, de bondscoach, heeft Messi opgenomen. Was ook een beetje twijfelachtig, omdat hij ook niet helemaal fit is. Maar ja, als je Messi ergens kan opstellen, dan moet je dat doen, denk ik. Hij gaat op voor zijn 6e WK, maar liefst. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. En nog altijd zal ik hem maken scherp als een... En Dick Advocaat is er ook bij. Daar is natuurlijk enorm veel over te doen geweest. Hè. Die gaf gisteren een persconferentie als bondscoach van Curaçao. Ja, zelf zei hij eigenlijk, ik snap niet waar het allemaal over gaat. Dat mensen er moeilijk over doen dat ik er nu weer ben en Fred Rutte niet. Je zou kunnen zeggen, hij heeft een dikke huid zoals het AD kopt. En dat laat hem allemaal onberoerd, maar toch zit er toch een raar luchtje aan.
2: Ja, we hebben het er uitgebreid over gehad. Hè. Wat is er nou allemaal precies gebeurd? Dat is voor ons ook nog niet helemaal duidelijk. Zoals advocaat het zegt, en het is eigenlijk voor het eerst dat hij reageert op die hele situatie. Hij zegt, ja luister vrienden, Rutte is zelf opgestapt. Ik heb het overgenomen, dus ik zie het probleem eigenlijk helemaal niet. Nou zijn er achter de schermen natuurlijk allerlei krachten bezig geweest. Er kwam negatieve publiciteit over Rutte, dat de spelers hem niet pruimden. Nou, of dat nou helemaal de waarheid was, is ook nog steeds niet duidelijk. Die spelers die ontkennen dat. Hoe het ook zij, advocaat zitten, hij heeft een dikke huid. En hij vindt eigenlijk, er is niks aan de hand. En wat hem betreft begint het grote genieten nu. Hij kan genieten van de enorme hoeveelheid pers die er staat bij een persconferentie. Nou, dat is ook wel eens anders geweest. De spelersvrouwen mogen in de hotels. Nou, dat was vroeger ook ondenkbaar. En hij heeft gezegd, jullie schrijven maar, jullie doen maar. Ik lees lang niet alles, nee. Ook al heb ik de naam dat ik iedere letter uitspel. Ik trek me er allemaal helemaal niks van aan.
1: Ik weet niet hoe het met jou is, Herman, maar als ik hem dan ook daar wel weer zie zitten op die persconferentie, ik heb toch altijd een soort van zwak voor hem.
2: Nee, absoluut. En het is met alle respect toch een oude man. Maar ja, hij zit daar toch vol bravoer. En ja, het lijkt in niks op een uitgebluste bejaarde. Nee. Hij loopt op het veld, hij geeft die spelers een knuffel. Ja, dit is echt... hier is hij in topvorm, hier is hij op zijn best. En ja, het is fantastisch dat hij naar het WK gaat met Curaçao.
1: Doe het er maar eens na. Het is ook het weekend van de beslissingen, van de doorbraken. Hè? Vanavond bijvoorbeeld met ZZ Leiden.
2: Ja, ZZ Leiden, die strijdt voor een plek in de finale om het Nederlands kampioenschap basketbal. Het gaat om 3 gewonnen wedstrijden. Eerder deze week verloor Leiden van Groningen. En Groningen leidt met 2-1. Vanavond in Leiden is wedstrijd nummer 4. En als Leiden die verliest, dan zijn ze uitgeschakeld voor de finale. Mochten ze winnen, dan volgt er in Groningen zondag een beslissende wedstrijd. Dus ja, het is erop of eronder vanavond in Leiden voor ZZ.
1: Ja, en dan morgen na competitie van de amateurs. Dat was de afgelopen week goed nieuws voor sommige van de ploegen. Slecht nieuws voor anderen. Ook daar wordt het hartstikke spannend, hè?
2: Ja, het is morgen de returnwedstrijd, de beslissing. Lisse staat er niet zo goed voor. Die strijden voor promotie richting de tweede divisie. Verloren de eerste wedstrijd met 2-0 van ADO 20. Moeten in eigen huis, dus flink aan de bak. VVSB en Excelsior Maassluis, die spelen onderling. Eerste wedstrijd 1-1, daar zit de spanning er goed op. En FC Rijnvogels moet uit naar DVS in Ermelo. Rijnvogels uit Katwijk won de eerste wedstrijd met 1-0. Nou, dat is een aardige uitgangspositie. Dan heb je ook nog ploegen die willen promoveren naar de derde divisie of strijden tegen degradatie uit die derde divisie. Kwik zou kunnen promoveren, maar is eigenlijk nu al kansloos. Ze verloren de eerste wedstrijd van echt. Het werd 4-1. Nou ja, dan moet je nog terug zondagmiddag. Weet je eigenlijk dat je een kansloze wedstrijd speelt. Scheveningen wel. Die hebben 1-0 gewonnen van Dongen en die kunnen het morgen afmaken. En Schravenzanders Tedoko eindigde in 1-1. Ook dat wordt nog een spannende terugwedstrijd.
1: Morgen allemaal live te beleven in Radio West Sport. Ik ben er nu al klaar voor.
2: Nee, niet. Nee,
1: dat is helemaal niet waar. Wat zonde. Nee. Want we hebben natuurlijk de open dag. Ja, dat is ook belangrijk. Je doet het gewoon
2: en
1: voor jezelf.
2: Roem.
1: En eeuwige roem. Nou, niks te beleven.
2: Ja. Maar de beelden zondag in TV West Sport.
1: Dat is ook niet verkeerd.
2: Herman, nee, toch?
1: Dankjewel.
2: Jo.
3: De eeuwige roemlijst.

0: wat van een schoonheid. Willie Nelson en Always On My Mind. Erik van Rooij uit Den Haag heeft erop gestemd. Verrassend, hè? Als voorzitter van de fanclub van Elvis kies ik toch voor de uitvoering van Willie Nelson. Ik vind zijn zang echt onafvolgbaar. In dit nummer laat hij perfect horen hoe het gezongen moet worden. Een standaard song voor deze 90-plus zanger die nog steeds platen opneemt ook. Dat is ook
1: dat is bijzonder, ja, inderdaad. Zeker, ja. Ja, die van Elvis die staat er ook in trouwens. Volgens mij hebben we die al gehad, dacht ik.
0: Ja.
1: Op 207, daar staat ook een Nederlandse grootheid. Boudewijn de Groot, de vondeling van Ameland. Elma heeft er bijvoorbeeld op gestemd. Zo mooi, altijd stil als ik dit nummer hoor. En ook Marlene Viana uit Gouda. Toen ik dit nummer hoorde, gelijk de cd gekocht. Wat mooi. En Ruud de Lange, ja, erg theatraal eigenlijk. Maar wel prachtig. Op 207, Boudewijn de Groot.
2: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter,

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Zometeen de man die ons liet kennismaken met veel liedjes die nu in de Eeuwige Roemlijst staan. Even na 8 uur het regionieuws met Reinhard Roemer.
9: Het bestuur van Zuid-Holland hoort op 9 juli van de rechter of ze alsnog alle damherten in de Hoekse Waard mag laten afschieten. De provincie liet gisteren in de rechtbank in Den Haag weten dat het doden van de hele populatie de minst slechte oplossing is. Al jaren is er juridische strijd rond de damherten. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte. In het radioprogramma Spuigasten was dat. De voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal is er echt heel blij mee, zei hij in een reactie. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijzen ook als beloning voor het hele team van het radioprogramma. Een familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek gisteren bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Meer regionieuws om 8:30 nu, het overige nieuws.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
11: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
10: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
12: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
10: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
13: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
14: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Installatiebureau Van Ginderen.
17: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
18: De eeuwige roemlijst.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
18: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: The Simple Minds and Don't You Forget About Me. Op 206 door jullie zelf erin gestemd. En ik moet toch zeggen dat het wel een merkwaardig moment voor mijzelf is. Ik hoorde een hoop tromgeroffel aan de andere kant van de studio. Vol enthousiasme. En het bracht mijzelf toch, als ik heel eerlijk mag zijn, weer even terug. Zo eind jaren 80, begin jaren 90. Als ik vol spanning stiekem in Hilversum ging kijken. Daar in dat audiocentrum. En daar zat hij in die studio. Ik zat op een bankje dan daarnaast met nog wat anderen. En dan de kunst af te kijken. En het is eigenlijk alsof er gewoon in al die jaren niks veranderd is, Jorien. Hij zit er gewoon.
1: Hij zit er inderdaad. Frits Spits, de enige echte Frits Spits.
2: Ja,
1: goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik zit er gewoon.
1: Herinner je dat ook nog? Dat hij als klein droppie daar zat te kijken aan de zijlijn?
2: Er zijn vele kleine droppies geweest. Dus ik heb niet alle droppies meer in een rolletje zitten, moet ik zeggen. Nee.
0: Maar toen zat je precies hetzelfde, hè?
2: Ja,
0: dat enthousiasme.
2: Ja, nou ja, de muziek en sowieso het maken van radio, dat voert je naar een andere wereld. Daar is het wat rustiger en wat vreedzamer dan in de wereld daarbuiten.
0: En dat maakt het misschien zo mooi. Daar gaan we het natuurlijk enorm over hebben. Ik vind het gek dat die rollen nu gewoon omgedraaid zijn. Dat hij nu bij ons in de studio zit. Ik was er gelukkig helemaal niet mee bezig de afgelopen dagen. Je hebt er niks van gemerkt.
1: Nee, zeker niet. Nee. Hij heeft zelfs gedroomd dat je te laat was, omdat hij hordes met collega's waren die allemaal dat boek van je wilde laten signeren en dat je daardoor te laat was voor de uitzending.
2: Nachtmerries. Ja, Frits. Maar ik ben op tijd. Ja. Ik ben vroeg opgestaan, dat wel.
0: Ja, en dat waarderen we zeer.
2: Ja.
3: De eeuwige roemlijst.
0: Worden dus de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Dat is een nummer dat is vaak met die artiesten, en Frits zal dat denk ik wel kunnen bevestigen, dat is zo'n nummer dat helemaal niet populair was bij de grote der aarde. Brian Ferry wilde het niet opnemen. Billy Idol zei, ga maar aan mijn deur voorbij. En ook de Simple Minds zelf hadden zoiets van, moet dat nou eigenlijk echt? Dat is vaak, hè, grote successen van artiesten waarvan ze zelf dan denken van, nou joh, dat wordt toch niks.
2: Maar je kunt het niet voorspellen. Dat is het mooie van muziek. Je kunt hoogstens vermoeden dat iets succesvol wordt, maar je weet het nooit.
0: Nee, toch heb je het wel vaak. Is het jou gelukt?
2: Nou, het is mij niet gelukt. Het zijn die artiesten gelukt. Nee, dat is een groot misverstand. Ja. Een DJ, in de tijd dat ik nog DJ was, is een tussenpersoon tussen de maker van de muziek en de luisteraar. En meer is het niet. En ik vind ook niet dat ik ook maar één hit heb gemaakt. Was maar waar, zeg.
0: Ja, dat was wat geweest. Ja. Dan had hij vast in even groen gestaan. Het is wel een van hun grootste hits trouwens geworden. Het leverde ook hun doorbraak op in de Verenigde Staten.
1: Geert Slootweg heeft er bijvoorbeeld op gestemd. Als fan van deze groep mag het nummer niet ontbreken. En sowieso merken we dat heel veel mensen aan het genieten zijn van de eeuwige roemlijst. Zo kregen we nog een mailtje van Louis. Die hoorde namelijk Willie Nelson. Net voor 8 uur was het. Die zegt, ja, ik zat al 5 uur klaar om dit te luisteren.
0: Nou, kan je nagaan. Ja, je hebt ook een beetje geluisterd vanmorgen, Frits. Vind je het een mooie lijst die onze luisteraars hebben samengesteld?
2: Tot nu toe vind ik het heel erg mooi. Wat me opviel was de tekst van Lady in Red van Chris de Burgh. Had ik een tijd niet meer gehoord, dat lied. Maar dat is zo'n mooi verhaal over de liefde. Dat hij iemand ziet die zo mooi gekleed is en dat ze in een soort wereld leven die alleen nog maar van hun tweeën is. Dat is prachtig en dat is ook wat muziek vaak brengt. Een verhaal over de liefde, een verhaal over het leven, soms een verhaal over de dood, maar altijd doet het ertoe.
0: En er komt nog veel meer moois aan dit uur.
3: Eeuwige roem.

0: Ja, we hebben allemaal wel eens naar hem geluisterd. Als je die stem hoort, dan weet je gewoon meteen, dat is Frits Spits. Voor veel radiomakers van mijn generatie is hij denk ik ook een heel erg groot voorbeeld. In december nam hij afscheid van de Nederlandse radio. En in dat laatste jaar schreef hij alles op in een dagboek, waarin we eigenlijk een beetje in zijn hoofd kunnen kijken. Frits Spits, ja, nog één keer, wat leuk dat je er bent deze ochtend.
1: Ja, ik vind het heel erg leuk om hier te zijn.
0: Ja, we gaan ook in jouw hoofd kijken. Je hield vorig jaar 365 dagen dus een dagboek bij. Ja. Mis je dat eigenlijk al of ben je stiekem doorgegaan zonder ons?
1: Nee, ik ben niet stiekem doorgegaan. Dat dagboek moest echt een neerslag worden van mijn laatste radiojaar. Ik denk, ik heb zo van dat vak gehouden, van het maken van radio gehouden, met name ook van de taalstaat, waarin alles wat ik van radio mooi vond samenkwam, de taal, de radio en natuurlijk de muziek. En ik vond het belangrijk om dat te boekstaven, omdat ik dan voor mezelf nog eens een keer zou kunnen bladeren in het laatste jaar van 52 jaar radio.
0: Ja, en wat heeft dat schrijven eigenlijk over die dagelijkse beslommeringen, wat heeft het je gebracht?
1: Het heeft me een grote voldoening gebracht, omdat ik nu bij het teruglezen heel dankbaar ben, al is het alleen maar voor mezelf, ik weet niet, jij hebt het ook gelezen.
0: Jazeker.
1: Ja, en wat vond jij ervan? Dat wil ik wel eens. Daar ben ik naar benieuwd naar. Wat ik ervan vind, is natuurlijk heel subjectief. Volgens mij staat daarin mijn liefde voor de radio.
0: Nou ja, kijk, weet je, ik hou ontzettend van de radio, Frits. Er is een fotootje van mij, dan ben ik geloof ik 5. Dan zit ik al met zo'n klein radiootje aan mijn oor.
1: Ja.
0: Ik hoorde jou op een dag op de radio en toen wist ik het zeker. Dit is wat ik moet gaan doen. Ik wil ook die doos inkruipen. Het enthousiasme wat jij toonde. De manier waarop je een plaat optilde. Het schreven wat je er soms bijna bij deed. Maar waardoor ik dacht, ja, dit is fantastisch, dit is mooi. En dat las ik bijna op elke pagina van dat boek terug. Die onstuitbare liefde voor de radio. Wat je net zelf al zei, dat je terugtrekken in een andere wereld die jou volgens mij af en toe heel heftig valt.
1: Ja, ik vind de wereld waarin we nu leven, dus als we het hebben over de jaren 80, waar jij het nu over hebt, toen kwam de détente tussen Reagan en Gorbachev, die een overeenkomst sloten, de muur viel. Er was heel veel hoop. De wereld zag er heel veel beter uit. En dat is nu beangstigend, vind ik. Hoewel ik vanmorgen hoorde dat er misschien een overeenstemming is tussen de Verenigde Staten en Iran. Laten we het hopen.
0: Ja, dat las ik er in ieder geval in.
1: Ja, dan ben ik blij dat dat is overgekomen. Ja.
0: Toch wat mij ook opviel, en dat dacht ik ook toen ik het boek las. Jij wilde het eigenlijk in radioprogramma's die je maakte nooit heel veel over jezelf hebben. Dat was altijd iets waar je ver weg van bleef. We ontdekten misschien door alles wat je bracht wel veel over jezelf. Was dat een stelbreuk? Door nu toch dit boek te maken?
1: Ja, een boek is wat anders. Hoewel dit ook een soort, ik richt mij tot de luisteraar. Het is dus wel een soort radioprogramma, maar ik heb nooit moeite gehad om mezelf te laten zien en te laten horen zoals ik ben. Maar niet van die sentimentele, privé-achtige verhaaltjes. Daar hou ik gewoon niet van. En die staan hier ook niet in.
0: Zeker niet. Nee. Laten we misschien toch even beginnen bij het einde. Want daarom is het hele boek ook ontstaan. Ja. Je laatste uitzending bij het programma wat je zo lief had. Waar velen ook naar geluisterd hebben, de taalstaat.

0: Ochtendspits.
1: Ja, goedemorgen. Ja, wat fijn dat u hier allemaal bent. Mijn lieve familie, familie van mijn lieve Lisette, ook samensteller en regisseur van het programma. Vrienden en collega's, u bent alle zeer welkom. Maar vooral toch ook u die thuis luistert. We kennen elkaar al zo lang. U heeft me altijd zo geïnspireerd. Ik heb het zo graag voor u gedaan. Soms had ik het idee dat ik u kon zien. Dat u moest lachen, geboeid was. Of dat u zich opwond over alweer een stomme vraag van mij. Ik zal u enorm missen. Maar het is er de tijd voor. En vraag me niet waarom. Het is een gevoel. Nog één keer wil ik mijn uiterste best doen om samen met mijn zeer dierbare collega's alles te doen om het u naar de zin te maken. Ik zeg tegen u allen, hier en thuis, welkom in de Taalstaat. Ja.
2: Wat een geweldige begintune.
3: Ja, die
2: tune, mis je toch wel elke week?
3: Die is van Acta, die is er nog steeds. Hè?
2: Ja.
3: Van de Acta en de Munnik. Ik stond ook altijd in de uitzending, stond ik op en ik zong mee. Ja, dat hebben zij speciaal voor mij gemaakt. Dat is een onverwoestbare tune.
4: Je wist heel erg zeker dat je wilde stoppen. Je moest stoppen ook. Maar tegelijkertijd heb je het heel vaak in je boek over verdwijnpijn, hè, die er heerst het afgelopen jaar. Voelde je die pijn soms bijna letterlijk in je lichaam?
3: Ja. Als je iets je weet dat je afscheid wil nemen en dat dat verstandig is om te doen. Ik wilde namelijk dat dat programma goed zou blijven. En ik was bang dat ik dat niet meer zou kunnen garanderen. En daarom dacht ik, het is tijd om het stokje over te dragen. Het programma is me er te dierbaar voor. En ik voelde wel natuurlijk de pijn. De pijn van het verdwijnen van zo'n belangrijk element in mijn leven. En zo, wat ik met zoveel hart en ziel heb gedaan. Dus ja, dat noem ik verdwijnpijn. Ja.
4: Ja, hoe is het met de verdwijnpijn?
3: Nou, dat is wel langzaam over aan het gaan. Ik had wel een harde landing, vond ik zelf. Ik wist ineens geen raad met al die vrije tijd die ineens op me afkwam. Maar dat is inmiddels wel goed gekomen. En ik ga ook wel weer een heel klein beetje radio doen. Ik word adviseur en ambassadeur van Cream. Dat is een culturele muziekzender, zo kun je hem het beste omschrijven. En dat vind ik heel erg leuk. Dus dat medium laat me niet los. Maar als presentator, als prominent vooruitgeschoven post, daarvan heb ik me terug moeten trekken. Ook omdat ik denk, misschien is het dan niet meer goed en dat wil ik niet.
4: Het is niet zo dat je nu adviseur van die zender wordt en dan ineens tegen ze zegt, nou, als je een uurtje over hebt?
3: Dat?
4: Als je een uurtje over hebt?
3: Nee, ik zal me wel bemoeien met de vormgeving. Ik ben misschien wel te horen in die vormgeving, maar ik zal geen programma's meer maken. Dat is ook niet de bedoeling van die zender. De bedoeling van die zender is muziek.
4: Ja, op je 8e wist je eigenlijk ook al volgens mij, hè, dat je radio
3: wilde
4: maken.
3: Ja, net als
4: maken.
3: Jij. Ja, jij ja. Was 5, je was me voor.
4: Ja, wat gebeurde er toen? Wat was dat?
3: Nou ja, ik hoorde al die stemmen uit de hele wereld. Je kon dan naar zo'n knopje draaien en dan hoorde je die talen die je helemaal niet verstond. Maar ik vond dat zo magisch. Ik denk, waar komt dat vandaan? Hoe kan dat eigenlijk allemaal? En vanaf dat moment had radio me in zijn greep. En ik vind nog steeds alle aspecten van radio leuk. Of het nou gesproken radio is, of dat het hoorspelen zijn, wat dan ook. Ik vind het altijd interessant. En het interessante van radio vind ik de verbeelding. Je kunt je voorstellen van wat er gebeurt, maar mijn voorstelling van wat ik hoor is anders dan jouw voorstelling of van jou, Jorinda. Het is altijd anders. De hele wereld. Je kon dan naar zo'n knopje draaien en dan hoorde je die talen die je helemaal niet verstond. Maar ik vond dat zo magisch. Ik denk, waar komt dat vandaan? Hoe kan dat eigenlijk allemaal? En vanaf dat moment had radio me in zijn greep. En ik vind nog steeds alle aspecten van radio leuk. Of het nou gesproken radio is, of dat het hoorspelen zijn, wat dan ook. Ik vind het altijd interessant. En het interessante van radio vind ik de verbeelding. Je kunt je voorstellen van wat er gebeurt, maar mijn voorstelling van wat ik hoor is anders dan jouw voorstelling of van jou, Jorinda. Het is altijd anders.

0: of van jou, Jorinda. Het is altijd anders. En er is dus een gebied tussen wat jij als maker maakt en wat de luisteraar hoort. Dat is een soort, ja, ik noem dat altijd een soort mistgebied. En daar ergens ontmoeten we elkaar. En dat vind ik nog altijd de magie van radio.
1: Zullen we eens luisteren naar wat magie van radio? Ik weet dat je dat zelf altijd heel spannend vindt.
0: Ja.
1: Het is van bandjes die ik zelf heb opgenomen. Ja, ja. 1985 zo'n beetje.
0: Okay.
1: De avondspits. Jorin, moet je onthullen eigenlijk wat er gisteren gebeurde?
2: Ja, ik wil het wel even zeggen. Ja. Ik heb deze montage gemaakt dus op basis van het materiaal van Tjeerd. En ik heb dat thuis in mijn eentje op mijn laptopje gemaakt. En gisteren liet ik het hier in de studio al even horen, buiten de uitzending om. En Reinoud zat in de studio en Tjeerd zat in de studio. En ik zat hier met twee huilende mannen.
1: Nou, de tranen schoten ons in ons.
2: En waarom dat over was, de wangen.
0: Echt waar?
1: Ja, ik weet het niet. Maar het was gewoon die tijd dat je weet dat alles nieuw is. Alles mooi is. Alles maakt een grote indruk op je. Ja. En je weet dat je dat ook wil. En ja, ik kan elk woord bijna letterlijk naspreken van wat er hier te horen is. Maar laten we maar even luisteren, Frits, wat jij ervan vindt. Ja.
3: Kinderen. Maandag tot en met zaterdag. De
4: avond.
5: Altijd druk op vrijdagavond heb je altijd weer iemand die over de vent wegrijdt. Meneer, stop u eens even. U rijdt daar te hard.
6: Te hard?
5: Jawel.
6: Te hard? Ja. Hoor je die dat is de avondspits. Daar moet je bij zijn. Ja.
5: Dat weet ik ook wel. Ik had u nog iets leuks willen vertellen, maar u bent alweer weg.

Rus 1977, 1200 BZ. Een heel subtiele manier om een Hagelhit t-shirt te krijgen. En het rijschema is AA, BBA. En stuur ze weer op, we kunnen er weer een hoop gebruiken. En zou jij niet deze zomer de blitz willen maken in zo'n prachtig t-shirt van de NMS? Nou dan, maar wacht je op. Hier komt de limerick van Mark Ebbers. Na een veel te hete vakantie in Bagdad was ik blij dat ik weer in het vliegtuig naar Schiphol zat. Van blijdschap danste ik in Amsterdam door de regen en kwam daar zowaar Ellen Foley tegen. Die verbaasd vroeg, wat is er aan de hand, schat?

0: Die moet er ook op zaterdag actief. Als hij wat heeft gewonnen, begint hij later zijn blad van heus de laatste tijd zo snel. Maar dat komt. Ik geef hem goed eten. Hè. Eerlijk eten. Niet uit blik. Maar gewoon, dat maak ik zelf klaar. Laat eens kijken wat je hebt trouwens. Maak het zelf klaar, wou ik zeggen. Alleen gisteren een Hollandse nieuwe natuurlijk te doen. Kom maar. NOS Radio, Postbus 19, 77, 1200, BZ in Hilversum. Hey, stop, waar gaan jullie naartoe?
1: Zie je alle mensen daar?
0: Jawel.
1: Oh, we staan op veel te laat.
0: Stop.
1: Dit is de avondspits. Daar moet je bij zijn!
0: Heb jullie geen gids?
2: Jarig zijn vandaag Bonnie Tyler's met 34, Boss Kax 41. Nancy Sinatra, 45. Roy Beltman, 39. En Nick Rhodes van Duran Duran, 23 jaar. Het wacht is op de dikke Blomberg.
0: Strook zijn mouw al op.
2: Zie zijn witte manchette.
0: Zijn handen boven het klavier. En dan eens. Meenemen.

0: Ja, Frits.
1: Zeg.
0: Ja. ik zie bij jou ook de tranen in je ogen schieten, maar ik weet niet waarvan.
1: Nou ja, ik denk, wat praat ik snel. Ja. En als ik met dat hondje was, daar zei mijn vader over... wanneer word je nou eens eindelijk volwassen? waar die wel een punt mee had, vond ik. Wat me opvalt is, ik heb dit nooit meer gehoord.
0: Nee.
1: Ik ben niet van terugluisteren.
0: Nee, maar het is toch leuk, toch?
1: Ja, ik vind het leuk. Maar ik denk, ben ik dit? Er zit een 40 jaar tussen. Ja. Dat is dus enorm. En ik moet er ook wel om lachen. Maar ik vind dat ik heel snel praat. Maar ik hoor ook wel grappige dingetjes. En
0: wat hoor je van grappige dingetjes?
1: Van die vent weg. En van die jingles ook wel. Van die meisjes die lopen. Van, de avondspits, daar moet je bij zijn. Dat was natuurlijk een hele goede kreet. Ik heb dit echt nooit meer gehoord.
2: Je hebt af en toe je handen voor je gezicht geslagen.
1: Ja.
2: Bijna alsof je je schaamt.
1: Nou, niet dat ik me schaam, maar dat ik ben vooral verbaasd. Ik denk, heb ik dit gedaan? Ik heb dit nooit meer gehoord. Nee.
0: Zit die man nog in je, die we horen?
1: Ja, absoluut. Ja, ik heb nog... Ja, ik kan uitbundig vrolijk zijn en muziek tilt me op. Ja, absoluut. En mooie teksten en mooie taal, mooie gedichten, mooie boeken. Daar word ik door opgetild. En dat geeft zoveel vreugde. En die vreugde wil je delen met de luisteraar.
0: Ja, en besef je ook dat je enorm veel mensen hiermee geïnspireerd hebt. Radiomakers, luisteraars. Hè, waarvoor dit elke avond hun moment was?
1: Het is gebleken dat het zo is. Maar je maakt een programma in de hoop om die ene luisteraar te bereiken. En dat het bij zoveel is gelukt, dat is iets om heel dankbaar voor te zijn.
0: Ja. Het was volgens mij een mooie tijd. We hebben Tom Blomberg ook in Westwoord wakker gehad. Die hier met veel liefde over sprak, die jaren.
1: Dat was geweldig. Ja, zonder Tom was dat programma nooit zo goed geworden als het geweest is. Want hij zorgde dat de informatie ook klopte. Hè? Ja. Daar was ik af en toe.
0: De dikke Blomberg,
1: ja. We hebben nog eens ooit een dikke Blombergavond georganiseerd, waarin luisteraars werd gevraagd om een dikke Blomberg te maken. En daar was Nico Scheepmaker nog een van de juryleden.
0: Ja.
1: Dat was een prachtige avond. Ik geloof ergens op het terrein van de Efteling dat we dat gedaan hebben.
0: Mooie memories. En dat brengt ons toch ineens even terug in de eeuwige roemlijst.
1: Mooi.
0: Met Urs en Faye.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
6: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Oh, de tijd vliegt vanmorgen, 9:05. Een overzicht van het regio-nieuws op Radio West met Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
8: Tjert, goedemorgen. Goedemorgen, Jorinda.
9: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Goedemorgen.
7: Zie, ik doe ook gewoon de microfoon zo niet meer open gewoon.
8: Ik zal het kort houden.
10: Ja, familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval, vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval met haar auto veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft. Bleek gisteren bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw vanwege roekeloos rijden. Het slachtoffer werd op de Ypenburgse Stationsweg in Den Haag aangereden, samen met haar man. 4 dagen na de aanreding overleed ze aan een longontsteking die het gevolg was van ribbreuken die ze opliep. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. En hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
11: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
10: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend ook als voormalig politiek verslaggever van het NOS Journaal, is echt heel blij met de prijs, zei hij in een reactie. Het is vrijdag en vandaag ook landelijke grasaarvrij dag. De grasaar lijkt onschuldig, maar eigenlijk is het plantje best schadelijk voor honden. De gemeente Oegstgeest roept hondeneigenaren op om, als ze hun trouwe viervoeter uitlaten, wat grasaren weg te halen. Verslaggever Aniek Enthoven toch vanmorgen al vroeg naar Oegstgeest om van wethouder Elfred Bus van Dierenwelzijn en Groenbeleid te horen hoe je een grasaar herkent.
12: Omschrijf het nou eens, hoe ziet dat eruit? Je hebt er een in je hand.
13: Ja, ik heb er in je hand. Het zijn de uiteinden van het gras en daar zitten eigenlijk de zaadjes in. En ja, er zit eigenlijk een lang dun groen draadje aan en er zit een soort van weerhaakjes aan. En ja, die weerhaakjes zijn eigenlijk de boosdoener. En ja, dit is toevallig het kruipertje, zoals we noemen. Het naam zegt het al. Ja, hij kruipt de vacht in en kruipt dan ook de oren of de pootjes in.
7: Ja, hondje Tip heeft nooit last gehad, hè, van een grasaar.
9: Nee, maar ik had er nog nooit van gehoord, joh, van een grasaar.
7: Ja, nee, als je honden hebt, dan...
8: Hij kruipt in de huid, onderuit.
9: Ja, onderuit kruipt in de huid van...
7: Dat is misschien wel bijzonder.
9: Een hond.
7: Misschien wel bijzonder om te vertellen, Frits, maar Annie vertelde ons vanmorgen dat zij haar meest bijzondere afwijzing ooit van jou heeft gehad. Eindhoven. Dus ooit had ze gesolliciteerd bij Tijd voor Twee, maar het net niet geworden. En toen belde je haar.
14: Ze was helemaal verrast van dag met Frits Pits.
9: Ja, maar ja, dat is nooit leuk om tegen iemand te zeggen dat hij...
14: Maar zij vertelde dat het allemaal niet meer uitmacht, want ze had wel Frits Pits gesproken.
9: Oh.
7: Dat vond ze zo.
9: Maar ik heb net de reportage gehoord over de grasaar. Dat deed ze uitstekend, dus ze is goed terechtgekomen.
7: Ja, ze is heel goed terechtgekomen, Frits.
9: Gelukkig.
7: Ook al gaan. Ja. Dan gaan we ook nog eventjes naar Jordi Bloem voor het weer. Ja, Jordi, vanmorgen wat regendruppels. Die waren onverwacht. Maar dat betekent niet meteen afkoeling, hè?
15: Nee, tegendeel. Het is nog erg warm vandaag. De warmste dag eigenlijk van de komende tijd. Want ik denk dat we vanmiddag op een aantal plekken in de regio op 30 graden gaan uitkomen. Vlak aan zee misschien wat minder warm, want dan gaat de wind al draaien van zuidoost naar west-zuidwest, later noordwest, toch een soort van zeewind. En koelt het wat af op de strand in de loop van de middag. En tegen die tijd zou er ook een bui kunnen voorkomen. En de komende uren her en daar ook al een klein buitje trouwens. Voorschoten hadden net ook al een buitje met 0,4 millimeter. Ja, het zijn maar heel weinig regendruppels nog. Maar goed, toch al de eerste wisselvalligheid komt erin. En vanavond en vannacht opklaringen. Het is dan droog bij ons. De temperatuur daalt vannacht tot 14 graden. Weinig wind. En morgen lijkt een droge dag te worden, met aardig wat zonneschijn. Niet veel wind uit de noordwestelijke richting of het noorden. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 25 graden. Zo'n zomers warm. Zondag zitten we daar net onder. Denk aan een graad of 23. Met weer wat meer bewolking. En weer iets grotere kans op een enkele bui vooral later op de dag. En vooral vanaf dinsdag. Dan lijkt het duidelijk natter, wisselvalliger te worden met meer wind en een lagere temperatuur.
7: Dankjewel, Jordi.
15: Graag gedaan.
7: En dan gaan we ook nog even naar de ANWB, want daar is Erwin Daart.
16: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
16: Ja, een heuse file heb ik gevonden op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoopend Oude Rijn. De file is 11 kilometer lang. De vertraging is ongeveer 10 minuten, dus niet wereldschokkend. Maar de rechte rijstrook is tot omstreeks 9:30 dicht. En het komt door een vrachtwagen. En die vrachtwagen heeft een lekke band. Ik heb net even gebeld met Medi van Rijkswaterstaat. De vrachtwagen staat al op de krik, zegt Medi. De bandenboer is met ongeveer 10 minuten ter plekke. En het duurt tot 9:30, dus ongeveer op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom staat ineens ook een file tussen Afrit Nieuwveen en de A4. 2 kilometer. De vertraging is ook daar 10 minuten.
7: Ja, je zit er bovenop, hè, Erwin?
16: Ik ben aan het werk.
7: Hartstikke goed. Nou, ik zie een tevreden blik van Frits, dus heb je goed gedaan.
16: Ja, tot uw dienst.
7: Dag.
17: Tot zover het uitgebreide regio Nieuwsdag. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Guus Meeuwis en Brabant. Opgestemd door Marcel Blokland uit Noordorp. Marcel.
1: Kijk aan Brabant, van Brabant nog leeft.
0: Sorry Guus, Marcel zegt mijn vrouw komt uit Brabant, dus dit nummer mag niet ontbreken. Ha, ha, ha. We hebben nog iemand die uit Brabant komt.
2: Jazeker. Ja. Ja. Maar het mooie van die eeuwige roemlijst van jullie is dat die je uit de tijd tilt. Even ben je in een andere wereld. Dat is wat je met radio kunt bereiken. En ik kom inderdaad uit Brabant. En dit lied is een schitterende karakteristiek van die provincie. Ja.
3: Debbie die heeft nog gereageerd bij ons via WhatsApp. En die heeft namelijk een idee met jou en met Guus.
2: Ja.
3: Want ze vraagt zich af of je ook gedichten schrijft. Misschien wel een gedicht in je dagboek hebt geschreven. Want dan kan je daar namelijk een liedje van maken. Dan reageert ze natuurlijk op dat je nog nooit een hit hebt gemaakt.
2: Nee.
3: En dan kan Guus het zingen.
2: Oh, dan kan Guus het zingen.
3: Een goed idee?
2: Nou ja, ik kan een stukje voorlezen uit het dagboek. En wellicht dat dat
3: een
2: inspiratie biedt. Ik was op 4 november vorig jaar in AFAS met mijn geliefde, met Lisette. En we zochten een concert van Bob Dylan.
3: Ja.
2: En hij zong vooral muziek van zijn nieuwste album Rough and Rowdy Ways. Waaronder Key West. En ik wil een stukje voorlezen. Dan kunnen de luisteraars ook een indruk krijgen van de sfeer van het boek. En ook van, want bij iedere dag heb ik ook een liedje bedacht. Het is in feite een heel groot uitgebreid radioprogramma. Het lied Key West spreekt me zo aan omdat het over radio gaat. Signalen die Dylan opvangt vanuit Luxemburg en Boekarest op Key West, dat in de Amerikaanse staat Florida ligt, aan de Golf van Mexico. Hij beschrijft de liefde voor die stad, de bougainville die daar groeit. Het ligt onder de radar. Het is voor hem de plek waar hij werkelijk gelukkig kan zijn. Wat Dylan mij te vertellen heeft is altijd boeiend. Ook omdat hij het aan mij overlaat te interpreteren wat hij precies bedoelt. De mensen die zijn liedjes bevolken lijken op hem, hebben donkerbruine kleren aan en vormen met elkaar een soort nachtwacht van de muziek. Aan het eind van het concert bedankt hij ons. Hij heeft moeite met rechtop staan. Zijn leeftijd werd zichtbaar in het vage licht. Ik bedenk dat het misschien de laatste keer is dat ik hem heb zien optreden.
0: Ja,
3: mooi.
0: Nou, dat, je vertelt het al, elke dag ook een liedje, hè?
2: Ja.
0: Waarom deed je dat?
2: Omdat ik altijd met muziek ook bezig ben. Omdat ik ook vind dat dit boek muziek moet zijn. Het is een radioprogramma. Het is taal. Het is muziek. En het is het is mijn leven.
0: En werkt dat ook zo in je hoofd?
2: Ja.
0: Hoor je vaak liedjes bij dingen die er gebeuren?
2: Ja, dat komt omdat ik zoveel ook nieuwe muziek afluister. En ik altijd nieuwsgierig ben wat er gemaakt wordt. Wat er gemaakt is, dat weet ik immers al. En dat komt dan samen in zo'n lijst als van jullie, Eeuwig Roem. Maar ik vind het ook altijd heel boeiend om te ontdekken van wie is er met wat bezig en wat kunnen we vandaag en morgen verwachten.
3: Dat is toch wel bijzonder, hè? Want deze lijst Eeuwig Roem, dat zijn vaak de liedjes waar mensen op stemmen als ze 15 zijn, 16, misschien 20.
2: Ja.
3: Dus daar blijven veel mensen hangen. Maar dat is dus bij jou niet zo.
2: Ik ben 15 gebleven, Jorinde. Ja. Dat is mijn grote probleem. Ja.
3: Je bent al heel lang 15.
2: Daar word ik ook voor behandeld.
3: Ja. Hoe komt dat, denk je? Dat je toch die nieuwe muziek wil horen?
2: Omdat ik altijd nieuwsgierig ben naar muziek. Dat is bijvoorbeeld de zender waar ik nu ga werken, Cream. Die draaien muziek uit Zuid-Amerika, uit Afrika. Ook uit Amerika en Engeland natuurlijk, ook uit Nederland. Maar ik maak op die zender kennis met heel veel muziek die ik nog niet kende. En dat vind ik, het is altijd een avontuur om kennis te maken met iets wat je nog niet kent. Wat ik ken, dat weet ik. En dat brengt mij heel veel voldoening. Natuurlijk vind ik een mooi liedje. We hadden het net over Lady in Red. Heerlijk om terug te horen. Maar ik vind het ook een ontdekking om een liedje te horen waarvan ik denk, wat mooi. Dat wil ik aan een ander laten horen.
3: Ja, maar je wilt ook graag dan inderdaad in dat boek aan iemand anders laten horen. Je wilt ook aan ons meegeven.
2: Ja.
3: Bijvoorbeeld Teun met een H. Ik moet hem nog even opzoeken, maar ik had nog nooit van hem al gehoord.
2: Nee.
3: Maar jij schrijft er meerdere keren over in je boek.
2: En hij is ontzettend leuk. Het is volgens mij het eerste liedje van de eerste dag.
3: Ja. Hij komt een paar keer voor.
2: Ja, maar ken je dat liedje niet?
3: Nee, ik ken het niet.
2: Dat is echt ontzettend leuk. Ik heb een kamertje speciaal voor jou gebouwd. De muurtjes zijn van steen, de luikjes zijn van hout. Het is lekker, want de kachel die staat aan en er is wijn in de koelkast. Alles is zo gedaan om het fijn te maken, In dat kamertje voor jou, alleen voor jou. In dat kamertje voor jou, alleen voor jou. Dat is een ontzettend leuk liedje. Maar ja, De liedjes die ik heb gekozen hoeven niet per se heel erg bekend te zijn. Integendeel, misschien dat jij nu nieuwsgierig bent. Ik denk, ik zal eens naar die Teun met een Hagen luisteren. Ja. Misschien vind ik dat ook wel leuk. Maar dat is de bedoeling.
0: Maar wat is ook is gebleven, Frits, is die behoefte, zoals je ook al in de avondspits deed, en zoals je bijvoorbeeld Mooie Taal, hè, in je laatste programma met ons deelde. Ja. Die behoefte om te delen met ons is dus altijd heel sterk gebleven.
2: Dat is de essentie van dit vak. Jij en Jorinda maken radio om het te delen met de luisteraar. Jullie hebben een programma voorbereid. Daar heb je van tevoren al lol van. En je hoopt gewoon. Het is eigenlijk een soort cadeautje. En je zegt tegen je luisteraar, kijk eens, ik heb een cadeautje. En de luisteraar mag het uitpakken. Wat is er mooier? Dat is het mooiste van dit vak. Om te delen waarvan jij zelf denkt, daar doe ik een ander plezier mee.
0: We hebben het dit uur, en dat wilden we ook graag, omdat we dat denk ik met z'n allen delen, die magie van de radio.
2: Ja.
0: Misschien goed om nog eventjes te luisteren ook naar een stukje magie. En misschien was het wel een van je mooiste stukjes magie die je ooit bij ons op de radio hebt gebracht.
4: Goedenavond, met wie spreek ik?
5: Hello, you're speaking with Donald Duck.
4: Donald Duck! Dat is leuk, goedenavond meneer Duck.
5: Good evening.
4: Vorig jaar vierde u uw 50ste verjaardag, waarmee wij u nog van harte feliciteren.
5: Thank you.
4: U zegt dat u oom Donald bent, dus Donald Duck. Wij willen dat even toetsen. Uw geestelijk vader is natuurlijk Walt Disney. U maakte uw debuut in de film Little Wise Hen, of Wise Little Hen, in 1934. Maar wie zijn eigenlijk de twee heren die u hebben ontworpen, meneer Duck?
5: Dat waren Art Babbitt en Dick Humor.
4: Juist. Geef mij eens, meneer Duck, de oorspronkelijke Amerikaanse namen van Guus Geluk, oom Dagobert en Katrien Duck.
5: Oom Dagobert, dat is Uncle Scrooge. En Katrien, dat is Daisy Duck. En Guus Geluk, ik ben bang dat ik ontmaskerd ben.
4: Oh, juist. Ja. Dus niet Donald Duck?
5: Nee, het is jammer, hè.
4: Wie ben je wel?
5: Ik ben Arjen Kuijt uit Sint Maarten.
0: Ja, dit is het, toch?
2: Ja, dat is het mooiste spel dat ik... Ik weet nog dat toen ik het bedacht... Ik zat in de auto en ik stond op de rem. Ik ben blij dat er geen achterliggers op me zijn geknald. Nee. Maar ik denk, dit is een fantastisch idee voor de radio. Dus, en dat was... Ja, het is het mooiste spel. Omdat de verbeelding hier echt aan de macht is. Iemand zegt, ik ben Elvis Presley. En ik moet bewijzen dat hij het niet is. En daar heb ik 5 vragen voor. En als hij die 5 vragen dan goed had beantwoord, ja, dan had ik niet bewezen dat hij Elvis niet was. Dus kon hij de rest van zijn leven als Elvis kunnen bestaan. Ja, ja, dat is mooi.
0: Ja, dat was mooi. Die magie op de radio, die heb jij jaren bij ons gebracht. Maar ook als ik je boek lees, er is nu ook magie, nog altijd magie in je leven. Magie waarvan je zegt, dat is ook hartstikke belangrijk. Gewoon mijn familie, mijn vrienden, de nieuwe liefde die je hebt gevonden, waar je volgens mij echt ontzettend gelukkig weer van bent geworden.
2: Ja, daar ben ik heel erg gelukkig mee. Ja, en ik had nooit gedacht, hè, mijn vrouw is 8 jaar geleden overleden. Ja. Ik had nooit gedacht dat er ruimte zou zijn voor een nieuwe liefde. Dat had ik nooit gedacht. Dat is een cadeautje van het leven. Ja.
0: Hoeveel geeft het je?
2: Het geeft me in ieder geval de voldoening om iedere dag met nog meer vreugde te leven. Want het verdriet was heel, heel, heel intens dat ik heb gehad. Daar heb ik ook een boek over geschreven trouwens. En dat verdriet is natuurlijk nooit weg. Maar dat de nieuwe liefde daarnaast kan bestaan, dat wens ik iedereen die hetzelfde mee heeft gemaakt als ik, die wens ik dat toe.
0: Op de laatste pagina van het boek schrijf je, want dan is het allemaal gebeurd, dan heb je je laatste uitzending gemaakt en dan ben je benieuwd naar wat er gaat komen. En dan schrijf je, ja, misschien is het wel het paradijs. Wat is het geworden?
2: Misschien, het is nog geen paradijs. Nee. Maar het kan wel paradijselijk worden. Er is een, wat ik al zeg, ik ga toch weer een beetje met radio bemoeien. Dit boek heb ik geschreven. En ik heb toch meer vrije tijd waarin ik kan lezen, muziek kan ontdekken. Dus ja, zoiets. En veel met mijn kinderen en kleinkinderen om kan gaan.
0: We hebben het ontzettend veel plezier gelezen, Frits. Ik hoop dat heel veel mensen dat gaan doen. Het was ons echt een waar genoegen dat we hier samen gewoon een uur lang met z'n allen onze liefde en hopelijk ook de liefde.
2: Is het al voorbij?
0: Het gaat zo snel. Maar
2: is het al voorbij?
0: Ja, dat we onze liefde konden delen voor die radio.
2: Ja, ik
0: en
2: vond
0: als
2: het
0: erbij hoort.
2: Ik vond het ongelooflijk fijn om hier te zijn. En ik heb gemerkt dat jullie dit programma met heel veel liefde hebben voorbereid. En dat doet heel erg goed. Dank je wel,
0: Frits. Terug naar de eeuwige roem.

0: Ja, er is een bathroom on the right. Dat gaan we morgen zeggen tijdens de open dag, denk ik. En het is een beetje een mammel-appelsappertje. Mensen die denken dat hij eigenlijk dat zingt, de zanger John Fogerty. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is There's a Bad Moon on the Rise. Hij vond het zo grappig dat hij tijdens een live optreden uiteindelijk een keer echt de neppe tekst heeft gezongen. Dus dat is toch wel bijzonder dat hij de humor er wel van inziet. Je hoorde Creedence Clearwater Revival op nummer 203.
1: Ja, Ria Plasma heeft er onder andere uitgestemd. Als je luistert, Ria, goedemorgen. Uit Hazelswoude Rijndijk. En Tom van Ravensberg uit Voorschoten ook. En zometeen na 9 uur komt er nog veel meer moois.
2: Een week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De eeuwige roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
14: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
13: Kijk op utsvandergeest.nl.
1: Zometeen in West tot wakker het weer zonder Jordi Bloem. Maar toch het weer hier in Den Haag. Nu het 9 uur regio nieuws met inderdaad Reinhold Roemer.
15: Handhavers in Zoetermeer krijgen een wapenstok. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar toestemming voor gegeven, laat de gemeente weten. De BOA's in Zoetermeer deden 4 jaar geleden mee aan een proef met de korte wapenstok. Dat is goed bevallen en daarom vroeg de burgemeester met succes om de stok toe te voegen aan de standaarduitrusting. Bestuur van Zuid-Holland hoort op 9 juli van de rechter of ze alsnog alle damherten in de Hoekse Waard mag laten afschieten. De provincie liet gisteren in de rechtbank in Den Haag weten dat het doden van de hele populatie de minst slechte oplossing is. Al jaren is er juridische strijd rond de damherten. Een familie van een 80-jarige vrouw die maart vorig jaar overleed door een verkeersongeval vindt dat de 46-jarige vrouw die het ongeval met haar auto veroorzaakte niet naar de gevangenis hoeft, bleek gisteren bij de rechtbank. Het OM denkt daar anders over en eist 2 jaar cel tegen de vrouw voor roekeloos rijden. Meer regionieuws straks om 9:30, nu het overige nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
16: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
7: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
17: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
7: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kansen op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
18: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
20: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
21: Installatiebureau van Ginderen.
22: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
23: De eeuwige roemlijst.
24: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
23: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Oh, je ziet hem zitten toch bij de River. Bruce Springsteen, de Boss, een hele baas ook in Eeuwige Roem. Wat een mooie muziek heeft de man gemaakt. En het gaat vanmorgen heel veel over de liefde voor de muziek. En hoeveel we er allemaal aan hebben. En hoe belangrijk dat eigenlijk is in ons leven. Nou, als we dat niet tot uitdrukking hebben gebracht tussen 8 en 9, dan weet ik het ook niet meer. Bruce op nummer 202.
1: De Eeuwige Roemlijst.
0: Ja, Jorin, want we gaan natuurlijk gewoon verder met de Eeuwige Roem. Want het nadert zijn ontknoping. We hebben nog een hoop nummers weg te werken. Maar dat bedoel ik op een hele positieve manier.
2: Ja, maar we komen al wel. We zijn al bijna bij de honderden. Ik bedoel, we gaan al richting de 200 natuurlijk. Dus zijn we goed op weg richting die nummer 1. Bruce Springsteen is nog wel eens mijn ambassadeursplaat geweest. Dus stond hij een stuk hoger, moet ik zeggen. Ik geloof dat hij op de 11e plek wel uiteindelijk kwam. Maar toch op 202 een mooi plekje voor The River.
0: En er komt nog veel meer moois aan dit uur.
1: Eeuwige Roem.
3: Love me tender, love me sweet.
1: Eeuwige Roem.

0: Somebody to Love. Bijna hun eigen koninkrijk, even groen. Staan er vaak in. Op 201.
1: George Godijn heeft erop gestemd en niet voor niks. Ze was namelijk lid van de Nederlandse Queen fanclub. En toen Queen in 1977 op 17 mei, ze weten het nog precies, optrad in Ahoy, zijn we met z'n vieren nog naar hun hotel in Amsterdam geweest om gedag te zeggen. We hebben ze heel even gezien. In een flits waren ze er voorbij. Maar natuurlijk was dit een van de vele concerten die ik heb bijgewoond. In dit geval op de eerste rij. Het was geweldig.
0: Ja, en zo is het. En het is ook geweldig in de Eeuwige Roemlijst.
2: De Eeuwige Roemlijst.

0: Den Haag.
1: Ja. Connie Stewart, en wat voor weer zou het zijn in Den Haag op 200? Er is op gestemd door Marie-José Wagener van de Kamp uit Den Haag. Ik heb de meeste van mijn bijna 85 levensjaren in Den Haag gewoond. Ik heb veel gereisd in Nederland, in andere landen, in Europa, in Afrika, in Azië, in Noord- en Zuid-Amerika. Maar als je dan weer terugkomt in Den Haag, dat is altijd fijn. En het is heerlijk dat Connie in haar lied veel plaatsen benoemt waar ik dan ook weer mooie herinneringen aan heb. Annie M. G. Schmid op single uitgebracht, 1966. Trouwens, Arnie M. G. Schmid schreef de tekst. Harry Bannink maakte de muziek. En ja, het is toch een niet het lijflied geworden van Den Haag. Maar als je het hoort, dan word je toch weer trots als Haagenees.
2: Ja, en dan sta je gelijk even in het midden van Den Haag. En dan denk je, ja, wat een heerlijke stad eigenlijk.
1: En dat is het natuurlijk ook.
3: De eeuwige roemlijst.
2: Ja, we gaan weer even in zijn achteruit. Te beginnen bij 210, Chris de Burg en Lady in Red.
1: Op 209, hele Good Vibrations van de Beach Boys.
2: Willie Nelson op 208, Always on my mind.
1: Op 207, Boudewijn de Groot en de Vondeling van Ameland.
2: Don't you forget about me van de Simple Minds op 206.
1: 205, Earth and Fire and Memories.
2: 204, Guus Meeuwis en Brabant.
1: Op 203, Creedence Clearwater Revival en The Bad Moon Rising.
2: The River van Bruce Springsteen op 202.
1: 201, Queen and Somebody to Love.
2: En op 200, je hoorde daarnet Connie Stewart en wat voor weer zou het zijn in Den Haag.
1: 199, en daar is hij weer, Elvis Presley.

0: Elvis Presley. En Love Me Tender op 199.
1: Ja, een heftig verhaal bij Phil Collins op 198 van Jan van der Voort. De plaat stond op nummer 1 in maart 1981. Mijn buurmeisje was 19 jaar, had net haar rijbewijs gehaald en vertrok rond half elf richting haar vriend. Ik heb haar achteraf nog zien instappen, maar blijkbaar heeft Loes een epileptische aanval gehad en is uiteindelijk in het water gereden. Pas dagen later hebben ze haar gevonden. En als ik dit nummer hoor, dan moet ik toch altijd aan haar denken.
0: Ja. Het zijn de herinneringen wat muziek met ons doet. Soms hele vrolijke en soms hele heftige en verdrietige. Het komt allemaal samen in de eeuwige roemlijst. Phil Collins en In the Air Tonight.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Het is 9:30, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
10: Goedemorgen.
9: Een auto is vanmorgen over de kop geslagen tijdens een aanrijding met een andere wagen op de Mahatma Gandhi-singel in Zoetermeer. Een van de inzittenden is gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten kwamen vanmorgen naar de plek van het ongeval. De brandweer heeft de inzittende bevrijd. Daarbij is een portier uit een auto gehaald. Handhavers in Zoetermeer krijgen een wapenstok. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar toestemming voor gegeven, laat de gemeente weten. De BOA's in Zoetermeer deden 4 jaar geleden mee aan een proef met de korte wapenstok. Dat is goed bevallen en daarom vroeg burgemeester Michel Bezuijen, met succes dus, om de stok toe te voegen aan de standaarduitrusting. Het helpt BOA's om veiliger te werken in situaties die steeds vaker complex en onvoorstelbaar zijn, zegt Bezuijen.
8: Het weer, Jordi Bloem.
11: Er is minder ruimte voor de zon dan bijvoorbeeld gisteren, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af dus. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest of west vanmiddag. Later noordwest is zwak tot matig. En dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later al af te koelen. Dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk af. Morgen vroeg is het dan een graad of 14 in de regio. Opklaringen en droog daarbij. En morgen lijkt ook droog te verlopen met aardig wat zon. Niet veel wind. En 's middags ongeveer 25 graden. Zondag wat meer bewolking, misschien later op de dag een enkele bui en dan middagtemperatuur rond 23 graden.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Op naar 197.

Mijn vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: is wel goed, Willeke. Willeke Alberti en samen zijn op een mooie 197. Maartje uit Katwijk heeft erop gestemd. Als ik dit liedje hoor, dan moet ik altijd denken aan mijn zoon en schoondochter op hun bruiloft 19 jaar terug. Toen zij midden in de kring stonden en wij eromheen, kwam dit liedje. Zij herkende dit liedje helemaal niet en haalde zelfs hun schouders op. En wij zongen uit volle borst mee. En dat is een mooie herinnering van Maartje aan dit liedje. Ook nog even Erwin de Hart bij de ANWB.
1: Ja, goedemorgen. Er staat een file door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade, 4 kilometer. Een kopstaart, botsing tussen een vrachtwagen en een auto. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En een ongeluk is er gebeurd op de N209 Rotterdam richting Hazelswoude. De weg is dicht tussen de A16 bij Bergse Hoek en Berkel en Rode Reis. Het verkeer wordt om de plaats van het ongeluk geleid.
0: Dankjewel, Erwin.
2: Joe.
3: Ben je een beetje geland?
0: Ja, emoties strijden om voorrang. Maar ik vond het een hele bijzondere ochtend. Het was voor mij, en ook voor jou, maar heel speciaal om Frits Spits gewoon hier in deze studio te zien zitten. En dat je samen een radioprogramma maakt over gewoon iets wat ons gezamenlijk allemaal heel erg lief is. De radio, wat zo belangrijk in onze levens is. Dus ja, ik sta nog wel een beetje na te trillen op mijn been.
3: Nee, we krijgen er veel appjes over. Heel erg bedankt daarvoor. Bijvoorbeeld van Jolanda. Goedemorgen, Tjeerd en Jorinda. Wat een prachtige uitzending. En al die fragmenten van vroeger, zoveel herkenning. Ook ik luisterde elke dag. Ik moet ook nog ergens die hele lijst hebben met de steunplaat elke dag. En mijn vader had niets met popmuziek, maar de avondspits mocht ik tijdens het eten wel aan hebben staan. Mooie herinneringen allemaal.
0: Ja, op 196 ook een hele mooie...

Graham Nash die schrijft het in 1968. Dan maakt hij nog deel uit van de Hollies. Maar die groep heeft het nooit opgenomen. Crosby, Stills, Nash & Young dus wel. Ze zetten het op een debuutalbum. Maar één jaar later nemen ze, nou ja, je zou het kunnen zeggen, nemen ze een opgepoetste versie op voor het album Déjà Vu. En dat is dus deze. En dat werd een enorme hit op 196. De platenpolonaise duurt voort op Radio West met Kate Bush.

0: Het is de eerste nummer 1 hit van de Bee Gees in het Verenigd Koninkrijk. En ook in Nederland wordt het een hit. Amy zette op haar 9e een jukebox aan toen ze op vakantie was in Spanje. En ja, wat kwam daaruit? Muziek van de Bee Gees. En daarom heeft ze ook erop gestemd op 194 Massachusetts van de Bee Gees.
1: En daarvoor dus nog Kate Bush met Babushka. En ze zegt eigenlijk nooit bewust hits te schrijven, maar Babushka is de enige uitzondering. In Babushka zingt Kate Bush over een vrouw die haar man uit zijn tent lokt door hem liefdesbrieven te sturen die ze dan ondertekent met die naam Babushka. Zo ontdekt ze of hij haar ontrouw is. Nou, de relatie zal de test niet overleven. Net als het servies goed aan het einde van de single. Is niet goed dit. Maar ze heeft wel beloofd om het zelf op te ruimen. Dat scheelt.
0: Ben jij toe aan verlof 3 maanden misschien?
1: Ja, het is nog het Frits Spits na-L-effect, denk ik. Die zit nu in zijn auto en die denkt, geef mij niet te doen. 193.

0: geschreven door Barry Hay en George Kooijmans. Ouderwetse rock'n'roll op de radio. Misschien hittechnisch niet zo'n succes, maar live des te meer. En veel op jullie dus, veel ook opgestemd door jullie. Waarvoor onze hartelijke dank. Er komen heel veel reacties binnen op alles wat we vanmorgen hebben gedaan. Dat vinden we natuurlijk ook fijn. Bijvoorbeeld van Jan en Roy. Bedankt voor het halen van de legendarische Frits Spits in deze uitzending. Echt sweet memories. Luisterde elke dag naar hem. Zijn liefde en passie voor muziek delen wij ook. En wij ook.
1: En veel reacties natuurlijk ook op dat jij hier voor het laatst bent voor de komende 3 maanden.
0: Ja, ik ben gewoon 3 maanden weg.
1: Dat is toch ook wel een gek idee, hè? Ja, ik bedoel, je bent zo met Frits Spits bezig geweest dat je er nog volgens mij over na hebt gedacht. Bijvoorbeeld Joke, die bedankt ons voor het draaien van Elvis. En zegt ook, Tjeerd, geniet van je komende 3 maanden rust. Ik kom er wel doorheen met je invallers. Nou, gelukkig Joke, we gaan ons best doen.
0: Nou, dat moet je nog maar afwachten.
1: Ja, dus, je mag 1 plaatje straks draaien. Plaatje en nog 1 keer met Angelique praten.
0: En weet je wie er ook is? Patrick van Houten, Mr. Evengroen zelf. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat was een bijzondere ochtend, toch?
2: Ja, ik heb zeer genoten. Ook voor mij was Frits een groot voorbeeld en een radioheld. En nog eens een hartstikke aardig man ook. Dus ik heb genoten van.
0: Nou, dat zeker. En Angelique is er ook. Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde. En ik heb ook ontzettend genoten. Ja.
0: Ja, veel naam geluisterd ook vroeger, Angelique?
3: Jazeker, jazeker, jazeker. Ja, ja, ja. Man, die spreekt zo mooi.
0: Ja, zeker. Ja. En jij ook. Zeker als je Frans gaat praten tegen ons. Maar dat doe je nu niet, want waar neem je ons mee naartoe vandaag?
3: We gaan er echt met een knaller gaan we eruit. Vandaag gaan we naar Voorburg. Want daar start weer A Walk Downtown. Editie 2026. Het zag er eventjes naar uit dat het niet door zou gaan. Maar ze hebben toch de handen bij elkaar in elkaar geslagen. Ze hebben elkaar weten te vinden. En ze hebben vanavond een gigantisch leuk programma op het plein. Op het stationsplein. In Voorburg. Het Huygenskwartier. Het thema is deze keer Foute Boel. Nou, dan weet je het wel. Om 7 uur gaat het los met Elvis Tribute door William Smulders. Tim Akkerman met de Captain Midnight Band. Een dansbare ABBA Tribute. Ethisch knallers Samantha Steenwijk. En als afsluiter Jody Bernal met 90s Classics. Nou, ik denk, als je echt de zomer in wil feesten, dan is dit wel het moment. En je kan niet alleen maar luisteren naar muziek. Je kan ook nog een kaartje kopen met een diner erbij. Ze hebben een dinnerdeck. Een mooi restaurant in de buurt verzorgt het eten. Dus dan kan je een kaartje kopen voor en eten en luisteren naar muziek. Maar wil je alleen maar swingen, dan kan je natuurlijk ook zo'n kaartje kopen. Walk Downtown start vandaag. En zaterdag en zondag hebben ze ook nog een programma in Voorburg.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Angelique, dank je wel. En ja, Patrick van Houten, jij gaat zo dadelijk natuurlijk gewoon verder.
2: Met veel meer klassiekers. Straks bijvoorbeeld van The Scene.
0: Ik ga eventjes niet verder. Morgen wel op de open dag. Hele fijne zomer. Ik kom terug hoor, geen zorgen.
1: En hopelijk tot morgen.
0: Ja, tot morgen.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
8: Nummer 191 komt eraan. Iedereen is van de wereld een klassieker van The Scene. 10 uur, eerst het nieuws uit je regio, Reinhard Rommer.
9: Bestuur van Zuid-Holland hoort op 9 juli van de rechter of ze alsnog alle damherten in de Hoekse Waard mag laten afschieten. De provincie liet gisteren in de rechtbank in Den Haag weten dat het doden van de hele populatie de minst slechte oplossing is. Al jarenlang is er juridische strijd rond de damherten. Een auto is vanmorgen over de kop geslagen en op het dak tot stilstand gekomen tijdens een aanrijding met een andere wagen op de Mahatma Gandhi-singel in Zoetermeer. Een van de inzittenden is gewond geraakt. De brandweer heeft de inzittenden bevrijd uit hun benarde positie. En Adrie Poldervaart vertrekt na 1 seizoen bij Quick Boys. De succestrainer gaat aan de slag bij Feyenoord onder de 21 jaar. Met Quick Boys pakte de 55-jarige Poldervaart de titel in de tweede divisie. Meer regionieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken, met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Files en vertragingen krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
11: Viel door een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de N209 Rotterdam richting Hazerswoude is dicht bij Berkel en Roderijs door een ongeluk. Het verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
15: De eeuwige roemlijst met...

0: The Scene en iedereen is van de wereld. Ik weet het nog goed. In 1991, in de zomer, stond ik mijn koffer in te pakken om op vakantie te gaan. Ik denk dat het naar Mallorca was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar wel weet ik nog dat moment dat ik vol vreugde, vol voorpret voor die vakantie mijn koffer aan het inpakken was en dit op de radio klonk. Iedereen is van de wereld en dan kun je de hele wereld aan.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, het is alsof je een wandeling maakt in je eigen muzikale geheugenpaleis deze week. En bij elke plaat komt er weer een nieuwe herinnering bovendrijven. Dat is het mooie van de eeuwige roemlijst. Het is fijn dat jullie erbij zijn in grote getalen. Bij een nieuwe dag, een nieuw uur van de eeuwige roemlijst. Allemaal op weg naar nummer 1. Morgen even voor drieën is het al zover. Wil Floor die schrijft via WhatsApp 070-307-8080. Wat een geweldige week is dit met de mooie muziek. Drie liedjes waar ik op gestemd heb staan nu op de lijst. Nummer 169, 134 en 132 die komen eraan. Zo ziet zij op de Facebookpagina van Radio West. Want daar kun je meelezen met de lijst van vandaag. De rest moet nog komen. Nou, Wil... Dan heb je dus gestemd op plaatjes die heel hoog terechtgekomen zijn in de lijst. We bewonderen je smaak, dat is het enige wat ik kan zeggen. En als je inderdaad zelf wil reageren, doe dat dan bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio West, waar de nummers van vandaag te vinden zijn. Maar je kunt ook even appen 070-307-8080. Vinden we hartstikke leuk. En als we een nieuwe gang inslaan van het muzikale geheugenpaleis, dan komen we dit allemaal tegen het komende uur.
1: Eeuwige roem.

0: Losjes, gebaseerd op de echtscheidingservaringen van de stelletjes in ABBA, maar zeker niet autobiografisch. ABBA's The Winner Takes It All.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Sam laat via WhatsApp weten. Ha Patrick, hier onder het thuiswerken. Lekker aan het luisteren naar de eeuwige roemlijst. Nummers die steeds beter worden. Ook enorm veel zin in de open dag waar ik morgen met mijn vriendinnen heen kom. Alvast tot dan en voor nu fijne uitzending. Nou, dat is mooi om te weten, Sam. We kijken naar je uit morgen tussen 11 en 3, de open dag van Omroep West. Van harte welkom. Ondertussen, race u even mee, want we hebben er weer 10 gehad. Dus een overzicht vanaf de nummers 200. Met Connie Stewart op 200. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? En Love Me Tender van Elvis Presley op 199. Phil Collins in the Air Tonight, 198. Samen zijn van Willeke Alberti vonden we op 197. En 196, Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children. 195, Kate Bush, Babushka en Massachusetts van de Bee Gees op 194. The Golden Earrings, Long Blonde Animal, 193. Hello van Lionel Richie op 192. En The Scene openden we dit uur met Iedereen is van de Wereld op 191. Zojuist op 190, ABBA and The Winner Takes It All. En één plaatsje hoger op 189. Een plaat die op het lijstje staat van Petra van Haastrecht uit Waddinxveen bijvoorbeeld. Maar ook voor Henny van Dijk uit Schravenzande en Mieke de Wit uit Den Haag is dit een plaat die niet mag ontbreken dit jaar in de lijst. Gilbert O'Sullivan.

0: Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West. Is de eeuwige roemlijst met Patrick van Houten.
1: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen. Of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden. Van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen, voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan. Maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen. Of te laat heb opgeraapt. Hoe het zou zijn alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt.

0: ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt. Dat ik je kwijt ben voor altijd.
1: Begin 2020 verliest André van Duin zijn man Martin aan kanker. Daarna krijgt hij trouwens zelf ook nog te maken met de ziekte. En ook min of meer parallel daaraan bedenkt Danny Vera een nummer waarbij hij steeds de stem van André blijft horen. De twee vinden elkaar en zo ontstaat dit nummer. Voor altijd, het is een liefdevolle ode van André aan zijn overleden man. André die trouwens inmiddels weer gelukkig is in de liefde. En dat is mooi nieuws natuurlijk. Opbrengst van deze single gaat naar KWF Kankerbestrijding. Voor altijd bereikt nummer 188 dit jaar in de eeuwige roemlijst. En zorgt ervoor dat Elma Metz uit Zoetermeer een kleine tissue nodig heeft. Want zij schrijft daarbij tranen. Nou, daar kun je je van alles bij voorstellen natuurlijk als je deze tekst hoort. Door naar 187 voor Supertramp, Breakfast in America.

0: Het is grappig, als je het album Crime of the Century van Supertramp opzet, dan hoor je op dat album goed dat Rick Davies en Roger Hodgson op dat moment niet meer samen componeren. Ze doen eigenlijk ieder de helft van het repertoire. En dat hoor je ook. Davies zorgt voor een beetje de ernstige nummers. En Hodgson heeft een beetje luchtigere, dromerige aanpak, zoals bij dit nummer. Roger Hodgson schreef dus ook Breakfast in America toen hij nog een tiener was in Engeland. De tekst gaat over een Britse jongen die naar Amerika wil gaan om beroemd te worden. Nou, het is precies wat er uiteindelijk met de leden van Supertramp gebeurde. Dank aan René Visser uit Maarsen en Frank van der Kraan uit Scheveningen. Want dankzij jullie staat hij lekker hoog dit jaar, nummer 187, Breakfast in America. Zo dadelijk 186 en het regionieuws komt er ook aan, met daarin onder meer succesvolle trainer van Quick Boys die vertrekt bij de Katwijkse voetbalclub.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het

0: perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
4: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
3: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Goedemorgen, dit is Radio West, 10:30 precies. Straks meer eeuwgroenlijst. Eerst het regionieuws, Reinhard Robber.
6: Een auto is vanmorgen over de kop geslagen en op het dak tot stilstand gekomen tijdens een aanrijding met een andere wagen op de Mahatma Gandhi Singel in Zoetermeer. Een van de inzittenden is gewond geraakt. De brandweer moest de inzittenden bevrijden uit hun benarde positie. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, zoekt de politie uit. Handhavers in Zoetermeer krijgen een wapenstok. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar toestemming voor gegeven, laat de gemeente weten. De BOA's in Zoetermeer deden 4 jaar geleden mee aan een proef met de korte wapenstok. Dat is goed bevallen en daarom vroeg burgemeester Michel Bezuijen met succes dus om de stok toe te voegen aan de standaarduitrusting. Het helpt BOA's om veiliger te werken in situaties die steeds vaker complex en onvoorspelbaar zijn, zegt Bezuijen. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met de NAVO-topman Mark Rutte. Dat was in het programma Spuigasten. En hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
7: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
6: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese dus, bekend ook als voormalig politiek verslaggever van het NOS Journaal, is echt heel blij met de prijs, zegt hij in een reactie. En Adrie Poldervaart vertrekt na 1 seizoen bij Quick Boys. De succestrainer ruilt de Katwijkse club in voor Feyenoord onder de 21. Feyenoord was op zoek naar een nieuwe trainer voor dat elftal nadat Pascal Bosgaard de overstap maakte naar FC Dordrecht. Met Quick Boys pakte de 55-jarige Poldervaart de titel in de tweede divisie.
5: En dan naar het weer van vandaag. Jordi Bloem, hoe ziet het eruit?
8: Er is minder ruimte voor de zon dan bijvoorbeeld gisteren, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af dus. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest of west vanmiddag. Later noordwest is zwak tot matig. En dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later al af te koelen. Dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk af. Morgen vroeg is het dan een graad of 14 in de regio. Opklaringen en droog daarbij. En morgen lijkt ook droog te verlopen met aardig wat zon. Niet veel wind, dus middags ongeveer 25 graden. Zondag wat meer bewolking, misschien later op de dag een enkele bui en dan middagtemperatuur rond 23 graden.
5: Nou, mooi weer voor een open dag, denk ik, morgen.
6: Ja. Zullen we doen, ja.
5: Ja, zeker. En nog wat verkeersinformatie, Erwin door Hart bij de ANWB.
9: Op de A4 Den Haag-Amsterdam, 3 kilometer file tussen Hoofddorp en Schiphol. De vertraging is 10 minuten.
6: Ze zijn nu bezig een tent op te zetten hier op de parkeerplaats. Is dat voor de regen of tegen de zon?
5: Tegen de zon, denk ik. Want ja, het wordt lekker zonnig, hoor ik net.
6: We hoeven niet mooi weer te spelen, dat wordt het vanzelf. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: De eeuwige roemlijst.
11: Ja. Hier ben ik geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Omdat er tot minstens één Duitsstalige plaat in de lijst hoort, zo schrijft ze Carina uit Nooddorp bij haar stemlijstje. Haus am See van Peter Fox, nou, dat is gelukt hoor. Sterker nog, er staat nog wel een Duitsstalige plaat. Want Doel van Peter Maffay komen we hoger in de lijst uiteraard nog tegen, zou ik bijna willen zeggen. 186 Peter Fox en zijn Haus am See van het album Stadtaffe uit 2008. Dat betekent zoveel als stadsaap. Ja, hij heeft zelf bedacht, die titel neem ik aan. Het is een kleine stap van het Haus am See naar de Mall of Kintyre, want dat is de plek waar Paul McCartney rust vond. Het is een eerbetoon aan het eiland Mall of Kintyre in Schotland, waar Paul en zijn vrouw Linda een boerderij hebben. De omgeving staat bekend om zijn prachtige uitzichten en rust. En daar vond hij rust na een drukke tijd met de Beatles.

Naar het origineel van de Italiaan Riccardo Fogli. Dat heet Storie di tutti i giorni, ofwel verhalen van alle dag. Maar in de bewerking van John Eubank en Marco Borsato wordt het Dromen zijn bedrog. Marietta uit Ommen zegt daarover: maar ik houd zo van dromen. Nou, hou dat ook vooral vol. Niks mis met dromen natuurlijk. En soms komen dromen uit. Bijvoorbeeld dat deze plaat in de lijst op 184 is terechtgekomen. Dat is een prima prestatie natuurlijk. Even een berichtje van Jurie van der Bos op de Facebookpagina van Radio West. Die schrijft: ik kom morgen ook langs op de open dag. Of moet ik mij nog aanmelden? Goeie vraag, krijgen we vaker. Het mag allebei. We vinden het fijn als je dat even doet. Dat kan via opendag@omroepwest.nl. opendag@omroepwest.nl. Maar als je dat even niet lukt, is dat geen probleem. En dan zien we je ook van harte tegemoet. Geen enkel probleem, vanaf 11 uur ben je welkom. Pak lekker de fiets, want het wordt prachtig weer. Of neem de tram, want tram 15 stopt hier voor de deur. Ondertussen op nummer 183. Stop maar vast wat bloemen in je haar, want we gaan samen naar San Francisco. Onder leiding van Scott McKenzie op Radio West. Yeah.

Uit de Disney-film The Lion King. Circle of Life. Elton John op nummer 182. Zorgt ervoor dat Marijke Sweers uit Den Haag schrijft: ons leven gaat in cirkels, totdat er een breuk in komt. Mooi gezegd, poëtisch. En dat brengt ons bij nummer 181, de laatste van dit uur. Een liedje dat Amy van der Berg uit Bergsen Hoek laat terugdenken aan een, we mogen wel zeggen, stormachtige boottocht. Ze schrijft: we gingen met de laatste boot van Texel terug naar Den Helder. Het was windkracht 8. Veel mensen werden misselijk en liepen naar de reling. Maar wij zongen door, begeleid op de gitaar. En ze zongen dit liedje, John Lennon.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
0: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Opgelet, zo dadelijk in de eeuwige roemlijst. Een muzikaal weerbericht van Agda en de Munnik. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
8: Ondernemers op de Haagse Hoefkade moeten een vergunning voor hun winkel aanvragen. Op die manier wil de gemeente Den Haag meer grip krijgen op de winkelstraat en criminaliteit in de straat tegengaan. Een auto is vanmorgen over de kop geslagen en op het dak tot stilstand gekomen tijdens een aanrijding met een andere wagen op de Mahatma Gandhi-single in Zoetermeer. Een van de inzittenden is gewond geraakt en de brandweer heeft de mensen bevrijd uit hun benarde positie. En Adrie Poldervaart vertrekt na 1 seizoen bij Quick Boys. De succestrainer gaat aan de slag bij Feyenoord onder de 21. Met Quick Boys uit Katwijk pakte de 55-jarige Poldervaart de titel in de tweede divisie. Meer regio nieuws straks om 11:30. Nu het overige nieuws.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Fred Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
12: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
13: De eeuwige roemlijst met

0: Nooit in de Nederlandse top 40 gestaan, maar wel op 180 in de eeuwige roemlijst.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, zo kan dat soms gaan met een liedje dat dan toch uitgroeit tot klassieker. Dat geldt voor deze van Agda de Munnik. Eigenlijk een vervolg op het nummer Als het vuur gedoofd is uit 1997. In dat lied is hoofdpersoon Herman tot de conclusie gekomen dat hij nooit zijn dromen heeft waargemaakt en dat zijn leven eigenlijk geen zin meer heeft. Hij besluit er een einde aan te maken. Maar in het regent zonnestralen blijkt dat dat helemaal anders is gelopen. Iedereen denkt inmiddels dat hij overleden is, doordat de man die zijn auto heeft gekocht een ongeluk heeft gekregen. En daardoor kan Herman eindelijk toch zijn dromen achterna gaan en heeft hij letterlijk de wind weer in zijn kop. Nou, letterlijk, nee, dat hoop ik niet. Figuurlijk heeft hij de wind in zijn kop. Goed, Agda de Munnik, het regent zonnestralen op nummer 180 in de eeuwige roemlijst. Het is de vrijdagmorgen, dus nog maar één dag te gaan. Morgen om 3 uur weten we wat de grote nummer 1 hit is in de eeuwige roemlijst dit jaar. En Dina Govers-Ros laat weten op de Facebookpagina van Radio West. Goedemorgen. Morgen kan ik helaas niet luisteren. We gaan naar Suzanne en Freek. We gaan vroeg weg al. Nog veel plezier vandaag. Hij staat sowieso aan. Alvast een fijn weekend allemaal. Dankjewel, Dina. En neem ons lekker mee. De West-app natuurlijk. Dat is hartstikke handig. Kun je ons ook gewoon lekker in de auto blijven beluisteren. Zelfs als je daar in de buurt van het Gelredome rijdt. Dat is ideaal. En dat gaat ze volgens mij doen, want ze heeft al gereageerd. Ze heeft hem via de telefoon altijd aanstaan in de auto. Maar ze zegt, ik denk als we daar rondlopen, niet meer. Maar ik kan wel terugluisteren. Dat klopt, inderdaad, via omroepwest.nl. En als je er dit uur bij blijft, dan hoor je dit.
1: Eeuwige roem. Eeuwige roem.
2: Door de regen, dwars door alles heen.
1: Eeuwige roem.
0: David Bowie.
1: Dit is de eeuwige roemlijst met Patrick van

Hij is even een tandje harder gegaan bij bijvoorbeeld Arjan Gijsman uit Oegstgeest en Ingrid Reghaard uit Den Haag. En terecht ook, Heroes van David Bowie op nummer 179. Twee geliefden omarmen elkaar bij de Berlijnse muur. En als hij dat ziet, dan inspireert dat David Bowie tot het schrijven van de tekst van Heroes voor het gelijknamige album uit 1977. Producent Brian Eno en gitarist Robert Fripp doen de rest. En Heroes is een van de mooie noteringen waar David Bowie mee in eeuwig roem blijft staan. Wij verwelkomen hem graag in die lijst. En dat is aardig. Aanstaande maandag pikken we natuurlijk de draad op van het spel Eeuwige Roem, waarin jij kunt zorgen dat jouw favoriete plaat Eeuwige Roem bereikt. Als je nou in de lijst van deze week nog liedjes gemist hebt, laat me dat dan weten. Aan de bak, @omroepwest.nl. Aan de bak, @omroepwest.nl. Dan kun jij er misschien voor zorgen dat jouw plaat de roemlijst bereikt. Dan kun je er volgend jaar op stemmen en dan klinkt die gewoon volgend jaar in de Eeuwige Roemlijst. Dat zou toch mooi zijn. Aan de bak, @omroepwest.nl. Leuk om van je te horen. Ondertussen op nummer 178, The Cats.

0: Zondag op TV West, de talkshow aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in Aan tafel over zorg en gezondheid. Zondag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: Het is eind jaren 80, de Koude Oorlog eindigt. Het is de tijd van glasnost en perestroika en de Berlijnse muur is gevallen. In dat tijdperk ademt de single Wind of Change van de Duitse band Scorpions precies de juiste sfeer. Dat voelen die bandleden feilloos aan. Ze zetten het hardere gitaarwerk even in de kast en huren voor de opname van deze single zelfs een toetsenist in. En dat is Nederlander Koen van Baal trouwens. Nou, het legde de band geen windeieren. Wind of Change wordt in 1991 wereldwijd nummer 1 van Amerika tot Duitsland, Frankrijk, Zweden, Polen en ook in ons land. Er is flink opgestemd vanuit Zuid-Afrika, zie ik. Want Henneke uit Zuid-Afrika en haar man Jan hebben allebei een stem uitgebracht. Henneke zegt, geweldig nummer van een band waar je het niet direct van verwacht. Nou, dat klopt dus inderdaad. Even niet die harde gitaren bij de Scorpions in dit geval. En Jan zegt, zeer mooi nummer wat helaas wederom heel actueel aan het worden is. Zo is het maar net, Jan. Dankjewel daarvoor. Nummer 176 komen we aan toe. En dat is een plaatje dat ooit geschreven werd door Stef Bos voor het Eurovisie Songfestival. De Belgische zangeres Ingeborg ging daarmee aan de haal. Dat werd niet zo heel veel voor België. Ze bereikte nummer 19. Maar het kreeg een nieuwe impuls dankzij het tv-programma Beste Zangers van AfroTros toen Miss Montreal het onder handen nam. Zij maakte er echt haar eigen versie van. En Door de Wind werd een grote hit in Nederland. Op 176.
1: Zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Kippenvel toen en kippenvel nog steeds. Miss Montreal en Door de Wind op Radio West. Straks verder met nummer 175. Dat wordt die oude Tom Jones met een lekkere klassieker. Maar eerst het regionieuws en daarin onder meer nieuwe vergunningen nodig voor winkeliers op de Hoefkade in Den Haag.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hey, met mij.

0: Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Goedemorgen, dit is Radio West. De Eeuwige Roemlijst gaat zo dadelijk verder met nummer 175. Maar eerst het regionieuws, Reinhard Roemer.
6: Winkeliers, dienstverleners en andere organisaties met een publieke functie op en rond de Hoefkade in Den Haag moeten voor oktober een vergunning voor hun winkel aanvragen. De gemeente wil zo meer grip krijgen op de winkelstraat en criminaliteit tegengaan. Het stadsbestuur van Den Haag zet steeds vaker een vergunningsplicht in om ondermijning en criminaliteit tegen te gaan. De Hoefkade is al het 5e winkelgebied. Eerder kregen de Weimarstraat, de Paul Krugerlaan, de Gouverneurlaan en de Jan Luikenlaan de vergunningsplicht opgelegd. Het is vrijdag en vandaag ook landelijke grasaarvrij dag. De grasaar lijkt onschuldig, maar eigenlijk is het plantje best schadelijk voor honden. Gemeente Oegstgeest roept hondeneigenaren op om, als ze hun trouwe viervoeter uitlaten, wat grasaren weg te halen. Verslaggever Aniek Enthoven toog vanmorgen al vroeg naar Oegstgeest om van wethouder Alfred Bus van Dierenwelzijn en Groenbeleid te horen hoe je een grasaar herkent.
7: Omschrijf het nou eens. Hoe ziet dat eruit? Je hebt er een in je hand.
8: Ja, ik heb er een in je hand. Het zijn de uiteinden van het gras. En daar zitten eigenlijk de zaadjes in. En ja, er zit eigenlijk een lang dun groen draadje aan. En er zitten een soort van weerhaakjes aan. En ja, die weerhaakjes zijn eigenlijk de boosdoener. En ja, dit is toevallig het kruipertje, zoals we noemen. Het naam zegt het al. Ja, hij kruipt de vacht in en kruipt dan ook de oren of de pootjes in.
6: Adrie Poldervaart vertrekt na 1 seizoen bij Quick Boys. De succestrainer verruilt de Katwijkse club voor Feyenoord onder de 21. Feyenoord was op zoek naar een nieuwe trainer voor dat elftal nadat Pascal Boshaert de overstap maakte naar FC Dordrecht. Met Quick Boys pakte de 55-jarige Poldervaart de titel in de tweede divisie.
5: En dan eens kijken naar het weer. De weerexpert van dienst is Jordi Bloem.
9: Er is minder ruimte voor de zon dan bijvoorbeeld gisteren, maar de zon laat zich nog wel zien vandaag. Bewolking en zon wisselen elkaar af dus. Er kan een enkele lichte bui voorkomen. Veel plaatsen houden het ook droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest of west vanmiddag. Later noordwest is zwak tot matig. En dat wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Vlak aan zee begint het later al af te koelen. Dus een soort van zeewind. En in de loop van de middag en vanavond koelt het overal duidelijk af. Morgen vroeg is het dan een graad of 14 in de regio. Opklaringen en droog daarbij. En morgen lijkt ook droog te verlopen met aardig wat zon. Niet veel wind, dus middags ongeveer 25 graden. Zondag wat meer bewolking, misschien later op de dag een enkele bui en dan middagtemperatuur rond 23 graden.
6: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: En jij bent er morgen ook bij, hè, de open dag?
6: Ja, zeker.
5: Ja, jij bent verantwoordelijk voor het radiogedeelte van de rondleiding.
6: Dus, ja, waar wij nu zijn, die twee ruimtes, de technische ruimte en de studioruimte, daar ga ik, ik geloof, 9 groepjes. Dat is echt heel gezellig. Dus iedereen die komt morgen vooral vragen stellen, vind ik leuk.
5: Heel goed. Morgen dus vanaf 11 uur ben je van harte welkom. De open dag.

0: Groen is een veel voorkomende kleur in de eeuwige roemlijst. We hadden al de Little Green Bag van de George Baker Selection. Green Green Grass van George Ezra. Maar dat is echt een ander liedje dan deze. The Green Green Grass of Home van Tom Jones.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ik heb een beetje verzaakt, want we hebben er al lang weer 10 gehad. Dus het is hoog tijd om ze even op een rijtje te zetten. Rees u even mee vanaf de nummers 190. ABBA op 190 en The Winner Takes It All and Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan vonden we op 189. Voor Altijd van André van Duin 188 en Supertramp met Breakfast in America werd geserveerd op 187. Peter Fox, House am Zee, staat op 186. En The Mull of Kintyre van Paul McCartney en Wings ligt op 185. Dromers en Bedrog, Marco Borsato 184 en 183 voor Scott McKenzie en San Francisco. Elton John's Circle of Life kwamen we tegen op 182 en 181 was John Lennon met Imagine. 180, Agda in de Munnik en het regent zonnestralen. Ja, inmiddels zijn we al een stukje verder aanbeland bij die plaat van Tom Jones op 175. Waar met verve op gestemd is door bijvoorbeeld Desiree uit Delft, door Miri Haakman uit Blijswijk. En ook in Amerika werd geserveerd op 187. Peter Fox, House am Zee, staat op 186. En The Mull of Kintyre van Paul McCartney en Wings ligt op 185. Dromers en Bedrog, Marco Borsato 184 en 183 voor Scott McKenzie en San Francisco. Elton John's Circle of Life kwamen we tegen op 182 en 181 was John Lennon met Imagine. 180, Agda in de Munnik en het regent zonnestralen. Ja, inmiddels zijn we al een stukje verder aanbeland bij die plaat van Tom Jones op 175. Waar met verve op gestemd is door bijvoorbeeld Desiree uit Delft, door Miri Haakman uit Blijswijk en door Kees Kuiper uit Scheveningen. Platen die kippenvel oproepen bij jullie, dat werkt vanzelf. Ja, dat gaat zo. Hoe hoger de nummertjes komen, hoe groter de hits zijn, oud radio-icoon altijd al. En dat geldt niet minder voor de plaat die op 174 verschijnt. Rolling Stones.

0: West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan.
8: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Patrick van Hout.

Jet de Nijs, de weduwe van Rob de Nijs, opende de stembus dit jaar van de Eeuwige Roemlijst. 9 keer staat Rob in de lijst dit jaar met Zo zal het zijn bijvoorbeeld. Een liedje over een hoofdpersoon die rust wordt gegund na een lange strijd. Bescheiden hit in 1998 en werd sindsdien regelmatig gedraaid bij uitvaarten en crematies. Daar kun je alles bij voorstellen natuurlijk. Bijvoorbeeld Dorinda Hovius uit Noodorp schrijft erover: pakkende tekst voor het loslaten van het leven van mijn moeder in dit geval. En Rinus uit Zoetermeer zegt: het is bij de uitvaart van mijn vrouw gedraaid. Heel mooi. En zelf overleed Rob natuurlijk in maart vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Op naar nummer 172. ABBA is hier met Thank You for the Music in de Eeuwige Roemlijst op Radio West. Graag gedaan. I'm nothing special, in fact.

We leren Thank You for the Music kennen in 1978 als het de dubbele A-kant is van het nummer Eagle. Dat kwamen we al eerder tegen in de lijst. Daar komt hij uit in ons land, in België, in Duitsland, in Oostenrijk, Zwitserland, Australië en Zuid-Afrika. Maar in 1983 is het Verenigd Koninkrijk pas aan de beurt. Bij wijze van afscheid van de Zweedse groep. Dat is een succes daar, want die Engelsen die kennen dat liedje natuurlijk nog niet zo goed. In ons land komt het nummer dan opnieuw op single, maar blijft zeker op nummer 38 in de Nederlandse top 40. Thank You for the Music op 172. En we bedanken bijvoorbeeld René Pauli Hoster uit Den Haag. En Rinie van Driel uit Leidschendam, want zij hebben ervoor gezorgd dat het plaatje lekker hoog terecht is gekomen dit jaar in de Eeuwige Roemlijst. Daar zijn ze zeer dankbaar voor. Ondertussen een held die al even niet meer onder ons is. De ochtend van 21 april 2016 wordt hij op 57-jarige leeftijd dood aangetroffen in een lift van zijn woning in Paisley Park Studios. Prince is hier. I never meant

0: Twee keer staat hij erin in de eeuwige roemlijst. Daar is nou niet zo heel veel hoor voor zo'n icoon uit de popmuziek. Prince, Diamonds and Pearls hoorden we eerder. En Purple Rain is een hoogst genoteerde op 171. Straks na 12 het vervolg van de lijst. Menno Tamming, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Ja,
0: waar kijk je het meest naar uit?
1: Ja, wat denk je? Je weet het, jij hebt altijd een bekende weg. Ja, je weet dat ik gek ben van Nederlandstalige muziek. Dat hoor je ook vaak in Menno in de middag. En dan vind ik het leuk dat ik met Yves Berendsen straks mag beginnen op 169. Terug in de tijd. Het is toch best opmerkelijk dat zo'n relatief nieuwe plaat zo hoog is gestemd, toch?
0: Ja, en voor de eerste keer. Dus een mooi debuut in de eeuwige roemlijst.
1: Ik heb er zin in.
0: Dat en meer, je hoort het allemaal straks. En daarvoor nog even op 170 een plaat waarvan John Altena de ambassadeur was. Nou, het is goed gelukt, John. Want I Am I Sad van Neil Diamond bereikt nummer 170. Tot morgen.
2: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Zometeen gaan we verder met de lijst der lijsten. De eeuwige roemlijst hier op Radio West. Het is 12:00, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
7: Ondernemers op de Haagse Hoefkade moeten een vergunning voor hun winkel aanvragen. Op die manier wil de gemeente Den Haag meer grip krijgen op de winkelstraat en criminaliteit in de straat tegengaan. Een auto is vanmorgen over de kop geslagen en op het dak tot stilstand gekomen tijdens een aanrijding met een andere auto op de Mahatma Gandhi-singel in Zoetermeer. Een van de inzittenden is gewond geraakt. De brandweer heeft de inzittenden bevrijd uit hun benarde positie. Adrie Poldervaart vertrekt na 1 seizoen bij Quick Boys. De succestrainer gaat aan de slag bij Feyenoord onder 21 jaar. Met Quick Boys uit Katwijk pakte de 55-jarige Poldervaart de titel in de tweede divisie. Meer nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes €8 miljoen aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM €62.000 afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
11: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
15: De eeuwige roemlijst met Menno Tamming.

0: blij dat deze erin staat, dat hij erin gestemd is. Yves Berendsen, zijn debuut in de eeuwige roemlijst. Terug in de tijd met een verdienstelijke 169ste plaats. We naderen de top 100 van de eeuwige roemlijst. Goedemiddag, Radio West. Ik ben er tot 2 uur en ik neem je mee door de lijst. Dit was dus 169, Yves Berendsen. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Want het is een enorme hit uit 2023. De zomer van dat jaar. Het was meteen raak. Nou ja, meteen. Hij had wel een aanloopje nodig en dat kwam door een TikTok-filmpje van een moeder en een dochter. Die moeder en dochter uit Noord-Holland, die namen altijd leuke liedjes op. En dan zetten ze dat op TikTok. En ja, die van Yves Berendsen werd een groot succes. Kijk, zo klonk dat op TikTok.
1: Ieder nummer die ik zing, zingt mijn moeder tweestemmig mee. Van...

0: Ja, want Yves Berendsen was zo slim om naar die moeder en dochter toe te gaan en daar in die huiskamer mee te zingen. En toen werd het een hit. En ja, we kunnen toch wel stellen dat het ook een beetje de basis is geweest ook weer voor het Nederlandstalige lied dat nu al jaren zo ongelooflijk populair is, het Nederlandstalige. En ik vroeg laatst aan Yves Berendsen, toen die hier in Menno in de Middag was, toen we hem belden, terug in de tijd zijn hit dus heeft bijgedragen aan de huidige populariteit van het Nederlandse lied.
1: Ja, ik denk dat het begonnen is ook wel bij Mart. Met Sam & Cardi Lemon. Dat is volgens mij echt een zomerhit.
0: Zeker.
1: Toen volgens mij het jaar daarna, of misschien 2 jaar daarna, kwam Engel Bewaren. Nou, dat is natuurlijk ook gigantisch.
0: Ja.
1: En gelukkig ben ik niet achtergebleven.
0: Nee. Dus,
1: ja, en wat jij zei, het staat dus echt in een lijst met de top 10 grootste Nederlandstalige hits. Het heeft gewoon 32 weken in de top 40 gestaan.
0: Ja, niet normaal.
1: Nee, ik zeg het niet, iets geks.
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval erg lang.
0: Ja, hij is in ieder geval diamant. Ja, nou goed, heel vroeg had je natuurlijk Dromen zijn bedrog van Marco Borsato, wat ook zo'n hit was.
1: Ja,
0: van die grootte is het natuurlijk, deze hit van jou.
1: Dat wat ik weet is dat Borsato op 13 weken op 1 gestaan en wij geloof ik 11.
0: Ja.
1: Dus ik moet het wel af moeten leggen. Maar.
0: Kun je nagaan. Ja, nou goed, en dat in een tijd waarin veel meer Nederlandstalige muziek uitkomt. Dus dat is gewoon een goede prestatie.
1: Ja,
0: Yves Berendsen.
2: De eeuwige roemlijst.
0: Daar begonnen we dus mee. En we gaan vrolijk verder met de lijst. Want ja, we moeten haast maken, zeg ik. Want op 168, Deep Purple, Child in Time. Het is een van de langstdurende nummers aller tijden. Je gaat namelijk ruim 10 minuten lang naar dit nummer luisteren. Uit 1970 op 168, Deep Purple. En ja, er komt nog veel meer langs, hoor. Ook dit nog.
2: Eeuwige roem.

Ja, je moet ervan houden. En dat doet onder andere Hans Veenendaal uit Pijnakker. Die heeft erop gestemd en die zegt wel de lange uitvoering draaien natuurlijk. Hè? Nou, je bent op je wenken gediend, 10 minuten lang. Deep Purple en Child in Time. Van dit nummer ga ik nog steeds uit mijn dak, zegt Nico de Groot uit Leiden. En wat een mooi nummer. Marlene Vianen uit Gouda zegt dat. Ook zij stemde met nog veel meer anderen op dit nummer van Deep Purple. Dat uitkwam in 1970 op het album Deep Purple in Rock. En ja, ze spelen het niet meer tijdens concerten trouwens. De band vindt het nummer gedateerd, aangezien het over de Vietnam-generatie gaat. Over de jeugd die tijdens de Koude Oorlog opgroeide. Daar gaat het ook over. Maar goed, de zanger Ian Gillans, dat zou misschien de echte reden zijn. Die kan het niet meer aan met zijn stem. Hè? Je hoorde net... Ja, goed, ik kan het ook niet. Maar hij dus ook niet meer. Dus vandaar dat ze het niet meer doen tijdens hun optredens. We gaan snel verder. Op 167, Fats Domino en Blueberry Hill.

Exception. En Air, de Nederlandse band Exception, bewerkte in de jaren 70 met veel succes klassieke stukken. Je hoorde het, een stuk van Bach was dit. Ja, organist Rick van der Linden, die was het brein achter deze bewerkingen. Hij is helaas niet meer onder ons, overleed in 2005. Dan naar 165 in de eeuwige roemlijst. Ja, Direct, mogen niet ontbreken natuurlijk. Hebben een geweldig jaar achter de rug natuurlijk met de Kuipconcerten. En How My Heart Was Won is een fantastisch nummer van ze uit 2023... op een album waarin ongelooflijk veel hits staan. How My Heart Was Won, natuurlijk Through the Looking Glass, 90s Kid en Oh My God, It's Happening. Dit is op nummer 165, Direct.

0: Schitterende plaats. Direct, dat vond ook Wil van Geffen uit Haarlem. Gonzalo Bonte uit Naaldwijk. En Michiel uit Waverveen. Direct op nummer 164. Zometeen in het volgende half uur gaan we vrolijk verder. Dan hebben we, oh dat is mooi zeg, we beginnen straks met de Beatles. Maar eerst natuurlijk het weer, zometeen van Jordi Bloem. En het laatste nieuws uit de regio, dat krijg je straks van onze André Kolen.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
14: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
13: Kijk op utsvandergeest.nl.
0: Het is 3:30. Ja, het is zo mooi, want Tony, onze zeer gewaardeerde collega hier bij West, die komt in en die verzamelt platen, mooie oude LP's van Elvis. Hij zegt, ik heb er nu één. Nou, ik denk, god, komt hij weer met zo'n oude LP. Maar van mijn grote held Henk Wijngaard. Ja, deze.
15: Ja, daar is die, hoor,
0: echte
15: mensen.
0: LP. Omdat hij 80 is geworden. We hadden Henk pas nog in de uitzending hier, Henk Wijngaard. Hoor eens even, ja, zeg. Oh, dat klinkt ook goed, hè, de LP, hè?
16: Scheur ik door de Brennerpas.
0: Ja, klinkt goed.
15: Ja. Sorry. Ja.
0: Ja, wat doe je nou, Dre?
15: Ja, ik was er net niet tussen.
0: Nou, Tony.
15: Er
0: zit een kras op, maar goed.
17: Er zit nu een kras op.
0: Ja, er zit nu een kras op. Ja.
15: Maar misschien wel blijft hij dan wel vlam in de pijp. Pijp, dan heb je een XL-versie.
0: Hey, maar dit is even serieus, Tony. Maar dit is echt een collector's item, dit.
17: Zeker, ja.
0: Ik werd hier helemaal warm van. Een LP, echt een ouderwetse LP van Henk Wijngaard.
17: Ze hebben het laatste, zeg maar... bij Tucker FM, zeg maar, stond die in het zonnetje. Ook hebben ze de originele vrachtwagen uit de jaren 80... hebben ze, zeg maar, helemaal opnieuw opgeknapt.
0: Hij heeft het hier zelf verteld in Menno in de Middag, een paar weken geleden. Ja.
17: Allemaal, en die jongens die hebben zoveel... passie, zeg maar, voor Henk Wijngaard ook. Die hebben gezegd van, nou, weet je wat, we gaan een LP uitbrengen.
0: Ja.
17: En er staat dus Henk Wijngaard op 80 jaar...
0: Geweldig.
17: En 50 jaar in het vak.
0: Geweldig. Ja. Wat kan ik hem overnemen van je? Wat kost dat?
17: Is onbetaalbaar.
0: Ja, dat is zo. Hey, dankjewel, Tony. Mooi. Hey, jij zit hier helemaal niet voor Henk Wijngaard. Je zit hier voor het nieuws uit de regio.
15: Zeker.
0: André Kolen.
15: Zeker. Ja, goedemiddag. Winkeliers, dienstverleners en andere organisaties met een publieke functie op en rond de Hoefkade in Den Haag, die moeten voor oktober een vergunning voor hun winkel aanvragen. De gemeente wil zo meer grip krijgen op de winkelstraat en de criminaliteit tegengaan. Het stadsbestuur van Den Haag zet steeds vaker een vergunningsplicht in om ondermijning en criminaliteit tegen te gaan. De Hoefkade is al het vijfde winkelgebied. Eerder kregen de Wijmarstraat, de Paul Krugerlaan, de Gouverneurlaan en de Jan Luikenlaan de vergunningsplicht opgelegd. Het is vrijdag en dan is het ook landelijke grasaarvrijdag. Ja, de grasaar lijkt onschuldig, maar eigenlijk is het plantje best schadelijk voor honden. Gemeente Oegstgeest roept hondeneigenaren op om, als ze hun trouwe viervoeten uitlaten, wat grasaren weg te halen. Verslaggever Aniek Enthoven die toog vanmorgen al vroeg naar Oegstgeest om daar de hond van wethouder Alfred Bus van Dierenwelzijn en Groenbeleid te horen over hoe je... Oh nee, hij was zonder hond. Hoe je een grasaar herkent.
6: Omschrijf het nou eens. Hoe ziet dat eruit? Je hebt er een in je hand.
18: Ja, ik heb er een in je hand. Het zijn de uiteinden van het gras. En daar zitten eigenlijk de zaadjes in. En ja, er zit eigenlijk een lang dun groen een draadje aan en er zitten een soort van weerhaakjes aan. En ja, die weerhaakjes zijn eigenlijk de boosdoener. En ja, dit is toevallig het kruipertje, zoals we noemen. Het naam zegt het al. Ja, hij kruipt de vacht in en kruipt dan ook de oren of de pootjes in.
0: Het klinkt heel vies.
15: Ja, het is niet fijn. Nee. Vooral niet voor de beestjes. De verkeersboetes in Nederland die worden per 1 januari volgend jaar nog hoger. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Nou, veel mensen hebben kritiek op de hoogte van de boetes. En dat geldt ook voor instanties als het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. Ze vinden dat de bedragen niet in verhouding staan ten opzichte van boetes voor ernstige vergrijpen zoals mishandeling of diefstal. Minister Van Wil erkent ook dat sommige verkeersboetes hoog zijn, maar hij zegt dat de verhoging heel normaal is en bij veel meer dingen gebeurt.
19: Wat ik heb beloofd in het vorige kabinet, en dat doe ik ook nu weer, is dat ik niet zal doen wat vorige kabinetten hebben gedaan, namelijk het autonoom verhogen van de boetes de begroting op orde te krijgen. Maar wat we wel doen, dat doen we met alle boetes, alle sancties, is die elk jaar corrigeren voor de inflatie. Daarmee worden ze niet hoger, want relatief gezien gaan ze gewoon mee met de ontwaarding van het geld. Dat is gewoon een systeemcorrectie.
15: Ja, systeemcorrectie. Maar ik zou het toch maar oppassen, want het kost je klauwen met geld.
0: Zo is het.
20: Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem. Hey Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
21: Nou, warm, dat is het, Jordi. En het is zelfs benauwd, vind ik.
22: Ja, dat klopt. Ik kreeg ook al een mailtje vanuit Den Haag. Van collega Huub. Drukkend warm in Den Haag. Hij had 27,4 graden tot nu toe, maar de temperatuur
21: hij kan niet laat op zijn vrijdag.
22: Ja, natuurlijk. Nee, maar we hebben elkaar eventjes gesproken. Want ik ga volgende week op vakantie. Dan zijn de collega's daar. En hij heeft me een fijne vakantie gewenst. Nou. Dat vind ik wel heel gezellig. Heel leuk. Maar inmiddels is het op de standen van de Hoek van Holland 26 graden. En aan de Noord-Hollandse kust 21.
15: Zo.
22: Een matige westenwind opgestoken. Zelfs draait naar het noordwesten. De zeewind komt eraan. Dus nu de hogere temperaturen nog. Op sommige plaatsen ook rond de 30 graden. Dat is bijna 30 graden ook in Boskoop. Maar in de loop van vanmiddag... Ja, dan nog een klein hikje en dan komt hij op de 30. Maar in de loop van vanmiddag en vanavond vooral... dan zal die temperatuur langzaam verder gaan dalen. Want die zeewind die gaat zich toch echt wel duidelijk gelden. Met wat bewolking. Je ziet het ook een beetje buiten. Wat onrustige bewolking op middelbaar niveau. Middelhoge wolken. Broeierig warm. Ja, er zou een plaatselijke bui kunnen passeren. Is vanochtend al hier of daar een klein beetje regen gevallen. Maar de kans op een enkele stevigere bui wordt net wat groter verderop in de middag. Maar het zwaardere werk lijkt bestemd voor het zuiden en oosten van het land, waar het nog wat langer heet blijft. En die buien dus wat heftiger kunnen zijn. Nou, vanavond en vannacht is het bij ons dan op de meeste plaatsen wel droog. Er zijn opklaringen. Het wordt vannacht een graad of 14.
21: Kunnen we nog buiten zitten vanavond ook? Dat vraag ik even voor een vriend.
22: Ja, dat kun je wel. Ja? Okay. Maar het koelt wel geleidelijk zo af. Ja. Het is niet meer 25. Ik denk dat het meer naar de 20 graden gaat. Ja. Later zelfs wat koeler. Nou, misschien wel zo lekker natuurlijk. En dan morgen vroeg 14 graden ongeveer. En dan morgenmiddag 25. Dat is dan misschien wel een prettigere temperatuur voor velen. Met vrij veel zon morgen. Ik denk dat het morgen helemaal droog blijft in de regio. Klein hoge drukgebied op de Noordzee. Dat trekt wel weer weg vanaf zondag. De zondag wordt het waarschijnlijk wat minder zon. Later kan een bui passeren, vooral later op de dag. En dan wordt het nog wat minder warm. 22, 23 graden. Vlak aan zee nog wat lagere temperatuur. En zo kunnen we zo langzaam maar zeker wat gaan wennen aan ander weer. Ja, en hoe dat verder gaat, dat vertel ik over een uur.
15: Tot zo. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Ellen van der Wurk uit Wassenaar en ook Theo Pepping uit Uithoorn, die hebben onder andere gestemd op dit nummer. En Theo zegt, er mag gedanst worden, zei ik altijd op mijn werk. En dan werd er ook gedanst in het postkantoor in Uithoorn. Een mooiste tijd gehad met deze plaat van Caro Emerald. A Night Like This, heet eigenlijk Caroline van der Leeuw. En in 2022 liet Caroline weten niet meer verder te willen als Caro Emerald. Ze gaat verder als zangeres van de groep The Jordan. Dan naar 162. Nou, dat is een klassieker hoor. Het nummer van The Righteous Brothers, Unchained Melody, is er maar één van de meer dan 500 covers van het liedje 500 keer wel door andere artiesten gezongen. En ja, misschien even een klein uitstapje, maar Mart Hoogkamer, die heeft ook zijn bekendheid te danken aan dit nummer, want hij zong dit op een Spaans strand, gewoon met een groepje vrienden. Dat werd ja, opgenomen en dat ging viral. Dat komt toen zo. Ja, en daarna kwam die grote hit, hè. We zwemmen in Bacardi Lemon. Maar hier werd Mart Hoogkamer in eerste instantie bekend mee. Maar goed, wij gaan hem draaien van The Righteous Brothers. Uiteraard op 162.

prachtig hè, The Righteous Brothers. Mooi. Het wordt echt een soundtrack-klassieker voor de film Unchained uit 1955... en de dramafilm Ghost hè, uit 1990. Daar zat dit nummer ook in. Dan naar 161, een plaat die nog niet zo heel lang geleden... in de eeuwige roemlijst is gekomen. Namelijk die van Floor Jansen en Henk Poort, Phantom of the Opera. Want ja, Henk Poort die speelt in 1993, dat is alweer een tijd geleden... naast Joke de Kruif, in de Nederlandse versie van de musical... The Phantom of the Opera in het Scheveningse Circus Theater. Nou, toen kwam die opeens in het tv-programma De Beste Zangers terecht in 2009. Zingt dan liedjes in diverse genres. En hij kruipt daar ook weer even in de huid van het spook van de opera. En hij doet het niet alleen. Hij doet het samen met Floor Jansen, zijn duetpartner in Beste Zangers. En dat levert echt een geweldige plaat op van Floor Jansen en Henk Poort. We vinden hem terug op nummer 161 in de eeuwige roemlijst.

0: De eeuwige roemlijst. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Zometeen gaan we verder met de eeuwige roemlijst. Anita Meijer staat dan als eerste op het programma. Het is 1 over 1 Radio West en het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
8: Een jongetje van 5 is gisteravond overleden na een val in het water langs de Noorderkroon in Lisse, heeft de politie vandaag bevestigd. De hulpdienst hebben het slachtoffertje uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Ondernemers op de Hoefkade in Den Haag moeten een vergunning voor hun winkel aanvragen. Op die manier wil de gemeente meer grip krijgen op de winkelstraat en criminaliteit in de Haagse straat tegengaan. Een auto is vanmorgen over de kop geslagen en op het dak tot stilstand gekomen tijdens een aanrijding met een ander voertuig op de Mahatma Gandhi-singel in Zoetermeer. Een van de inzittenden is gewond geraakt. Brandweer heeft alle andere inzittenden bevrijd uit hun benarde positie. Meer nieuws straks om 1:30. Nu het overige nieuws.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, voor mij blijft de grasmat van de Kuip altijd de mooiste, hoor. We gaan naar de ANWB, verkeersinformatie.
10: Op de A20 Gouda Hoek van Holland, 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
13: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: De eeuwige roemlijst met Menno Tamming.

0: Heerlijk, hè? Uit 1981, het is dan de zomer. Het is warm en Anita Meijer staat op nummer 1 met Why Tell Me Why. En ze had ook zo'n mooie opvolger, hè, van dit nummer. Dat was They Don't Play Our Love Song Anymore. Kunnen we die ook nog een klein stukje? Ja, ja, ja, oh ja, daar komt-ie, hoor. Och, het is ook zo mooi, hè. De opvolger van Why Tell Me Why, Anita Meijer. We vinden haar op 159 in de eeuwige roemlijst.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Welkom, tweede uur dat ik mag presenteren op deze vrijdag. Ook mijn laatste uurtje. En dan neemt Paul van der Lucht het over. En daarna nog Bas. We gaan door tot 7 uur vanavond. Wat zeg ik? Tot morgenmiddag 3 uur. En dan weten we wie de nummer 1 is. Is het Tess Merlo, zoals de afgelopen 2 jaar? Of hebben we een nieuwe nummer 1? We gaan het allemaal meemaken. Morgen tijdens de open dag, waar je dus ook live bij kan zijn. Bij die ontknoping van de eeuwige roemlijst. Wat gaan we dit uur allemaal doen?
1: Eeuwige roem.
2: Candles burned out long before your legend ever waned.

0: Ja, veel gecoverd, dit nummer. Dat al in 1956 werd geschreven door Screaming Jay Hawkins. En Creedence Clearwater Revival had er een grote hit mee in 1968. Dankzij Christa Wiegman uit Delft, Louis Slingeland uit Warmond, Vincent Ikema uit Tubbergen en Nico de Groot uit Leiden onder andere. Ze stemden er allemaal op. En daarom op nummer 158. En die Nico de Groot die stuurde ook nog een berichtje. Hoi Menno, bedankt voor het draaien van de lange versie van Child in Time van Deep Purple. Ja, dat deden we het vorige uur, hè. Ik ben weer volledig uit mijn dak gegaan. Groeten van Nico. Nou, graag gedaan, Nico. 10 minuten
1: de eeuwige rocklijst.
0: Duurde dat. Goed, we gaan eens eventjes een overzichtje aan je geven van de laatst gedraaide platen op 170. I Am, I Said, Neil Diamond, Yves Berendsen. Op 169 met zijn grote hit Terug in de Tijd. Deep Purple, daar is hij. Op 168, Child in Time. Fats Domino vinden we terug op 167 met Blueberry Hill. R van de Nederlandse band Exception op 166. Direct, natuurlijk staan ze erin op 165 met How My Heart Was Won. The Beatles met Yesterday. 164, plaat uit 1965. Hè? A Night Like This van Caro Emerald op 163. En de klassieker Unchained Melody van The Righteous Brothers zien we op 162. Op 161 in de eeuwige roemlijst Floor Jansen en Henk Poort uit De Beste Zangers, The Phantom of the Opera en Suspicious Minds van Elvis Presley natuurlijk op 160. En Why Tell Me Why, Anita Meijer, je hoorde haar net op 159. En de Creedence Clearwater Revival op 158. Een van de 9 noteringen van Rob de Nijs vinden we terug op 157 uit 1973. Jan Klaassen de trompetter.

Collega Tony Roodakker zit tegenover me en die zegt... ja, je weet toch precies waar je was, hè, toen dat gebeurde met prinses Diana, hè, toen ze overleed. Dat was in 1997 en Elton John had toen een nieuwe versie van Candle in the Wind. Het origineel komt uit 1973, gaat over de actrice Marilyn Monroe. Maar ja, na de dood van zijn goede vriendin, prinses Diana, neemt Elton John dus in 1997 een nieuwe versie op over de prinses. En op de begrafenis, ja, we hebben het allemaal kunnen zien, die beelden die kun je nog zo voor je halen. Zit hij achter die piano, miljoenen tv-kijkers over de hele wereld zien dat bij de uitvaart. Het nummer wordt op single uitgebracht, groeit uit tot de best verkochte cd-single aller tijden. Dat is nog altijd zo. Ruim 33 miljoen exemplaren werden ervan verkocht. In Nederland ruim 580.000 singles en ook daar dus de best verkochte nog altijd. 7 keer platina zelfs. En overigens trouwens, Elton John speelt dit nummer nooit meer. Deze versie althans, nooit meer. Behalve, zo zei hij ooit, als Diana's zonen dit zouden vragen. Mocht hij het niet wel spelen, dan is het dus de originele versie uit 1973. Goed, we gaan naar 155. De Dire Straits daar. Sultans of Swing. De eerste single van de Engelse groep. Nummer wordt voor het eerst opgenomen in de Pathway Studios in Londen. Het liedje wordt daarna een keer op de radio gedraaid. Ja, zo gaat dat dan natuurlijk. En niemand kende Dire Straits nog. Maar ja, toen wel. De populariteit nam gelijk toe. Er werd een platenmaatschappij gebeld. Phonogram. En die dacht van, ja, die moeten we inlijven. Want dit is een geweldige plaat. Dire Straits, Sultans of Swing. En de lange versie moeten we draaien volgens de fans. Nou, dan doen we dat. Behalve, zo zei hij ooit, als Diana's zonen dit zouden vragen. Mocht hij het niet wel spelen, dan is het dus de originele versie uit 1973. Goed, we gaan naar 155. De Dire Straits daar, Sultans of Swing. De eerste single van de Engelse groep. Nummer wordt voor het eerst opgenomen in de Pathway Studios in Londen. Het liedje wordt daarna een keer op de radio gedraaid. Ja, zo gaat dat dan natuurlijk. En niemand kende Dire Straits nog. Maar ja, toen wel. De populariteit nam gelijk toe. Er werd een platenmaatschappij gebeld, Phonogram, en die dacht van, ja, die moeten we inlijven, want dit is een geweldige plaat. Dire Straits, Sultans of Swing, en de lange versie moeten we draaien volgens de

Dire Straits, Sultans of Swing. En de lange versie moeten we draaien volgens de fans. Nou, dan doen we dat, hè. Ruim 5 minuten op nummer 155. Sultans of Swing.

0: dingen.
1: Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De eeuwige roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
5: Het is 2:03, Radio West. Zometeen gaan we verder met de eeuwige roemlijst. Nu het nieuws uit de regio. André Kolen.
6: Goedemiddag. Een jongetje van 5 is gisteravond overleden na een val in het water langs de Noorderkroon in Lisse, heeft de politie vandaag bevestigd. Hulpdiensten hebben het slachtoffertje uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het jongetje kwam aan het begin van de avond in het water terecht. Rond 7:15 kreeg de politie melding dat het kind gereanimeerd werd. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kind overleden. Hoe het jongetje het water terecht is gekomen is nog onduidelijk. De politie heeft onderzoek gedaan, maar spreekt van een tragisch ongeval. Misdrijf is uitgesloten. De Leidse cabaretier Jochem Meijer trad op in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam met zijn reprisevoorstelling Net Alsof. In mei van dit jaar stond hij hier gepland met een reeks van 14 uitverkochte voorstellingen. Ja, tickets voor zijn show waren razendsnel uitverkocht. Iedereen wilde erbij zijn. En Jochem wil graag al zijn fans bedanken. En dat deed hij met een berichtje vanaf het toneel in Carré.
7: Niets mooiers dan iets te vroeg in Carré zijn. Helemaal niemand is er. Geen crew, geen techniek, helemaal niks. Helemaal in je eentje op het mooie podium van Carré. Fantastisch. Maar de reden waarom ik even filmpje spreek, ik wil je even iedereen die geweest is de afgelopen 5 weken onwaarschijnlijk bedanken voor de magische avonden. Wat is het hier altijd genieten en wat een eer om hier te staan. Blijft het altijd. Groetjes van mij.
6: Ja, mooi hè, die galm ook van Carré.
8: Ja, mooi.
6: En dan gaat hij uitrusten. Hij gaat nu uitrusten, hij is snel moe hè.
8: Ja, nou, dat is zo. Maar hij geeft ook alle energie natuurlijk in zijn voorstelling.
6: Dat hij dat volhoudt. Hè? Ja. Weet je wie ook altijd heel veel energie geeft?
8: Jordi Bloem. Goedemiddag, Jordi.
9: Goedemiddag, Menno.
8: En dat met deze temperaturen, Jordi.
9: Ja, het is inmiddels aan de stranden 24 graden geworden. Ja. En in de regio Rotterdam zie ik nog 30 graden. Dus die zeewind is opgestoken uit het westen. Wel zo lekker, denk ik. Met vrij veel wolken, dat wel. En misschien verderop in de middag nog een enkele bui. Maar het zwaardere geschut, zeg maar, in de hete gebieden in het zuiden en oosten van het land. Daar verwacht het KNMI ook code geel buien. Hè, met alles erop en eraan. Fikse windstoten, hagel, veel regen in korte tijd. Brabant onder andere, Overijssel, Gelderland. Maar bij ons niet. Dus vrij rustig wat dat betreft. Nou, morgen vroeg starten we dan met 13 of 14 graden. Kijk, dan is het lekker afgekoeld. En morgenmiddag geen 30 graden meer, maar zo'n 25, 24 graden. Vlak aan zee 23. Nou, gewoon prima, denk ik. Niet veel wind uit noordelijke richtingen. Een hoge drukgebied op de Noordzee. Dat betekent droog weer morgen. Zonnige periode. Meer zon dan vandaag. Nou, zondag dan juist weer wat meer bewolking. Wat grotere kans op een enkele bui. Maar het valt op zich nog wel mee. 23 graden ongeveer wordt het dan. Vooral landinwaarts met een westenwind die wat gaat toenemen. Maar de echte verandering komt vooral na maandag. Maandag valt het nog wel mee. Overdag misschien wel droog met wat zon en 22 graden. Maar vanaf dinsdag lijkt het meer te gaan waaien. Veel meer bewolking, vaker regen. Fijn voor de natuur en de akkers.
8: Dankjewel, Jordi.
9: Graag gedaan, hè. En goed weekend.
6: Goed weekend. Tot zover dan het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, want we gaan langzaam naar de nummer 1. Kijk op omroepwest.nl.

The Golden Earring en Bombay was een hit eind 1976, geschreven door Barry Hay en George Kooijmans. We vinden hem op 153 en daarvoor hoorde je Neil Diamond op 154 met Sweet Caroline. Dan een plekje hoger op 152, daar zien we weer ABBA. Een van de 9 noteringen in de lijst is Eagle. Het langste nummer dat ABBA ooit opnam. Albumversie duurt bijna 6 minuten, maar ze namen wel een kortere versie op, dat is deze. Om het een beetje radiovriendelijk te maken. Nou, dat leverde ze geen windeieren op, want het werd een succes. Ook dankzij Thank You For The Music op de B-kant. Dit is Eagle.

0: De eeuwige roemlijst. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Het is 2:00 en het is tijd voor het nieuws met André Kolen. André, goedemiddag.
8: Een jongetje van 5 is gisteravond overleden na een val in het water langs de Noorderkroon in Lisse. Dat heeft de politie vandaag bevestigd. Hulpdiensten hebben het slachtoffer uit het water gehaald en gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het college van BMW vraagt de gemeenteraad van Hillegom om extra geld voor het opknappen van het Henri Dunantplein. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen euro uit de algemene reserve. Het geld wordt volgens het college besteed aan het vergroenen van het noordelijke deel van het plein in Hillegom. Komend weekend wordt gewerkt aan de spoorovergang bij de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude. Werkzaamheden beginnen zaterdag om middernacht en duren tot maandagochtend 4:00. Tijdens de werkzaamheden is de meest rechter rijstrook richting de Grote Polder afgesloten. De spoorovergang in Zoeterwoude blijft wel het hele weekend open voor het verkeer. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marian Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het

0: Het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: En Erwin de Hart heeft namens de ANWB verkeersinformatie voor.
2: Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
1: Dankjewel, Erwin. En straks horen we het regionale nieuws hier om 2:30 bij Radio West.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
5: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
6: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: De eeuwige roemlijst.

0: De eeuwige roemlijst.
1: En dat was Bluff in de eeuwige roemlijst. Hier nou even na tweeën. En je krijgt van mij een overzichtje. Van de plaatjes die ook in het vorige uur nog gedraaid zijn. Van 150 tot en met 158. Want Menno had van 157. Van 159 en eerder had hij gedaan. Dus daar ga ik nu eens even mee beginnen. Op 150 vond je Belfast Child van de Simple Minds. Ik word er zelf bijna simpel van. Op nummer 151 de Beatles met Let It Be. Het mooie Eagle van ABBA op 152. Bombay van de Golden Earring op 153. Sweet Caroline van Neil Diamond natuurlijk. 154. Zing het maar lekker mee. Dire Straits met de Sultans of Swing op 155. Op 156 dan Elton John met Candle in the Wind. De versie uit 1997 na de dood van Diana Spencer. En op 157 vonden we Jan Klaassen, de trompetter van Rob de Nijs. Nou ja, en goed, net heb je gehoord, 149. En het was natuurlijk Bluff met Zoute Landen. Nou, wat staat je dit uur allemaal te wachten? Nou, ik ga het je vertellen.
0: Eeuwige
2: Malababa, kom hier. Lekker stuk, malen meid, lekker dier van plezier.
0: Eeuwige roem.

Nou, dat zijn niet de minste die je kunt horen tussen nu en 3 uur hier bij Radio West in de Eeuwige Roemlijst. En deze hoort er ook bij, op nummer 148. Cat Stevens, Morning Has Broken.

Zo, even mijn papiertje erbij. Dat is de lijst. Morgen is het klaar met de lijst. Intussen zijn ze hier in, bij Radio West. En ze driftig aan het zagen en aan het doen. Want morgen is ook de open dag. En dan zal Patrick het laatste uurtje van de lijst live presenteren. Wauw.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Mannenbarbe van Rob de Nijs. Een co-productie van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg als tekstdichters. En de heren stellen met de tekst de schijnheiligheid van de gelovigen aan de kaak. Door de week naar de hoeren en op zondag naar de kerk en een cent in het zakje doen om de zonde af te kopen. In 1970 wordt het liedje voor het eerst opgenomen door Adèle Bloemendaal. Zij zingt het in de ik-vorm, als Mannenbarbe zelf. In 1973 werkt Boudewijn de Groot als muziekproducent voor Rob de Nijs en neemt met hem een nieuwe versie op. Het komt in 1974 uit. Een gigantische hit natuurlijk, dat had je wel door. En inmiddels beginnen de depressies over te trekken op nummer 146. Het laatste nummer dat de Doors samen met leadzanger Jim Morrison opnemen. In 1971 komt het uit, enkele weken voor de dood van Jim Morrison. Riders on the Storm, de Doors.

0: The Doors, Riders on the Storm. Het nummer komt voort uit een jam-sessie en refereert aan Jim Morrison zelf, een Rider on the Storm.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Paul van der Lucht.
0: En hier is Stef Bos. Die vinden we op nummer 145 in de lijst. En natuurlijk een liedje dat velen zingen voor hun vader. Vooral mannen zingen het voor hun vader. En Stef Bos heeft het op een briljante manier gedaan natuurlijk. En daarom ook zijn positie in deze lijst. Hier is papa.
2: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij

Esther Vos schrijft dit nummer. In 1990, omdat er toen op dat moment kanker was ontdekt in de rug van zijn vader. Die houdt het nog erg lang vol. Overlijdt in 2014. En het is een fantastisch liedje natuurlijk. En terecht op 145. En op 144. Hey, als dat Adele niet is. Hi. Hello.

0: Geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: 2 minuten over half 3 alweer. En voor het regionale nieuws gaan we naar André Code. André, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Paul. Handhavers in Zoetermeer krijgen een wapenstok. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar toestemming voor gegeven, zo laat de gemeente weten. De BOA's in Zoetermeer deden 4 jaar geleden mee aan een proef met de korte wapenstok. En dat is goed bevallen. En daarom vroeg burgemeester Michel Bezuijen met succes dus om de stok toe te voegen aan de standaarduitrusting. Het helpt BOA's om veiliger te werken in situaties die steeds vaker complex en onvoorspelbaar zijn, aldus de burgemeester. Journalist Ron Vrezen heeft 1 van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil die ziet de persprijs als beloning voor het hele team van de vrijwilligers van Den Haag FM.
9: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vrezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
8: Ja, en ook de prijswinnaar zelf, Ron Vrezen, bekend als de voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, is heel blij met de prijs, zo laat hij weten in een reactie.
10: Wat is de prijs eigenlijk?
8: Ik heb geen flauw idee.
10: Nee? Oké.
8: Een mooi beeldje waarschijnlijk. Tijdens een receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp is afscheid genomen van wethouder Herman Romeijn. De bestuurder wilde graag doorgaan als wethouder namens de lokale partij Leiderdorp. Maar die partij maakt geen deel uit van de nieuwe coalitie. Romeijn was eerder gemeentesecretaris van Leiderdorp en werd 4 jaar geleden wethouder, meldt onze mediapartner Centraal Plus. Tijdens de bijeenkomst spraken voormalig burgemeester Laila Driessen en burgemeester Tjarda Struik uitgebreid over hun samenwerking met Romeijn. En daarbij stonden ze stil bij zijn rol tijdens bestuurlijke crisissen, zijn betrokkenheid bij inwoners en zijn inzet voor onder meer sport, onderwijs, economie en armoedebeleid in Leiderdorp.
10: Goed, en dan gaan we naar het weerbericht. Jordi Bloem.
11: Vanaf zee treedt afkoeling in. Minder warme lucht komt er dus binnen met wolkenvelden vanmiddag. Heel misschien een plaatselijke bui. Vanavond en vannacht zijn er wat meer opklaringen. De wind die zwakt af, komt dan uit het noorden of noordwesten en de temperatuur gaat dalen tot 13 of 14 graden. Morgen is die noordelijke wind er ook. Zwak tot hooguitmatig, rustig weer. Met aardig wat zonneschijn morgen, geen regen, dus een droge dag. En dan kan het morgen vooral het inwaarts nog zo'n 25 graden worden. Zondag wordt het wat minder warm, dan waarschijnlijk ook wat meer bewolking. Vooral later op de dag kan een bui passeren. Maandag lijkt overdag droog te blijven. En vanaf dinsdag wordt het duidelijk onbestendiger en ook koeler.
10: Goed, dankjewel Jordi. En we hebben ook nog verkeersinformatie.
12: Files met de meeste vertraging momenteel in onze regio staan op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Hofvliet, 10 minuten. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, een kwartier vertraging tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. 10 minuten oponthoud op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een half uur vertraging tussen Oegstgeest en Wassenaar rijden langzaam over 4 kilometer.
8: Dankjewel, Robert Vriezen was dat. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. eigen roemlijst. Dit is Radio 5.

0: De derde single van Adele's album 25, Hello, op nummer 144 in de eeuwige roemlijst.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
3: Waar

0: eeuwige roemlijst.
1: Ja, voor degene die net als ik Frans op de middelbare school een klein beetje verwaarloosd hebben. Ik heb het opgezocht. La ballade. La ballade des gens. Jeetje. Wat maak ik er een puinhoop van? Ik had veel langer Frans moeten doen. La ballade des gens heureux betekent zoveel als de ballade van de gelukkige mensen. Het is een hit voor Gérard de Normand in het voorjaar van 1976. Kwam tot nummer 2, want Love Hurts van Nazareth zat in de weg. De Normand wordt in 1945 geboren in Calvados, in Normandië. Als de zoon van een Franse moeder en een onbekende Duitse soldaat. Ja, dat waren die tijden nou eenmaal. En op 143 staat hij in de eeuwige roemlijst. Dat betekent dat we nu naar 142 toe gaan. Van Robert Long. Robert Long komen we niet veel tegen in de lijst, maar deze wel. Met het liedje Kalverliefde. In 1973 neemt hij een demo op met Nederlandse liedjes. Zijn platenmaatschappij ziet eigenlijk meer in een internationale carrière. Daarvoor heeft de Utrechter al succes gehad in het Engels met de groep Unit Gloria. Ken je misschien nog wel. Maar Long heeft andere plannen en in april 1974 verschijnt zijn eerste Nederlandstalige album, Vroeger of Later. En hier komt het gevoelige Kalverliefde op te staan. Een lied over de verwarring van een jongen die in zijn puberteit merkt dat hij niet op meisjes valt, maar op jongens.

De voorstelling van Robert Long. Prachtig neergezet in Kalverliefde. Tijd voor 141 in de lijst. Pieter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk, don't look back. Tosh Nelson en The Temptations uit 1965. Maar je kent iedereen het van Pieter Tosh en Mick Jagger. Wordt nummer 1 in Nederland in 1979.

0: Wel een aardig verhaal over deze nummer 1 hit in 1979. In dat jaar staat namelijk Peter Tosh op het wereldberoemde Pinkpop Festival. En Mick Jagger heeft beloofd om even langs te komen voor een gastoptreden. Sterker nog, hij is al op weg naar Landgraaf. En hij is ook al op weg naar het podium. Maar dan ziet hij allemaal televisiecamera's. Daar baalt hij zo van als een stekker dat hij ter plekke besluit om niet op te treden. Organisator Jan Smeets, ik ken hem toevallig vrij goed, die zal zich gigantisch hebben opgewonden over dat geheel. Die zal er af en toe nog wel eens nachtmerries van hebben. Schat ik zo in.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, we zitten nog steeds in die eeuwige roemlijst natuurlijk. We draaien de prachtigste plaatjes. Ik zal even een overzicht geven van de liedjes die je nu bent tegengekomen. Van 149 tot en met 150. 149 zagen we Bluff en Gijke Arnaert en Zoute Landen. Op 148 Cat Stevens, Morning Has Broken. Prachtig liedje, een van de weinige Cat Stevens liedjes in deze lijst. Rob de Nijs met de Malle Babbe. Op 147. 146 kwam je het monumentale Riders on the Storm tegen van The Doors. En 145 vonden we Stef Bos met Papa. Hello van Adele op 144 van haar derde album. En Les Ballades des gens heureux. Ja, het kan wel als je even oefent. Gérard Lenormand vonden we op 143. 142 Robert Long. Die draaiden we zo net. En we sloten het ook af met Peter Tosh en Mick Jagger. Don't Look Back vinden we op nummer 141. Tijd dan voor nummer 140 in de lijst. En dat is van Sting. De oud voorman van de Police die op solo tour gaat met dit fantastische liedje over de kwetsbaarheid van de mens.

Sting scoort twee keer met het liedje. Eén keer in 1988 en later opnieuw in 2001. Er is ook een Spaanse uitvoering, ook een Portugese uitvoering. En Fragile is een ode aan de overleden Ben Linder. Een Amerikaanse burger die in 1987 tijdens zijn werk door de Contra's in Nicaragua wordt gedood. Inmiddels hoor je hier in de studio allemaal voetballen binnengebracht. Want we gaan 8 juni gaan we een allerlei acties doen. Allemaal Radio Westen voetballers. Uitstekende kwaliteit. Ik heb net even geprobeerd om eentje door de studio te schoppen. Dat is gelukt. Alles is nog heel. Dus wat dat betreft en is het goed. Maar er liggen hier dan is het 20 ballen. Die gaan we allemaal weggeven. Dus blijf luisteren naar Radio West als je zo'n Radio West voetbal wil. Intussen gaan we gewoon ook verder met de eeuwige roemlijst. We gaan naar, hoe moet ik zomaar zeggen, de vader van de Nederlandse smartlap. Dat is natuurlijk André Hazes. En we gaan luisteren naar De Vlieger op nummer 139. Een van André's bekendste nummers. Hij schreef het gevoelige relaas met zijn neef Tony Loa. En de inmiddels overleden Delftenaar Nico Haak. Die je kent natuurlijk van Nico Haak en de Paniekzaaiers. De Vlieger heeft de positie van een beetje verliefd overgenomen als grootste meezinger in discotheken en cafés. En is inmiddels de ultieme smartlap. 139 in de lijst.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Week vol herinneringen.
1: Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst.
0: Het beste uit 60 jaar popmuziek.
1: Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De eeuwige roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Straks in de eeuwige roemlijst muziek van Demis Roussos. Voorlopig is het 3 uur en hebben we André Kolen met het nieuws.
10: Een jongetje van 5 is gisteravond overleden na een val in het water langs de Noorderkroon in Lisse. Hulpdiensten hebben het slachtoffer uit het water gehaald en gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Politie gaat uit van een noodlottig ongeval. De proef waarbij medewerkers van Albert Heijn Schipluiden de valbrug handmatig bedienen, krijgt een vervolg. De samenwerking met de gemeente Midden-Delfland bevalt goed en blijft voorlopig bestaan. Vooral tijdens zonnige dagen en in vakantieperiodes hebben de brugbedienaars in Schipluiden druk, zo bericht mediapartner WOS. Het college van BMW vraagt de gemeenteraad van Hillegom om extra geld voor het opknappen van het Henri Dunantplein. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen euro uit de algemene reserve. Het geld wordt volgens het college besteed aan het vergroenen van het noordelijke deel van het plein in Hillegom. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
11: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is een beetje druk op de weg. Robert Vriese weet waar en hoe.
12: In onze regio bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag zijn twee rijstroken dicht bij Rijswijk, Plaspoel, Polder na een ongeluk. Staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de rechter rijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Gouwen. Kwartier vertraging daar. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer file en een half uur vertraging. Komt door een ongeluk bij de Corbulo-tunnel op de N434. Dan de N206, Heemstede-Zoetermeer, bij de Vlietweg. 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En de N434 Zoeterwoude-Wassenaar. Die is dicht in beide richtingen na een ongeluk bij de Corbulo-tunnel.
9: Nou, en als je er allemaal in staat, na de reclame meer muziek hier bij Radio West.
13: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
14: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
13: Kijk op utsvandergeest.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
1: De eeuwige roemlijst met Paul.

0: Heaven Must Be Missing an Angel.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Van Tavares op nummer 138 op de eeuwige roemlijst. Een nummer uit 1976 dat dit liedje een hit was. En in meer landen staat het liedje op nummer 1, zo ook in Nederland. En de disco-song staat op het album Sky High. Welkom bij weer een uur eeuwige roemlijst. En we tellen af, we beginnen met 138. En straks krijg ik weer een overzichtje van wat er allemaal gebeurd is tussen 140 en 130. Volgende liedje is 137 van een symfonische rockgroep uit Delft. Ze heette Kajak. En in 1979 maken ze dit liedje. Dat heet My Ruthless Queen.

0: En die ene, die hoorde je net alweer. Jan Smit. Hij staat op 136. Dat liedje dat hij heeft geschreven door Jan Smit. En Simon Keizer, want die kan Simon natuurlijk. We hebben de grootste hits van Jan. Heet Als de Morgen Is Gekomen.
1: Ik lig

0: Onze eigen Jan Smit als de morgen is gekomen op 136 hier in de eeuwige roemlijst bij Radio West. Nog steeds welkom daarbij. We maken er een feestje van op deze vrijdagmiddag.
1: Dit is de eeuwige roemlijst met Paul van der Lucht.
2: Dit is Radio West.
0: En het wordt tijd voor de volgende, natuurlijk nummer 135. En u hoort het al op de achtergrond. Kan niet anders dan ABBA zijn. Chiquitita, wat zoveel betekent in het Spaans als klein meisje. 135 in de lijst. Chiquitita.

Chiquitita is ook eens een keertje opgenomen in het Spaans. Maar daar deed zich een heel klein probleempje voor. Namelijk niemand in de band die sprak Spaans. Daarom hebben ze het ingezongen. Nou ja, met alle woorden fonetisch uitgeschreven. En dit was uiteraard gewoon de Engelse versie die we op 135 vonden. 134, de ex-voorman van Aphrodite's Child, Davies Roussos, die na het opbreken van de band denkt van, jongens, bekijk het maar, ik ga lekker voor mezelf beginnen. Met succes ook, Forever.

moet ik eerlijk zeggen. Persoonlijk ben ik meer Everett Childs-fan dan een Demis Roussos-fan. Maar dit liedje mag het best zijn. Forever and Ever op 134 in de eeuwige roemlijst. En voor 133 gaan we weer eventjes gewoon ons naar Nederland keren. Iemand die ik toevallig gisteren ook gedraaid heb, maar met een ander liedje. En hier is hij weer terug in de eeuwige roemlijst. Paul van Vliet. Liedje heet A2.

Hoppakee. Klippertyklap. Ik had 3 jaar gezeten voor oplichterij. In de Bijlmerbaaiers. En toen kwam ik vrij. Ik was onschuldig veroordeeld. Door niemand geloofd. Van mijn geld en mijn eer en mijn liefje beroofd. En dat lief had gezegd. Ik heb 3 jaar gewacht. Ik heb leggen woelen haast iedere nacht. Maar als jij er vanavond voor 10 niet bent, dan kan je het schudden. Neem ik een andere vent. En de zon.

80 strook en dat was een gok. Maar was er op of eronder een race tegen de klok. Maar nergens politie, dus ik denk ik red dit misschien. En het leek te gaan lukken, het was 7 voor 10. En

nieuwe gaat en ik rij een nieuwbouwwijk in. En ik keek op het stadsplan, bevond mij dus hier. En ik moest naar de Arresleedrift nummer 4. Ik spring in mijn wagen en het leek zo dichtbij. Maar ik kwam in een woonerf, de Dorsvlegelwei. Toen de Pimpelmeesburg, het ratels langs spoor. De Parelhoenhof, ik denk hoe loopt dat hier door? De Kaasmakershorst, de Kafbonendreef. De Tinnengietersteen, als ik dit overleef. De leer

0: bijna. Nee, de Disselcheesdrift.
1: Een van de drie liedjes van Paul van Vliet hier in de eeuwige roemlijst. En hierop is ook gestemd bijvoorbeeld door Mariette uit Ommen. Dus weinig Zuid-Holland moet ik zeggen. Maar die was heel enthousiast over dit liedje. En die zegt, ja hoor, ook toen al files. Ja, daar heb je gelijk in, Mariette.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar.

0: in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
8: Voor het nieuws van 3:30 hebben we hier André Kolen. André, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Paul. Handhavers in Zoetermeer die krijgen een wapenstok. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar toestemming voor gegeven, zo laat de gemeente weten. De BOA's in Zoetermeer deden 4 jaar geleden mee aan een proef met de korte wapenstok en dat is goed bevallen. En daarom vroeg burgemeester Michel Bezuijen met succes dus om de stok toe te voegen aan de standaarduitrusting. Het helpt BOA's om veiliger te werken in situaties die steeds vaker complex en onvoorspelbaar zijn, zegt burgemeester Bezuijen. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie zijn vandaag begonnen. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins die vertellen vandaag over het begin van de pandemie. Koopmans die kreeg vooral vragen over hoe het coronavirus ontstond en hoe daarop gereageerd werd door verschillende overheidsinstanties. Volgens haar was er in het begin vooral veel onzekerheid.
10: Ik ben bang dat bij elke uitbraak hetzelfde gaat zijn. Want je hebt met een hele onzekere fase te maken. En de kunst is dus om te kijken met elkaar hoe hou je toch die advies- en beslisvormingsstructuur gaande in die fase van onzekerheid die hoort bij beginnende uitbraken.
9: Marion Koopmans was dat en nu is Bruno Bruins in Den Haag, wordt hij ondervraagd. En de verwachting is dat de commissie het eindverslag begin volgend jaar zal presenteren. Want voorlopig zijn ze nog wel even bezig met zittingen.
8: Het duurt eventjes, hè, voordat ze hier klaar zijn.
9: Ja. Ja. Sigarettenpeuken, ja, die horen niet op straat, vindt de gemeente Den Haag. Met een nieuwe campagne, maak hem uit, gooi hem in. Moeten rokers hun peuk voortaan makkelijker in de afvalbak kunnen gooien. Op verschillende plekken in de stad verschijnen daarom stickers en extra asbakvoorzieningen. Peuken zijn nog altijd een van de meest voorkomende vormen van zwerfafval in Den Haag. Vooral op de drukke plekken, zoals bij de haltes, horecagelegenheden en langs veelgebruikte looproutes belanden sigarettenfilters, want daar gaat het met name om, op straat. Nou, om dat dus tegen te gaan, is de gemeente Den Haag gestart met de campagne.
8: Nou, we hebben reuze benieuwd of het een beetje werkt.
9: Wat denk jij?
8: Nee, we gaan naar het weer.
11: Vanaf zee treedt afkoeling in. Minder warme lucht komt er dus binnen met wolkenvelden vanmiddag. Heel misschien een plaatselijke bui. Vanavond en vannacht zijn er wat meer opklaringen. De wind die zwakt af, komt dan uit het noorden of noordwesten en de temperatuur gaat dalen tot 13 of 14 graden. Morgen is die noordelijke winter ook. Zwak tot hooguit matig, rustig weer. Met aardig wat zonneschijn morgen, geen regen, dus een droge dag. En dan kan het morgen vooral het inwaarts nog zo'n 25 graden worden. Zondag wordt het wat minder warm, dan waarschijnlijk ook wat meer bewolking. Vooral later op de dag kan een bui passeren. Maandag lijkt overdag droog te blijven. En vanaf dinsdag wordt het duidelijk onbestendiger en ook koeler.
8: Nou, dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Robert Vriezen.
12: 100 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje bij Zoetewoudendorp. 20 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Door 9 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Autobrand houdt de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bodegraven. Vanaf de Meren 15 kilometer file met een half uur vertraging. En een half uur vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 4 kilometer.
9: Dankjewel Robert. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Oh, Vienna. Ultravox. Ik kan me voorstellen dat je een liedje maakt over die stad. Het is een prachtige stad. Als je nooit geweest bent, moet je echt een keertje naartoe. En van die heerlijke Mozartkugel eten. Van die gebakjes. Yummy, yummy, yummy. Maar laten we het over de muziek hebben. Ultravox of stad, nummer 132. Vienna is geïnspireerd op de klassieke film The Third Man. Die speelt zich af in een door de Tweede Wereldoorlog verwoest Wenen. Inmiddels ziet het er gelukkig alweer heel anders uit. En de groep beseft in de studio dat het een bijzonder nummer is en bombardeert het tot titeltrack van het album. Dat uitkomt in 1980. De leadzanger van Ultravox is Mitch Ure. Deze schot heeft al ervaring opgedaan met bombastische popmuziek. Als lid van de groep Slick, die je misschien kent van Forever and Ever. Vast wel. 3 jaar na Vienna verlaat Ure de band en gaat hij solo verder. En we zakken even af naar Frankrijk. Maar Michel Fugain, Une belle histoire, vinden we op nummer 131 in de eeuwige roemlijst.

Mooi liedje, Michel Fugain. Hij brengt in 1969 zijn debuutalbum uit. En hij is in 1972 de oprichter van de formatie Michel Fugain et Le Big Bazaar. Die verder bestaat uit 11 muzici, 15 zangers en een groep dansers. In hetzelfde jaar brengt de formatie het romantische, weemoedige Une Belle Histoire uit. Het nummer is in 1975 gecoverd door Gerard Cox. Een mooi verhaal. En later ook nog door Paul de Leeuw samen met de groep Alderliefste. Maar Michel Fugain staat met het origineel op nummer 131 in de eeuwige roemlijst. Dat betekent dat we nu naar nummer 130 gaan. Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog? Oh.

0: Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Het is de grootste hit van Benny die uit Maastricht komt. Hij scoort er in 1985 een nummer 1 hit mee in Nederland. Hij staat wekenlang in de top 10. Nog even tijd voor een overzichtje. Het overzichtje gaat van 140 tot 130. 140 vonden de Sting met Fragile. 139 André Hazes, de Vlieger. 138 Heaven Must Be Missing an Angel, Tavares. Ruthless Queen van Kajak op 137. Jan Smit, als de morgen is gekomen. 136 Chiquitita van ABBA op 135. Demis Roussos, 134 met Forever and Ever. A2 van Paul van Vliet, één nummertje hoger, 133. Ultravox van Vienna staat op 102. Michel Fugue hebben we net gehoord, een belle histoire. En Benny Nijman vinden we op 130 met Waarom fluister ik je naam nog. En nummer 129 vinden wij een liedje van de Dubliners. En er is één persoon die heel enthousiast is over dit liedje. En die heet Margaret, die heb ik nu aan de telefoon. Dag Margaret, goedemiddag.
1: Goedemiddag. En ik ben inderdaad heel enthousiast over de Dubliners. Altijd al geweest. En een keer waren we, ik ben docenten Engels, was ik met een groep in Ierland. En toen waren er twee leden van de Dubliners in de pub waar wij waren. En nou, dat is zo'n leuke avond geweest.
0: Veel gedronken?
1: Lekkere biertjes gedronken. allerlei soorten werden ons aangeraden. Maar nou ja, ik heb er niet zoveel gedronken, maar sommige mensen wel.
0: Sommige mensen, onder andere de Dubliners zelf, neem ik aan.
1: Dat is helemaal waar, ja, want ze kunnen heel veel op, volgens mij. Maar het was wel een hele gezellige avond.
0: Nou, mede dankzij jouw stem, Margaret, staan ze op 129 in onze eeuwige roemlijst. Dank je wel voor je stem en blijf luisteren.
1: Ja, dat doen we, ja, oké.
0: Okay. En alvast een fijn weekend toegewenst.
1: Ja, en een goede uitzending verder.
0: Ja hoor, dank je wel.

De Dubliners zijn van de langst bestaande bandjes ter wereld. En Margaret is niet de enige fan, want ze hebben het ontzettend lang uitgehouden. In 2012 stoppen ze ermee, maar dan hebben ze 50 jaar gespeeld. Het Wild Rover, dat je net hoorde, was een typisch Iers drinklied. En de geschiedenis van dat liedje gaat zelfs terug tot de 17e eeuw. Maar ongetwijfeld zal de tekst hier en daar wat aangepast zijn. Wild Rover vonden we op 129. Laatste liedje dat ik voor je ga draaien is nummer 128. Dat is van Michael Jackson. In dit nummer zingt een nog jonge Michael over zijn dode rat Ben. Een dierbaar maatje uit zijn jeugd. Dat nummer wordt later gebruikt in de film Ben. Maar dat is een horrorfilm over een eenzaam jongetje met een rat als vriend. In de film is dat diertje niet zo vriendelijk, maar de leider van een groep moordende kraagdieren. Ben komt in 1972 uit. Michael is dan 14. Hij is op dat moment de op twee na jongste solo-artiest ooit. Stevie Wonder en Donny Osmond blijven hem voor. We vinden hem op 128 in de eeuwige roemlijst. Zometeen na vieren Bas Martinius die het feestje voortzet. En morgenmiddag de ontknoping hier bij Radio West. Maar eerst Michael Jackson.

0: Je hebt geen sportschool nodig. Het is goedkoop of gratis. Je ontwikkelt sterkte en controle. Je kunt het overal doen.
1: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
2: Wat is de reden dat je bij de reddingsbrigade gaat?
3: Ik denk toch wel om mensen te gaan helpen.
4: Je doet ook iets weer terug voor de maatschappij.
5: Het is ook gewoon jezelf uitdagen, steeds beter worden, steeds beter de zee ook begrijpen.
1: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: In de eeuwige roemlijst gaan we zo meteen verder met een enorme joekel van een hit voor het goede doel. België op nummer 127. En nu is het 1:04. Het nieuws krijg je van André Kolen.
20: De proef waarbij medewerkers van Albert Heijn Schipluiden de valbrug handmatig bedienen krijgt een vervolg. De samenwerking met de gemeente Midden-Delfland bevalt goed en blijft voorlopig bestaan. Vooral tijdens zonnige dagen en in vakantieperiodes hebben de brugbedienaars in Schipluiden druk, zo bericht onze mediapartner WOS. Het college van BMW vraagt de gemeenteraad van Hillegom om extra geld voor het opknappen van het Henri Dunantplein. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen euro uit de algemene reserve. Het geld wordt volgens het college besteed aan het vergroenen van het noordelijke deel van het plein in Hillegom. Komend weekend wordt gewerkt aan de spoorovergang bij de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude. Werkzaamheden beginnen zaterdag om middernacht en duren dan tot maandagochtend 4 uur. Tijdens de werkzaamheden is de meest rechter rijstrook richting de Grote Polder afgesloten. De spoorovergang in Zoeterwoude blijft wel gewoon open voor het verkeer. Meer nieuws straks om 4:30. Nu het overige nieuws.
21: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om €16,4 miljard. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
19: Radio West files en vertragingen krijg je van Robert Vriezen bij de ANWB.
0: Er kunnen vanmiddag flinke onweersbuien vallen. Ook in onze regio kan het behoorlijk gaan spoken. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hoofdvliet momenteel 12 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra heb je nodig op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof-Arendsveen. Ook een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 12 kilometer. Na een ongeluk is de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag weer vrijgegeven bij Woerden. Maar vanaf Driebergen staat er nog wel 21 kilometer file met een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En een half uur tijdsverlies altijd nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Het rijdt langzaam door bergingswerkzaamheden over 4 kilometer tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
22: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
24: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
23: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
25: Installatiebureau Van Ginderen.
26: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
27: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
28: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius. Dit is

0: Het goede doel met België op nummer 127 in de Eeuwige Roemlijst. Goedemiddag.
1: De Eeuwige Roemlijst.
0: Ja, die single die betekent in 1982 de grote doorbraak van Het Goede Doel. Henk Westbroek en Henk Temming die worden erbij geholpen door presentator Frits Spits. En die hoorde je vanmorgen nog te gast hier op Omroep West. En zijn producer Tom Blomberg. Die draaien het nummer namelijk zo vaak in de avondspits dat de platenmaatschappij het op single uitbrengt. Pardon. CNR Records die zag het aanvankelijk helemaal niet zitten. En dat komt omdat het liedje 6 minuten en 20 seconden eigenlijk veel te lang is voor een single. Het is wat korter geknipt en het werd natuurlijk een grote hit. Het komt van het gelijknamige album België. En dat album dat vloog ook als warme broodjes over de toonbank. Een hartelijk goedemiddag, 11 minuten over 4. Je luistert naar de Eeuwige Roemlijst. We zijn aanbeland bij nummer 126 en dat betekent nog 125 plaatjes. En we weten welke plaat er op 1 staat. En morgenmiddag, zo rond net de klok voor 3, zo moet ik het maar zeggen, weten we wie de winnaar is. De hoogst genoteerde plaat in de Eeuwige Roemlijst. Wat kun je deze middag, sterker nog, in dit uur allemaal zo'n beetje verwachten?
1: Eeuwige Roem.

0: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius.
1: Ja, je moet bedenken dat als U2 dadelijk voorbij komt, de speakers hier op standje 11 gaan. Want dat is de plaat waar ik helemaal voor ga. Stay With Me Till The Morning, een bewerking van het tweede deel van het klarinetconcert van Mozart met de titel Adagio. Tom Parker heeft het bewerkt, Vicky Brown zingt het in en het wordt in 1986 alleen een hit in Nederland en in Vlaanderen. Hier is Vicky Brown, Stay With Me Until The Morning.

0: In 1991 overlijdt Vicky Brown aan darmkanker. In Den Bosch is als eerbetoon aan de zangeres het Vicky Brown-huis ingesteld, zeg maar. Hoe moet ik het zeggen? Het was in Nederland het was een inloophuis. Een inloophuis voor volwassenen en kinderen met kanker. En ook voor hun naasten.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, en dan hier Haags succes. De vijfde nummer in hit van Golden Earring. Met die controversiële videoclip, weet je het nog? Gemaakt door Dick Maas, 1984. Wat een plaat is dit. When the Lady Smiles, dit is Golden Earring.

0: en de Lady Smiles van Golden Earring op nummer 125 in de eeuwige roemlijst. Ja, en omdat die videoclip zo controversieel was, hielp dat niet mee in sommige landen, de Verenigde Staten bijvoorbeeld, maar in Canada, groot succes.
1: Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
2: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
3: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
2: Die film won zelfs een Oscar.
4: The next awards category is for documentary pictures.
5: The winner is White Wilderness.
2: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Zaterdag vanaf 5 uur, elke uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
0: Het volgende plaatje in de lijst, nummer 124. We kunnen het allemaal, we kunnen het ook allemaal meezingen. Rob de Nijs is dit, Zonder jou. Is nooit een grote hit geweest, maar gewoon een prachtig liedje.

Rob de Nijs op 124 met Zonder Jou. Ja, en dit is natuurlijk ook lokale trots, hè? Uit Delft, Robert-Jan Stips, een van de leden van De Nits. Althans, zo heette ze vroeger. Tegenwoordig is het gewoon Nits. Een hit in de Dutch Mountains.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Het is 4:30. Donkere wolken hebben zich samengepakt boven het zendergebouw van Omroep West.
9: Ja, het regent zelfs, man.
8: Ja, het regent. Als je op de buienradar kijkt, inderdaad. André Kolen, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag. Wij zitten droog.
8: Ja, wij zitten droog.
9: Heerlijk. Sigarettenpeuken horen niet op straat, dat vindt de gemeente Den Haag. En met een nieuwe campagne, maak hem uit, gooi hem in. Goed bedacht. Moeten rokers hun peuk voortaan makkelijker in de afvalbak kunnen gooien? Op verschillende plekken in de stad verschijnen dan stickers en extra asbakvoorzieningen.
8: Ja, maar alles valt daar natuurlijk naast. Daar kun je nu al vergif op innemen.
9: Ja, je hebt ook van die asbakken, die liggen dan in zo'n soort straattegel. Daar kan je hem dan in gooien.
8: Oh, ik ben benieuwd.
9: Ja, peuken zijn nog altijd een van de meest voorkomende vormen van zwerfafval in Den Haag. Vooral op drukke plekken, zoals bij haltes, horecagelegenheden en langs veelgebruikte looproutes belanden de sigarettenfilters regelmatig op straat. Het gaat natuurlijk met name om de filters. Mm-hmm. Kijk, die vloedjes en dat tabak, dat gaat wel weg. Maar dat die filters, hè?
8: Ja.
9: Jaren later liggen ze er nog. Om dat tegen te gaan, dacht de gemeente Den Haag. Joh, we starten een campagne.
8: Heel goed.
9: Ik noem hem nog één keer. Maak hem uit, gooi hem in.
8: Okay.
9: De Leidse cabaretier Jochem Meijer die trad op.

0: in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam met zijn reprisevoorstelling Net Alsof. De maand mei stond die daar gepland voor een reeks van 14 volledig uitverkochte voorstellingen. Ja, de tickets waren zo snel uitverkocht dat iedereen viste achter het net, hè. Hij wil graag al zijn fans bedanken en dat deed hij met een berichtje live vanaf het toneel in Carré.
1: Niets moois dan iets te vroeg in Carré zijn. Helemaal niemand is er. Geen crew, geen techniek, helemaal niks. Helemaal in je eentje op het mooie podium van Carré. Fantastisch. Maar de reden waarom ik even een filmpje spreek, ik wil jullie even iedereen die geweest is de afgelopen 5 weken onwaarschijnlijk bedanken voor de magische avonden. Wat is het hier altijd genieten en wat een eer om hier te staan. Blijft het altijd. Groetjes van mij.
0: Ja, nou, nu gaat onze wervelwind uit Leiden, denk ik, uitrusten. Het is wachten op een nieuwe voorstelling van Jochem Meijer. Een jongetje van 5 is gisteravond overleden. Hij was in het water gevallen langs de Noorderkroon in Lisse. Hulpdiensten hebben het slachtoffertje uit het water gehaald en gereanimeerd. Maar dat mocht niet meer baten. Het jongetje kwam aan het begin van de avond in het water terecht. Melding kwam rond 7:15. Hij werd dus nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar is het kindje overleden. Ja, hoe het jongetje in het water terecht kwam, dat blijft nog onduidelijk. De politie heeft onderzoek gedaan en zegt, ja, waarschijnlijk is het gewoon een tragisch ongeval. Met een nadruk op tragisch.
2: Ach, hou op, schei uit. Nou. Ja. Dankjewel, Dre. Terwijl ik alweer een kriebel in de keel heb, zeg maar. Als het ware. Gaan we natuurlijk even op zoek naar het weerberichtje van onze grootvriend Jordi. En ik zal even kijken of ik dat hier kan vinden. Ja, zeker.
0: Ja, hoor.
2: Speciaal
0: Jordi,
2: voor mij.
0: Jordi, ben je daar?
2: Jordi, hoor.
3: Hey, Bas.
2: Hey.
3: Vandaag is het op verschillende plekken eerst nog 30 graden geworden. De tropische temperatuur, het voelde benauwd aan. Maar in de loop van de middag kwam de zeewind eraan uit het westen en begon het langzaam maar zeker minder warm te worden. Nou, vanavond valt er misschien heel plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog in de regio. Ook komende nacht, met opklaringen, de wind zwakt af en de temperatuur gaat dalen naar 13 of 14 graden. Een redelijk koele nacht. Morgen wordt het 24 of 25 graden in onze regio. Minder warm dan vandaag, misschien wel zo fijn. Het blijft droog, aardig wat ruimte voor de zon en hooguit matige noord-noordwestenwind. Zondag een westelijke wind, wat meer bewolking, een grotere kans op een enkele bui. En middagtemperatuur dan 21 of 22 graden. En maandag lijkt het nog droog te blijven tot de avond. Daarna komt er een regengebied onze kant op. En vanaf dinsdag is het een tijdje onstandvastig en ook koeler.
2: Dankjewel, Jordi. Ja, dan gaan we naar de man die alles weet van de situatie op de weg.
0: Ja,
2: ja, daar is hij weer, hoor, lieve mensen. Robert Vriezen, goedemiddag. Ja,
4: goedemiddag. Maar ook van het weer, hoor. Het regent al buiten.
0: Ja, we hadden wel gemeld.
4: Had je gemeld? Gedonder en zo. Ja, ja. Nee, omdat Jordi wat anders zei van hier en daar een bui. Nou, hier wel.
0: Ja. Hier wel, ja.
4: Maar daar niet, hè. Hey, en vanmiddag en vanavond kan dat ook het geval zijn om hem even af te maken. Verder een drukke spits. Kleine 200 kilometer file in onze regio. Ik pik de krent uit de pap. A4, Rotterdam-Amsterdam. 14 kilometer. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. Half uur vertraging. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arendsveen zat de kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dan gaan we door naar de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij Bodegraven de kop van 30 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Driebergen kom je in de file met 40 minuten vertraging voor de boeg. Een kwartier vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Want er staat 7 kilometer file bij Zwijndrecht. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. 20 minuten vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 3 kilometer file nog bij Wassenaar. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies.
2: Oh, nou, dat schiet allemaal niet op natuurlijk. Dankjewel.
4: Nee, echt niet.
2: Nee, daarom je. Dankjewel, Robert. Tot later weer. Hè.
4: Tot zo weer.
2: Joe, hoi hoi.
0: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik je paraplu of kijk op omroepwest.nl.
2: Dankjewel, Dre.

In 1968 komt het nummer What a Wonderful World van Louis Armstrong op single uit. Het is zijn laatste wereldhit. In 1987 wordt het nummer gebruikt in de film Good Morning Vietnam. En er wordt de single ook opnieuw uitgebracht. En daardoor staat het wereldwijd lange tijd op nummer 1 in de hitlijsten. Je vindt het nummer op het gelijknamige album van Satchmo, zoals Armstrong werd genoemd. Armstrong, de grote trompetist met de enorme bolle wangen. Ik weet het nog goed, als kind had ik een LP van hem aan het hoofdeind van mijn bed staan, want daar stond ook een eenvoudig pick-upje met die grote bolle wangen, die grote mooie kop van die man en die ontzettend lieve stem. Dat vind ik van Louis Armstrong. Dan gaan we naar nummer 121, René Klein, Mr. Blue. Ja, daar zit natuurlijk een bijzonder verhaal aan vast. Een aflevering van De Schreeuw van de Leeuw, van Paul de Leeuw, in november 1992. De Haagse zanger en fotomodel René Klein is er dan te gast. Hij zit in een rolstoel en hij vertelt over de ziekte AIDS, waar hij aan leidt. In de uitzending zingt hij het Yazoo-nummer Mr. Blue. Het wordt later op single uitgebracht en het haalt de eerste plek in de Nederlandse top 40. Een album ligt in de planning, maar 5 september 1993 sterft René Klein aan de gevolgen van AIDS. De aflevering van De Schreeuw van de Leeuw met René Klein krijgt in 1993 een bronzen roos in Montreux. En ook wint de aflevering de Silver Promotion Award in New York. Een heel bijzonder verhaal voor een plaat die door velen zeer bijzonder en ook zeer emotioneel wordt genoemd. René Klein, dit is Mr. Blue.

0: Nummer 121 in de eeuwige roemlijst. René Klein, Mr. Blue. Ik geef je even een overzichtje.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Precies, op nummer 130 vonden we Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? De Dubliners, altijd garant voor feestelijke muziek. Leuke feestelijke geluiden. Wild Rover op nummer 129. Michael Jackson met het mooie, leuke Ben gaat over een rat. Op nummer 128. Het goede doel met België op nummer 127. Je weet wel, die single die eerst veel te lang zou zijn voor een single, een vinyl single. Maar die is wat korter geknipt en uiteindelijk natuurlijk een hele dikke hit geworden. Hè? België, het goede doel. Vicky Brown op nummer 126, Stay With Me Till The Morning. De Haagse trots, Golden Earring op nummer 125, When The Lady Smiles. Zonder Jou, dat bescheiden liedje van Rob de Nijs op nummer 124. De Nits vinden we op 123 in de Dutch Mountains. Die mooie trompetist en ook zanger Louis Armstrong met die prachtige stem What a Wonderful World op nummer 122. En zo even, je hoorde hem voorbij komen. Is goed opgestemd hoor, René Klein. En ook veel opmerkingen erbij, zoals heel veel emotie bij dit liedje. René Klein dus op 121 met Mr. Blue. Dan zijn we toegekomen aan een liedje. Een eerbetoon aan de oudste zoon van de grootste volkszanger die Nederland wellicht gekend heeft. Misschien nog wel zal kennen, dat weet ik niet. Natuurlijk, de kleine jongen voor zijn zoon Melvin, André Hazes.

André Hazes, Kleine Jongen, op Radio West. Het is 5:12. Dan zijn we aanbeland bij een prachtig liedje. Dat vind ik zelf, want ik heb hem geëndorsed voor de eeuwige roemlijst. En heb ik het natuurlijk over U2, With or Without You. We vinden de Ierse band op nummer 119 in onze lijst. Ze staan sowieso met 4 liedjes in de lijst. With or Without You, een heel bijzondere plaat, een bijzondere opbouw. En eigenlijk het hele geluid van U2, daarvoor is toch voornamelijk die Edge, dat is de gitarist. Zijn echte naam is David Evans, verantwoordelijk. Die Edge, ja, dat is een gitarist met een herkenbaar geluid. Komt omdat hij heel veel gebruik maakt van delay-apparatuur. En zijn heldere gitaargeluid, ja, dat is dan ritmisch en duidelijk hoorbaar. Dat doet hij dan vaak in dotted eight notes, gepunteerde achtste. Laat hij dan echoen en hij bouwt er hele klanktapijten mee op, zeg maar. Verder zit de muziek van U2 altijd vol met sfeer. En dat heeft ook heel veel te maken met het werk achter de schermen van mensen als Daniel Lanois en Brian Eno. 2 gevestigde namen als het gaat om productie van muziek. En ze maken zelf ook waanzinnige muziek. Heel veel albums is door die 2 mensen gemaakt. Met grote artiesten. U2 dus, With or Without You. Meer sfeer in muziek ga je niet vinden, hoor. Hier moet je horen. En ik hou mijn mond verder.

Op plekje 119 in de eeuwige roemlijst. Deze fantastische van U2. En ik zei het al, let eens op de rol van de gitarist The Edge. David Evans heet hij. Dat is toch de man die het geluid voor het allergrootste deel bepaalt. En hij zingt ook fatsoenlijk op de achtergrond altijd. Hij speelt toetsen. Hij is dus de gitarist. Hij schijnt er wel 200 te hebben, 200 gitaren. Niet dat dat nou zo belangrijk is. Maar het is gewoon wat die man allemaal meebrengt. Hij is trouwens geboren in Londen. En op heel jonge leeftijd naar Ierland verhuisd. En jaren later is hij pas een echte Ier geworden, is hij dus, heeft hij de nationaliteit gekregen van Ierland. Dus een trotse Ier daarmee. Goed, door met het volgende lied op de lijst. Ja, en dat is natuurlijk een bekende hoor. Boudewijn de Groot op nummer 118. Weltrusten, meneer de president. Een protestsong tot en met natuurlijk. En met name gericht op Richard Nixon. Hè? Die begon de Vietnamoorlog. Dus vandaar. Nummer 118.

0: Welterusten, meneer de president, Boudewijn de Groot. Een protestlied uit 1966. Ja, al die toestanden in Vietnam zorgden overal in de wereld voor demonstraties en protesten. Tegenstanders van de oorlog en linkse activisten laten steeds meer van zich horen en ze zoeken elkaar ook op. Het is het prille begin van een grote hippiebeweging, aangevoerd door protestzangers zoals Bob Dylan.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
0: In de Even Roemlijst gaan we zometeen verder met een kraker van een hit, hoor. The Time of My Life, natuurlijk Bill Medley en Jennifer Warnes. Maar zover is het nog niet. Het is 5 uur en het nieuws krijg je van André Kolen.
10: Het college van BMW vraagt de gemeenteraad van Hillegom om extra geld voor het opknappen van het Henri Dunantplein. Het gaat om ongeveer 1,5 miljoen en dat moet uit de algemene reserve komen. Het geld wordt volgens het college besteed aan het vergroenen van het noordelijke deel van het Henri Dunantplein in Hillegom. De proef waarbij medewerkers van Albert Heijn Schipluiden de valbrug handmatig bedienen krijgt een vervolg. De samenwerking met de gemeente Midden-Delfland bevalt goed en blijft voorlopig bestaan. Vooral tijdens zonnige dagen en in vakantieperiodes hebben de brugbedienaars in Schipluiden het druk, bericht onze mediapartner WOS. Adrie Poldervaart vertrekt na 1 seizoen bij Quick Boys. De succestrainer gaat aan de slag bij Feyenoord onder 21 jaar. Bij Quick Boys pakte de 55-jarige Poldervaart de titel in de tweede divisie. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om €16,4 miljard. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen krijg je van de ANWB bij monden van Robert Vriezen.
12: 180 kilometer file bij elkaar in onze regio. En vanmiddag en vanavond ook nog eens kans op zware buien met wat onweer daarbij. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een kwartier vertraging voor knooppunt Prins Klausplein. A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. De kop van 22 kilometer file vanaf Schiphol heb je een half uur vertraging. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Houten-Oost en Bodegraven. Dan na de A16 Rotterdam-Breda een ongeluk bij het Dordrecht Centrum. Houdt twee rijstroken dicht. Vanaf Rotterdam-Feyenoord nu 9 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de N207. Hillegom Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen.
13: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
19: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
20: Omroepwestadverteren.nl.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
21: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius. Dit is Radio West.

0: Op nummer 117 in de eeuwige roemlijst, Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Een hartelijk goedemiddag.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Daar zijn we mee bezig. Morgenmiddag tegen drieën, dan weten we welke plaat op nummer 1 staat. Zover is het nog niet. Dit was natuurlijk een knaller van een hit in 1987. Uit de film Dirty Dancing. Ja, menig vrouwenhart zal waarschijnlijk nog wel sneller blijven koppen van dit nummer. Roept vooral herinneringen op natuurlijk aan die film, hè, Dirty Dancing. Patrick Swayze die speelt daar een dansleraar, Johnny Castle, in een Amerikaans vakantiepark. Ja, en daar is ook het jonge meisje Frances Baby Houseman, gespeeld door Jennifer Grey. En hij wijdt haar in de wereld van de sensuele dans. Ach, nou ja, precies, we weten wat er allemaal gebeurt. Jennifer Warnes en Bill Medley die zingen dit liedje in 1987 voor de film. En ze winnen er een Grammy Award voor. En het bereikt natuurlijk ook gewoon de nummer 1 positie in menig internationaal hitlijst. Een heel goede middag, 10 minuten over 5. De eeuwige roemlijst, we zijn ermee bezig. Zometeen gaan we naar de nummer 116. Maar daarvoor bel ik even met Lida Bergen-Henegouwen. Lida, een heel goede middag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, want op nummer 116 vinden we zometeen Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. En jij hebt daar bijgeschreven van ja, dat is zeker jeugdsentiment. Of wat, even kijken, is voor mij zeker eeuwige roem. Dat heb je geschreven.
2: De eeuwige roem. Ja. Ja, die moet er ook in blijven, hoor. Ja, dat...
0: Liefst nog
2: wat hoger.
0: Oh, ja, dan moeten we volgend jaar moeten we eigenlijk een ambassadeur voor dat nummer hebben.
2: Ja. Een ambassadeur voor dat nummer, ja.
0: Ja, daarom.
2: Ja, want dat is een tijdloze hit.
0: Ja, want jij hebt er in ieder geval op gestemd en je was niet de enige, hoor. Er staat hier een enorme lijst namen.
2: Dat was ik ook niet.
0: Nee. Ja, precies. Het duo Simon & Garfunkel. Was jij lekker aan het puberen in de tijd dat zij succesvol waren als duo?
2: Ja, zeker. Ik heb de cd's liggen in de auto. En ik ben laatst al naar een tribuus geweest van ze. Ja. En dat was in Rotterdam. Ja, dat was ook geweldig, want er komt al die muziek weer naar boven. Want het is natuurlijk, ze hebben natuurlijk fantastische muziek gemaakt, hè?
0: Ja, het wordt elke dag nog...
2: Met z'n tweeën, of met alleen. Maar het, ik vind het ook een heel mooi lied.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En het doet me altijd wel wat, ja.
0: Ja, The Sound of Silence, dat is gemaakt naar aanleiding van de aanslag op John F. Kennedy, november 1963, maakte grote indruk op Paul Simon. Ja. In 1964 heeft hij het liedje af. Het staat als een akoestische versie op het album Wednesday Morning 3 AM, 1965. Maar later wordt dat door een paar producenten bewerkt tot een wat zwaardere versie. En... het had toen ook een iets andere naam. Maar deze tweede versie die doet het dus een stuk beter. En een nummer 1 positie in de Verenigde Staten voor Simon & Garfunkel 1966 is alweer een paar dagen geleden.
2: Hè? Ja, dat is weer een poosje terug. Ja.
0: 60 jaar om precies te zijn, ja.
2: Ja, toen was ik 18.
0: Ja, oh, nou dan zal ik niet vragen hoe oud je nu bent, maar dat heb ik heel snel kunnen uitrekenen.
2: Dat is voor mij snel uitgerekend.
0: Ja, precies.
2: Ja, dat was echt een gouden tijd natuurlijk, hè. En zeker de muziek uit de jaren 60. Ja, dat, ik vind het ook heerlijk als jullie die jaren 60 muziek zo'n hele week draaien.
0: Ja, oké. Okay,
2: Mooie muziek.
0: En je weet het, hè, mijn programma op maandag kun je tussen 6 en 7 altijd een jaren 60 plaatje aanvragen. Als je daar zin in hebt. Dus dat is altijd van harte uitgenodigd.
2: Ja, en het plaatje achteruit, dat lukt bij mij niet zo erg, hoor.
0: Nee? Oh, nou ja, dan moet je maar goed gaan oefenen.
2: Dan moet ik echt even op oefenen.
0: Maar goed, dat doen we maandag weer.
2: Als je de silent draait, dan lukt het misschien een keer.
0: Oké, nou, daag me niet uit, Lida, daag me niet uit. En hou maandag in de gaten, ja.
2: Ik hou het in de gaten.
0: Helemaal goed. Lida, ik ga dat plaatje lekker draaien. Ben jij ondertussen gewoon een beetje aan het genieten van onze eeuwige roemlijst?
2: Jazeker, ik ga weer aanzetten en dan kan ik meegenieten.
0: Nou, helemaal mooi. Ga ik dat mooie plaatje voor je draaien en dan wens ik je een heel goed weekend.
2: Dankjewel en jij ook een goed weekend.
0: Dankjewel. Joep. Hoi. Op nummer 116, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

0: Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, 60 jaar oud alweer. Hè? Staat op nummertje, eens even goed kijken, nummer 116. En het was onder andere Lida Bergen-Henegouwen uit Pijnacker, die dit een heel mooie plaat vindt. Wat haar betreft zeker eeuwige roem. En zo denken velen van jullie erover. Is veel op gestemd. In dit uur, hè, wat kun je nog meer horen?
1: Eeuwige roem.
0: In 1986 schiet Iedereen doet het in de Nederlandse top 40 naar de 9e plek. In het nummer rekent Robert Long eens flink af met heilige huisjes, zoals alleen hij dat kon. Seks is het onderwerp in het ondeugende liedje dat hij zelf schreef. Het is de eerste single van zijn album Achter de Horizon. In deze periode schrijft de entertainer ook een column in het Algemeen Dagblad. Hij staat bij ons op nummer 115 in de eeuwige roemlijst en we kunnen hem allemaal meefluiten. Robert Long, Iedereen doet het.

0: Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
1: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martin.

0: het onderzoeksschip Calypso van Jacques Cousteau. Dit liedje van John Denver op 114, Calypso. Ja, dan de Nozem en de Non op 113. Het verhaal over de Nozem en de Non, ja, dat werd uitgebracht in 1972. De single heeft 5 weken in de top 40 gestaan met als hoogste notering plaatsnummertje 21. Cornelis Vreeswijk heeft een groot deel van zijn leven in Zweden gewoond en hij scoorde daar ook hits. En misschien was hij daar zelfs wel wat bekender dan bij ons hier in Nederland. Cornelis Vreeswijk, hij overleed in 1987.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de Nozem en de Non. Van de Nozem en de Non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen gade door de ruit. De nozen, de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen gade door de ruit.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven de

zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam...

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Mijn internet is traag, maar ik wil dat zo.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen, Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ik wil sneller dan snel.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Het is 17:56. Het nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Bas. Winkeliers, dienstverleners en andere organisaties met een publieke functie op en rond de Hoefkade in Den Haag moeten voor oktober een werkvergunning voor hun winkel aanvragen. De gemeente wil zo meer grip krijgen op de winkelstraat en criminaliteit tegengaan. Het stadsbestuur van Den Haag zet steeds vaker een vergunningsplicht in om ondermijning en criminaliteit tegen te gaan. De Hoefkade is al het vijfde winkelgebied. Eerder kregen de Weimarstraat, de Paul Krugerlaan, de Gouverneurlaan en de Jan Luikelaan.

0: aan in Den Haag de vergunningsplicht opgelegd. Het is vrijdag en vandaag ook landelijke grasaarvrijdag. Ja, de grasaar lijkt onschuldig, maar eigenlijk is het pandje best schadelijk voor honden. Gemeente Oegstgeest die roept hondeneigenaren op om, als ze hun trouwe viervoeter uitlaten, wat grasaren weg te halen. Verslaggever Aniek Enfhoven toog vanmorgen al vroeg naar Oegstgeest om van wethouder Alfred Bus van Dierenwelzijn en Groenbeleid te horen hoe je een grasaar herkent.
1: Omschrijf het nou eens, hoe ziet dat eruit? Je hebt er een in je hand.
2: Ja, ik heb er een in je hand. Het zijn de uiteinden van het gras. En daar zitten eigenlijk de zaadjes in. En ja, er zit eigenlijk een lang dun groen draadje aan. En er zitten een soort van weerhaakjes aan. En ja, die weerhaakjes zijn eigenlijk de boosdoener. En ja, dit is toevallig het kruipertje, zoals we noemen. Het naam zegt het al. Ja, hij kruipt de vacht in en kruipt dan ook de oren of de pootjes in.
0: Ja, die arme viervoeters hebben daar behoorlijk last van.
3: Ja, het schiet niet op.
0: Nee. Handhavers in Zoetermeer die krijgen een wapenstok. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar toestemming voor gegeven. Zo laat de gemeente weten. De BOA's in Zoetermeer deden 4 jaar geleden mee aan een proef met de korte wapenstok. En dat is goed bevallen. Daarom vroeg burgemeester Michel Bezuy met succes dus om de stok toe te voegen aan de standaard uitrusting. Het helpt BOA's om veiliger te werken in situaties die steeds vaker complex en onvoorspelbaar zijn. Aldus burgemeester Bezuy.
3: Jordi Bloem met het weer. Jordi.
4: Hey Bas.
3: Hoi.
4: Vanmiddag is het op verschillende plekken eerst nog 30 graden geworden. De tropische temperatuur, het voelde benauwd aan. Maar in de loop van de middag kwam de zeewind eraan uit het westen en begon het langzaam maar zeker minder warm te worden. Nou, vanavond valt er misschien heel plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog in de regio. Ook komende nacht met opklaringen. De wind zwakt af en de temperatuur gaat dalen naar 13 of 14 graden. Een redelijk koele nacht. Morgen wordt het 24 of 25 graden in onze regio. Minder warm dan vandaag, misschien wel zo fijn. Het blijft droog, aardig wat ruimte voor de zon en hooguit matige noord-noordwestenwind. Zondag een westelijke wind, wat meer bewolking, een grotere kans op een enkele bui. En middagtemperatuur dan 21 of 22 graden. En maandag lijkt het nog droog te blijven tot de avond. Daarna komt er een regengebied onze kant op. En vanaf dinsdag is het een tijdje onstandvastig en ook koeler.
3: Op de weg staan files hier en daar, maar
0: nou,
3: het is...
0: hier en daar?
3: Ja.
5: Het is behoorlijk onstandvastig op de weg.
3: Oh, ja. Nou, ja. Ga je gang, Robert.
5: Landelijk zitten we bijna op 800 kilometer. Onze regio is ook druk, hoor. 188 om precies te zijn. Ja, er kan af en toe een buitje vallen, dat weten wij inmiddels.
3: Ja.
5: Op de A4 langzaam rijden vanuit Rotterdam naar Amsterdam over 8 kilometer tot aan Leidschendam, een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein de kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Hofvliet kost je dik 20 minuten extra. Een uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Er staat dan ook 24 kilometer file tussen Bunnik en Nieuwerbrug. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. 20 minuten vertraging op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij 16hoven, 5 kilometer file, zijn er 3 rijstroken dicht. Vertraging is een half uur. A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht een ongeluk. Ongeluk met een vrachtwagen zelfs. Er zijn 2 rijstroken dicht. Nu al 7 kilometer file vanaf Rotterdam-Feyenoord met 20 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Terbrechtseplein. Daar begint 8 kilometer file. Tot aan Moordrecht duurt er een kwartier langer over.
3: Nou, het is wel een stapel files, hè, Robert?
5: Ja, en dit was nog maar een selectie.
3: Iedereen heel veel sterkte daar. Robert, dankjewel. Hoor je straks weer.
5: Ik kom bij je terug.
3: Yo.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. De lijst gaat gewoon door. Of kijk op omroepwest.nl.
3: Dankjewel, Dree.

Uit de film Against All Odds, Phil Collins met het titelnummer, het gelijknamige titelnummer Against All Odds, op nummer 112 in onze eeuwige roemlijst. Dan gaan we naar nummer 111 en dat is natuurlijk regionale trots, George Baker. De George Baker Selection Little Greenback, een liedje uit 1969. Het wordt natuurlijk ook gebruikt in de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino, 1992. Ja, dan krijgt zo'n plaat weer gelijk weer een duw in de rug natuurlijk. Ja, hij zegt nog, ik zal nooit meer het moment vergeten dat een piepjonge Lex Harding van Veronica onze eerste plaat aankondigde met de woorden: hier is dan de nieuwe band met hun eerste uitstekende plaatje Little Greenback. En laten we hopen dat het geen eendagsvlieg is. Nou, Hans Bouwens, die uit Waddinxveen, het is geen eendagsvlieg gebleken hoor. Hij is nog steeds actief hè, Hans. Op zijn gemakje in zijn studio. Ja, hij is natuurlijk al een paar dagen ouder, maar hij blijft gewoon lekker doorgaan. Dit is Little Greenback. Lekker plaatje 111 in de eeuwige roemlijst.

The Little Green Bag haalt in Nederland de top 10 en wordt in een hoog tempo een wereldhit. En terwijl Hans Bouwens nog achter de lopende band staat te werken in een limonadefabriek, bereikt de single de 21ste plaats in de US Billboard Hot 100. Ja, dat is toch ook een mooi verhaal. Dan op nummer 110. Ja, misschien wel een vreemde eend in de bijt. Een vreemd hitsucces, mag je het misschien wel noemen. Uit de jaren 90. En dat is namelijk de doorbraak van een orkestleider uit Maastricht. André Rieu komt met een romantisch stuk van Dmitri Shostakovich in de top 3 terecht in 1994. Hij is dan 45 jaar oud als de Haagse roddelkoning en theaterproducent Henk van der Meijden van hem hoort en van zijn Strauss-orkest. Hij boekt hem voor een concert in het Amsterdamse Concertgebouw. En mede, dankzij wat publiciteit via de Telegraaf, wordt dat een groot succes. En daardoor ziet platenmaatschappij Phonogram brood in een album. Als Rieu zijn album al bijna vol heeft, hoort hij zelf de Second Walls bij toeval in Frankrijk. En is daar een succes dankzij een reclame waarin die muziek gebruikt wordt. Nou, André Rieu weet de platenmaatschappij ervan te overtuigen het op te nemen op de cd. Henk-Jan Smits die plucht het vanuit de platenmaatschappij bij onder andere DJ Jeroen van Inkel. En die gebruikt het als een achtergrondmuziekje. Hij babbelt er lekker overheen. Luisteraars die gaan bellen of die het nummer alsjeblieft een keertje gewoon helemaal kan draaien zonder zijn gebabbel. En vanaf dat moment begint de opmars van The Second Waltz als single. Op nummer 110 in de eeuwige roemlijst, de Second Waltz, André Rieu.

0: The Second Waltz, André Rieu. Ja, en de rest is geschiedenis, zoals ze dan zeggen.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Het is 12 minuten voor 6. Ik neem even met jou door posities 120 tot en met 110. Op 120, André Hazes, Kleine Jongen. 119, U2, With or Without You. Op nummer 118 in de lijst, Boudewijn de Groot. Weltrusten, Meneer de President. En op nummer 117, groot singlesucces natuurlijk voor Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Op nummer 116, Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. En op nummer 115, die meefluiter, die meezinger, iedereen kent het en iedereen doet het, van Robert Long. Nummer 114, John Denver, Calypso. Op nummer 113, The Nozem en de Non, Cornelis Vreeswijk. Nummer 112, Phil Collins, Against All Odds. De George Baker Selection, Little Greenback. Op nummer 111 en jullie hoorden net op nummer 110, André Rieu met The Second Waltz. Dan gaan we door met nummer 109 in de lijst. Ja, en dat is toch een belangrijke muzikale kentering geweest in de ontwikkeling van de Haagse Golden Earring. Want na de keurige beatmuziek en de sferische psychedelica van 1969... sloeg de harde rockriff van Back Home in als een bom. Op Pink Floyd 1970 speelden ze de single voor het eerst met publiek. En diezelfde nazomer staat het nummer 5 weken op nummer 1 van de Nederlandse top 40. En dat is een record voor de groep. Op Huilen is voor jou te laat van Corrie en de Rekels is Back Home de grootste hit van 1970. Golden Earring.

0: nummer 109, Golden Earring, Back Home. Ik weet niet of je morgen wat te doen hebt.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen.
5: Win leuke prijzen.
6: Kijk hoe je het doet op televisie.
7: Spreek je eigen jingle in.
8: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
9: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
0: Tot dan. En het wordt morgen best lekker weer, dus dat komt helemaal goed. Op nummer 108 in de lijst, Charles Aznavour, La Bohème. Een hitsingle voor hem, niet in Nederland. Wel elders natuurlijk. Charles Aznavour samen met Jacques Plante, geschreven in 1965. Tot aan het nieuws van 6 uur.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
7: In het volgende uur van onze eeuwige roemlijst komt het moment waarop we kunnen zeggen: hey, we hoeven nog maar 100 plaatjes te gaan. Ook alweer jammer natuurlijk. Nu is het 6 uur. Het nieuws krijg je van André Kolen.
8: Een auto is vanmorgen over de kop geslagen en op het dak tot stilstand gekomen tijdens een aanrijding met een andere wagen. Het gebeurde op de Mahatma Gandhi-singel in Zoetermeer. Een van de inzittenden is gewond geraakt. De brandweer heeft de andere inzittenden bevrijd uit hun benarde positie. De proef waarbij medewerkers van Albert Heijn Schipluiden de valbrug handmatig bedienen krijgt een vervolg. Samenwerking met de gemeente Midden-Delfland bevalt goed en blijft voorlopig bestaan. Vooral tijdens zonnige dagen en in vakantieperiodes hebben de brugbedieners in Schipluiden het druk, al dus mediapartner WOS. Komend weekend wordt er gewerkt aan de spoorwegovergang bij de burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude. Werkzaamheden beginnen zaterdag, morgen om middernacht, en duren dan tot maandagochtend 4 uur. Tijdens de werkzaamheden is de meest rechter rijstrook richting de Grote Polder afgesloten. De spoorwegovergang in Zoeterwoude blijft wel gewoon open voor het verkeer. Meer nieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen... die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Robert Vriezen.
4: Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar hebben we in onze regio ook alweer mee te maken gehad. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is het file rijden over 8 kilometer tot aan knooppunt Ketelplein met 20 minuten vertraging. De vertraging is nog een uur op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij Nieuwerbrug. De weg is wel weer vrij, maar vanaf Bunnik altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. Vanaf knooppunt Prins Klausplein 10 kilometer file met een uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam-Prins Alexander een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Die vertraging heb je ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam een kwartier vertraging voor de aansluiting met de N219. 3 kilometer file daar.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
13: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
14: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius. Dit is

0: kwaliteit.
1: Op 107 van Koten en de Bie, rozen, rumbonen en rode wijn.
2: De eeuwige roemlijst.
1: 6:10, hartelijk goede avond. De eeuwige roemlijst, nog 1 uurtje. En dan gaan we morgenochtend weer verder. Dit was dus Van Koten en de Bie op nummer 107. Ja, ze hebben in de jaren 70 en 80 natuurlijk enorm veel succes met hun Simplistisch Verbond. De 4e single van het duo. Ze schrijven het samen met Haagse componist Tony Eijk, die het nummer ook nog geproduceerd heeft. Rozen, rumbonen en rode wijn terug te vinden op het album, de 2e langspeelplaat van het Simplistisch Verbond. En je schrijft dat dan ook zeer simplistisch. Zoals je dat fonetisch zou doen, zo schrijf je het ook. En zo werkt dat. Ja, het is alweer ruim 3 jaar geleden dat Wim de Bie overleed op 83-jarige leeftijd. Ik heb geen idee hoe het met Kees van Koten is. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Maar ook die is natuurlijk alweer behoorlijk op leeftijd. Maar wat ze hebben gemaakt? Dat zullen we nooit vergeten. Zo is het ding. Ja, ik zei het al, goedenavond. We zijn bezig met de eeuwige roemlijst. In dit uur komen we op het punt waarop we van nummer 101 naar 100 naar 99 gaan. Dus dan kunnen we zeggen, ja, nog maar 100 platen en dan zit het er alweer op. Nou, het zit er morgenmiddag pas echt op, zo net voor 3 uur. Dan wordt bekend welke plaat als nummer 1 eindigt in de lijst. Dan kan je wel verklappen dat daar goed op gestemd is. Heel goed. En dat moet natuurlijk ook, het is een nummer 1. Dus het is ook een verdiende nummer 1. Nou, laat ik er verder niet te veel over loslaten. Dan laat ik je even horen wat je onder andere in dit uur verder nog kunt verwachten aan muziek.
2: Eeuwige roem. Eeuwige roem.
3: Drink nog een glas op alles wat ooit was. De goede oude tijd. Mooie tijd.
2: Eeuwige roem. Dit is de eeuwige roemlijst met Bas Martinius.

Op nummer 106, Queen, A Kind of Magic. Ja, dat is de titeltrack van het gelijknamige album uit 1986. Het was onderdeel van de soundtrack van de film Highlander, waarvoor Queen de muziek heeft geschreven. De zin A Kind of Magic, een soort van magie, wordt in de film gebruikt door Christopher Lambert, de acteur natuurlijk die de hoofdrol vertolkt. Die is de Highlander. En die zin die maakt zoveel indruk op Roger Taylor dat hij er een nummer van maakte. In het nummer zitten nog meer verwijzingen naar de film. One Prize, One Goal en No Mortal Man. Het nummer is geschreven als begeleiding voor de aftiteling van de film. Freddie Mercury maakte er een remix van. Een beetje een popuitvoering voor het album. Hij voegde er een basloop aan toe en hij herstructureerde het nummer. Queen dus op nummer 106, A Kind of Magic. Dan nummer 105, Leonard Cohen, Hallelujah. Lisa Lois en de vroeg overleden Jeff Buckley, dat zijn maar twee voorbeelden van artiesten die het nummer Hallelujah onder de aandacht hebben gebracht. Maar voor velen is de eerste versie de allermooiste. En die is natuurlijk van Leonard Cohen zelf. Te vinden op zijn album Various Positions uit 1984.

0: Op nummer 105, Leonard Cohen. Met Hallelujah. Ik moet zeggen, de cover van Jeff Buckley. Die is wat mij betreft toch echt de allermooiste. Maar goed, daar moet je niet om wedijveren. Hij heeft hits gehad met liedjes als Suzanne. Deze dus, Hallelujah. En So Long Marian ook nog. Vlak na zijn 70ste verjaardag bleek zijn ex-vriendin en zaakwaarnemster Kelly Lynch al zijn pensioengeld te hebben verduisterd. En daardoor moest hij noodgedwongen, maar wel met heel veel succes, weer gaan optreden. Want er moest natuurlijk gewoon brood op de plank komen. Leonard Cohen.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life. We know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.
0: Dan gaan we door met de nummer 104 in de lijst. Boudewijn de Groot, een meisje van 16. Hij is nog maar 21 jaar oud als hij dit nummer schrijft. Het is een hit in oktober 1965.

Een meisje van 16 van Boudewijn de Groot is trouwens een vertaling van Une enfant de... wat is het? 17 ans van Charles Aznavour. Ja, Charles Aznavour die hebben we in deze lijst natuurlijk ook al vaak voorbij horen komen. Dan gaan we naar nummer 103 uit Duitsland, Alphaville Forever Young. De Duitse synthesizer-formatie Alphaville breekt door met het nummer Big in Japan. Dat is in 1984. En in hetzelfde jaar wordt ook Forever Young een heel grote hit. De Koude Oorlog is het overkoepelende thema in het nummer. Zanger Marion Gold is in de tekst kritisch op de gespannen politieke situatie destijds tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En hij zingt erover hoe het is om op te groeien in een wereld waarin alles wordt overschaduwd door angst van een kernoorlog. Het was de succesvolste en ook de meeste... Nee, ik moet zeggen de laatste succesvolle single voor Alphaville. En daar is behoorlijk opgestemd op die plaat. En bijvoorbeeld Priscilla uit Sassenheim die zegt over dit nummer... Het is een prachtig nummer. En na het afscheid van Jade komt deze echt heel erg binnen. Dus voor Jade. Nou, dat zijn mooie woorden natuurlijk.

0: Zondag op TV West, de talkshow aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in Aan tafel over zorg en gezondheid. Zondag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: buiten, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Het is 6:03. Je luistert naar Radio West. We zitten in de eeuwige roemlijst. Zometeen weer verder met de muziek van onder andere Gerard Cox. Maar eerst het dagoverzicht met André Kolen. Dree, goedenavond.
4: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Een jongetje van 5 is gisteravond overleden na een val in het water langs de Noorderkroon in Lisse. Hulpdiensten hebben het slachtoffertje uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het jongetje kwam aan het begin van de avond in het water terecht. Politie kreeg rond 6:15 de melding dat het kind gereanimeerd werd. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Hoe het jongetje in het water terecht kwam is nog onduidelijk. Politie gaat uit van een tragisch ongeval. Journalist Ron Vreese heeft een van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten bij onze mediapartner Den Haag FM. En hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van vrijwilligers.
5: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
4: En ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als de voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, is heel blij met de prijs. Winkeliers, dienstverleners en andere organisaties met een publieke functie op en rond de Hoefkade in Den Haag moeten voor oktober een vergunning voor hun winkel aanvragen. De gemeente wil zo meer grip krijgen op de winkelstraat en criminaliteit tegengaan. Het stadsbestuur van Den Haag zet steeds vaker een vergunningsplicht in om ondermijning en criminaliteit tegen te gaan. De Hoefkade is al het 5e winkelgebied. Eerder kregen de Weimarstraat, de Paul Krugerlaan, de Gouverneurlaan en de Jan Luikelaan de vergunningsplicht in Den Haag opgelegd. De Leidse cabaretier Jochem Meijer trad op in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam met zijn reprisevoorstelling Net Alsof. In mei stond hij hier gepland met een reeks van 14 uitverkochte voorstellingen. Tickets voor zijn show waren razendsnel uitverkocht. Nu wil hij iedereen graag bedanken, al zijn fans, en dat deed hij met een berichtje vanaf het toneel in Carré.
6: Niets mooiers dan iets te vroeg in Carré zijn. Helemaal niemand is er. Geen crew, geen techniek, helemaal niks. Helemaal in je eentje op het mooie podium van Carré. Fantastisch. Maar de reden waarom ik even filmpjes spreek, ik wil jullie even iedereen die geweest is de afgelopen 5 weken onwaarschijnlijk bedanken voor de magische avonden. Wat is het hier altijd genieten en wat een eer om hier te staan. Blijft het altijd. Groetjes van mij.
4: Jochem Meijer was dat en nu gaat onze wervelwind uit Leiden uitrusten. Handhavers in Zoetermeer die krijgen een wapenstok. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar toestemming voor gegeven, zo laat de gemeente weten. De BOA's in Zoetermeer deden 4 jaar geleden mee aan een proef met de korte wapenstok. En dat is goed bevallen. En daarom vroeg burgemeester Michel Bezuijen met succes dus om de stok toe te voegen aan de standaard uitrusting. Het helpt de BOA's om veiliger te werken in situaties die steeds vaker complex en onvoorspelbaar zijn. Al dus burgemeester Bezuijen. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
3: André, dankjewel. En ik hoop je snel weer te zien. Dan gaan we naar Jordi voor het weer.
7: Hey Bas.
3: Hey Jordi.
7: Vanmiddag is het op verschillende plekken eerst nog 30 graden geworden. De tropische temperatuur, het voelde benauwd aan. Maar in de loop van de middag kwam de zeewind eraan uit het westen en begon het langzaam maar zeker minder warm te worden. Nou, vanavond valt er misschien heel plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog in de regio. Ook komende nacht met opklaringen. De wind zwakt af en de temperatuur gaat dalen naar 13 of 14 graden. Een redelijk koele nacht. Morgen wordt het 24 of 25 graden in onze regio. Minder warm dan vandaag, misschien wel zo fijn. Het blijft droog, aardig wat ruimte voor de zon en hooguit matige noord-noordwestenwind. Zondag een westelijke wind, wat meer bewolking, een grotere kans op een enkele bui. En middagtemperatuur dan 21 of 22 graden. En maandag lijkt het nog droog te blijven tot de avond. Daarna komt er een regengebied onze kant op. En vanaf dinsdag is het een tijdje onstandvastig en ook koeler.
3: Het was vandaag een drukke spits en hij is ook nu nog niet helemaal ten einde. Robert Vriezen van de ANWB, goedenavond.
8: Goedenavond, Bas.
3: Ja, jij weet hoe het in onze regio, in onze buurt ervoor staat, hè?
8: Het is oplossend, maar op een paar plaatsen kun je nog behoorlijk vaststaan. En die zware buien die zitten nu in het midden en het oosten van het land. Okay. Bij ons gaat het is best aardig als ik hier zo naar buiten kijk. Ik zie de bomen niet eens wuiven. Op de A4 rijdt het nog langzaam. Vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Die file los lekker op. Klein kwartiertje vertraging nog tussen de Meern en Nieuwebrug. Wel nog 9 kilometer. Op de A13 kun je door de bomen het bos weer zien. Ja. Want er is er eentje omgewaaid. En die ligt op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is bij Rotterdam Airport. 5 kilometer file daar en 40 minuten vertraging. Want er zijn 3 rijstroken dicht. Ja, dus je kan nu beter de A4 pakken. Dus richting Rotterdam. Al heb je daar wel die vertraging van een kwartier vanaf Rijswijk Plaspoel-Polder, die ik net al noemde. Nog 10 minuten oponthoud op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Bij Bodegraven Centrum een kapotte auto op de rechte rijstrook en daardoor dus 10 minuten oponthoud.
3: Okidokie, Robert, dankjewel en een goede wacht verder, hè?
8: Okido.
3: Joe, hoi. Dan gaan wij door met nummer 102, Gerard Cox. Die goede oude tijd.

liedje komt uit het Frans. Het is vertaald ook in het Duits. En een Nederlandse tekst heeft het ook gekregen. Gerard Cox voerde het uit die goede oude tijd op 102. En dan gaan we naar nummer 101, Golden Earring. Ja, we vinden Golden Earring erg veel in de lijst. En terecht natuurlijk. Going to the Run, het verhaal over de verongelukte Hells Angel Ed. Een goede vriend was dat van Barry Hay.

0: Op nummer 101, Golden Earring Going to the Run. Ja, en dan is daar het moment.
1: Nummer 100.
0: Inderdaad, we zitten in de laatste 100 platen. De nummer 1, die hoor je dadelijk. Dat wil zeggen, morgen moet ik zeggen, tegen 3 uur. Was hij toch. En die nummer 100, ja, die kennen we allemaal. Die kunnen ook allemaal meezingen trouwens. Hè? Geschreven voor iedereen die zich ongelukkig en eenzaam voelt. Ramses Shaffy, zing, vecht, helbit, lachwerk en bewonder.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Te vinden op plek 100, Ramse Shaffy, Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Dit plaatje,
1: nummer 99,
0: van Eric Clapton, Tears in Heaven, is een plaat waarmee hij een groot verdriet verwerkt in zijn leven. De dood van zijn zoontje Connor. Tears in Heaven.

0: wonderschoon liedje natuurlijk. Hoe verdrietig altijd weer een inspiratie is voor mooie muziek. Dan gaan we naar...
1: Nummer 98.
0: Een albatros brengt ongeluk. Dat is een oude zeemanswijsheid. En vandaar de Engelse uitdrukking een albatross around your neck. In het beroemde gedicht The Rime of the Ancient Mariner van Samuel Coleridge komt ook een albatros voor. En de Fleetwood Mac-gitarist Peter Green die las dat gedicht als kind en die maakte er later dit nummer over. Morgenochtend om 7 uur gaan we weer verder. Met Careless Whisper is dat dan met George Michael. Fijne avond, tot morgen.

0: morgenochtend om 7 uur gaan we weer verder. De eeuwige roemlijst op Radio West.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
10: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
9: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
11: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
9: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan!

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
6: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
5: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Hey. 89.3 FM.

Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
7: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
6: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: love you.
1: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
8: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
7: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
9: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 in set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
7: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
12: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Romantiek op West. Let me be your hero. Would you dance?

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza, blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Nog eens 15 optredens van de Franse zanger Patrick Bruel gaan niet door vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres. Meerdere vrouwen beschuldigen hem onder meer van verkrachting. Bruel ontkent alles. Zijn management heeft de optredens geschrapt, naar eigen zeggen in het belang van het publiek. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden of derden de kinderen op kunnen vangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Zij zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan het jaar ervoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Een aantal Amsterdammers is een rechtszaak gestart omdat de gemeente zich al jaren niet kan houden aan het maximum aantal toeristen. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: De parlementaire enquête naar de coronacrisis begon vandaag. Ik heb die heftige tijd zelf zoveel mogelijk verdrongen. Dus ik mag hopen dat de ondervraagden hun geheugen vooraf een boosterprik hebben gegeven. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Rusland voert de druk op in Oekraïne en dreigt met nog meer aanvallen. Waarom juist nu? Burgemeester Schouten van Rotterdam loopt mee in de nacht tegen seksueel geweld. Oogcollega Koen Verbraak maakte een tv-documentaire over een van de meest autonome journalisten uit de tv-geschiedenis, Clary Polak. En een eeuw geleden werd Marilyn Monroe geboren. Ze was veel meer dan alleen een sekssymbool. U hoort er straks meer over. Eerst het nieuwsoverzicht.
3: Het is vandaag vrijdag.
1: Vrijdag.
3: 29 mei.
1: 29 mei.
3: 2026. Ik open de vergadering. Aan de orde is een openbaar verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. En ik verzoek de griffier om de getuigen binnen te leiden.
2: En deze eerste twee getuigen bij de coronacommissie speelden vanaf dag 1 een belangrijke rol in de crisis.
3: Mevrouw Koopmans, u bent en u was ook tijdens de pandemie hoogleraar virologie. En ook vanuit uw expertise lid van het Outbreak Management Team.
2: En in de middag was het de beurt aan.
3: Meneer Bruins, u was minister van Medische Zorg en Sport in het kabinet Rutte 3.
4: We mogen samen vandaag het spits afbijten.
2: Koopmans en Bruins kregen vragen hoe ze besluiten namen over lockdowns of mondkapjes.
3: We willen leren van de coronaperiode. En als parlementaire enquêtecommissie is dat dan ook onze taak.
2: Zo bleek carnaval achteraf een broeinest van besmettingen. Maar het feest toen stoppen was een brug te ver.
5: Met kennis nu had je eerder kunnen ingrijpen. Of de pandemie dan heel anders was gelopen, waag ik te betwijfelen.
2: Het was in de eerste fase sowieso lastig om beslissingen te nemen.
6: Is er tijdens uw ministerschap een moment gekomen waarop u dacht, nu heb ik voldoende informatie om besluit te kunnen nemen?
7: Nooit.
2: Afgelopen nacht was er een flinke explosie in Roemenië. Deze Russische drone kwam neer op een flat in NAVO-lidstaat Roemenië, net over de grens met Oekraïne.
8: Nou ja, is natuurlijk zorgelijk om te zien, ook roekeloos.
2: Zegt buitenlandminister Berendsen. Andere NAVO-landen reageerden ook fel.
9: Et que cet nouvel acte irresponsable.
10: Deze krieg was dat zo escaleren.
2: Roemenië heeft het Russische consulaat gesloten en wil een stevige reactie van de NAVO, net als de inwoners.
11: NATO needs to do something about this.
2: Het was een week vol zonnige dagen, maar dat veranderde vanmiddag met zware onweersbuien. Ja, het was heftig. Ze maakten een einde aan de drukkende warmte die voor sommigen niet snel genoeg kon eindigen.
12: Je wordt er moe van die warmte.
2: En die warmte is soms meer dan alleen vervelend, maar ook zorgelijk.
13: Nou, omdat het versneld gaat en we weten de oorzaak. Dat is de uitstoot van broeikasgassen en die uitstoot neemt nog elk jaar toe.
2: Maar of iedereen zich daar zorgen over maakt?
14: Als het maar lekker weer is, dan zijn wij blij en dan is de wereld denk ik al een stukje leuker.
2: Hoewel, als je dan ook wel een beetje oplet.
15: Het is al aardig verbrand, meneer.
16: Nee. Gaat wel goed. Ik was nu.
15: Is dat de bedoeling?
16: Ja.
2: Want steeds meer jongeren liggen vol in de krachtige zon te bakken voor een kleurtje en...
17: Je tanlines. Ik hou ervan. Ik zit lekker in de zon voor de tanlines, ja.
2: Maar...
18: Bruin is een teken van schade. En schade stapelen we op, gelijk een strippenkaart. Dus op het einde van het leven heb je behoorlijk wat schade opgelopen.
2: Toch houden deze mensen vast aan hun eigen spreuk.
19: Eerst een tomaatje, dan een chocolaatje, zeggen ze dan.
20: En dan uiteindelijk een heel erg verrimpeld mandarijntje.
21: Ja, maar dat komt later. Probleem voor later.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Jan van der Putten zit naast mij. Hij las de kranten vanmorgen, Jan.
22: Drones eisen steeds meer mensenlevens op steeds meer plekken. Sinds begin dit jaar zijn er 5862 mensen door drones gedood. In 29 landen, staat in Trouw.
2: In de Libanese hoofdstad Beirut houdt het gezoem van Israëlische drones bijna niet meer op. Als we geen drones horen, zegt een inwoner, vragen we ons af wat er gaat gebeuren. De stilte is soms enger dan het geluid.
22: De sollicitatiebrief is dood en AI heeft hem vermoord. Prikkelende kop morgen in het FD. Ruim de helft van de werkzoekenden grijpt bij sollicitaties naar kunstmatige intelligentie, blijkt uit onderzoek.
2: Het resultaat, zo mopperen werkgevers, een lawine aan foutloze, maar ook betekenisloze teksten. Ze zijn allemaal slaapverwekkend generiek.
22: AI is mooi, maar ook wel eng, vinden jongeren. Dat zijn de grootverbruikers van kunstmatige intelligentie. Maar ze zien ook de gevaren, schrijft het ND.
2: Onderzoekers in Amerika stellen vast dat jongeren bang zijn dat AI de menselijke creativiteit verwoest en het milieu aantast. En van techbros als Elon Musk en Peter Thiel moeten ze ook niks hebben.
22: Onno Eichelsheim is commandant der strijdkrachten en daarmee is hij ook de baas van zijn eigen dochter, van Ruby. Het AD hield met hen een dubbel interview.
2: Ruby riep altijd dat ze nooit het leger in zou gaan. Ze ging werken bij een bank, maar dat was niet haar ding. En nu zit ze bij de luchtmacht.
22: En vader Onno zegt dat hij zijn dochter zonder twijfel op missie zou sturen. Hij zegt, ze zou het me verwijten als ik dat niet doe.
2: De Volkskrant kwam vorige week met een groot verhaal over dreigberichten en vuilspuiterij op X, vroeger Twitter. Allemaal strafbare teksten. Morgen het vervolg. Wie plaatsen dat soort teksten?
22: Nou, dat blijkt een bond gezelschap te zijn, van chronisch zieke ouderen tot uitgesproken rechtsextremisten. Soms plaatsen ze 100 berichten per dag.
2: Jan van 70 bijvoorbeeld gaat tekeer tegen Rob Jetten. Hij geeft toe dat er emoties vrijkomen en dat het uit de hand loopt. Mijn vrouw en kinderen weten niet eens dat ik op X zit, zegt hij. Dat zou thuis discussie opleveren.
22: U weet het misschien niet, maar naast het Olympisch Stadion in Amsterdam wordt geschaatst op kunstijs. Hoe kan dat met het warme weer? Het Parool weet het, zonne-energie.
2: Sterker nog, de ijsbaan is alleen open als de zon schijnt. De stroom voor de ijsvloer gaat anders het net op en dat is al overvol.
22: En de ijsbaan is bedacht door kunstenaar Rosalie Apitulij. Wordt er niet enorm veel energie verspild met dit project? Dat is een schurende reactie en dat zoek ik op, zegt ze. Ik speel met het gevoel dat er iets niet klopt.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Abby Hab, Sunny. Rusland heeft buitenlanders en diplomaten in Kiev opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad te verlaten en voert de druk aan het front ook op. Waarom juist nu? Ik bespreek het met de oud-ambassadeur in Oekraïne, Robert Serry. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor zover bekend blijft de Nederlandse ambassade open. Is dat verstandig? Zou u dat besluit ook hebben genomen, mocht u nog werkzaam zijn als ambassadeur daar?
1: Ja, dat denk ik zeker van wel. Het is nu zo dat Poetin dit doet. Poetin gedraagt zich, denk ik nu, als een kat in het nauw. En die kan soms rare sprongen maken. Wat je ziet is dat hij dus nu probeert de luchtbombardementen weer op te voeren. Ik heb eigenlijk net voor de uitzending even contact gehad met mijn schoonfamilie in Kiev. Mm-hmm. Er wordt op de sociale media al dus gewaarschuwd dat het vannacht weer een hele onrustige nacht kan worden. En anders weten we vrijwel zeker dat het in het weekend is. Trouwens, Poetin heeft er een handje van om het vaak ook op zondagnacht te doen.
0: Yeah.
1: Dan is het de volgende ochtend, moeten de mensen in Kiev weer naar hun werk. En dan hebben ze natuurlijk een slapeloze nacht gehad.
0: Dus maar waarom zouden die ambassade open houden?
1: Nou ja, als je die dus nu zou weghalen, dan is dat een duidelijk teken dat je dus bang bent, kennelijk. Mm. Kijk, u moet ook goed begrijpen dat Poetin kan die Oekraïners echt niet meer bang maken. Die hebben nu al 4 jaar lang gevochten. Trouwens, misschien wel goed om ook even daarover na te denken. 4 jaar. Het had 4 dagen moeten duren, mm-hmm. die speciale militaire operatie. Het is nu 4 jaar lang dat deze oorlog duurt. Er zijn bijna 500.000 Russische soldaten daarbij gesneuveld. Als je dat moet je dan denk ik met nog een factor 2,5 vermenigvuldigen. Als je dus denkt aan alle soldaten die of dood of gewond zijn. Dat betekent natuurlijk ook dat er 100.000 Oekraïnse soldaten ook dood of gewond zijn. Dus het is werkelijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hoe kan Poetin dat ooit uitleggen als deze oorlog afloopt? Dit is voor mij de enige reden waarom deze oorlog eigenlijk nog doorgaat. De zogenaamde mutually hurting stalemate. Dat is een vakterm. En dat betekent dat als...
0: padstelling?
1: Dat is de padstelling, ja. Mm-hmm. Kijk, die padstelling, kijk, dat beide partijen eigenlijk inzien doorvechten heeft geen zin meer. Die situatie is eigenlijk al lang bereikt. Maar de enige die dat dus, denk ik, in Moskou niet wil inzien, is Poetin. En wat je ziet ook, is dat er om hem heen begint men onrustig te worden. Moet je je ook voorstellen, het zou 4 dagen geduurd hebben. Het duurt nu 4 jaar. Het is nu zo dat de Oekraïners in staat zijn geweest om die oorlog ook naar de Russen te brengen. Zelfs naar Moskou. Het is eigenlijk ongelooflijk om te zien waar die Oekraïners toe in staat zijn geweest. Toen die oorlog begon, dachten wij dat ze geen schijn van kans zouden hebben. We hebben toen het wonder van Kiev gezien. Nu is de situatie bijna omgedraaid. Een jaar geleden hadden we nog dat bezoek van Zelensky aan het Oval Office.
0: Ja.
1: Waarbij hij uit Oval Office werd uitgegooid omdat hij geen kaarten zou hebben. Nou, ik denk dat Oekraïne nu wel kaarten heeft.
0: Dus Poetin staat onder druk nu?
1: Poetin staat onder druk. En dan wat hij dus doet, is dat hij probeert om ons bang te maken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En ik denk zelfs dat er wel weer wat nucleair sabelgekletter misschien kan komen. Dat was ook al zo in het begin van de oorlog, toen de Oekraïners erin slaagden om bijvoorbeeld de Krim aan te vallen. Toen kreeg je ook die waarschuwingen aan de NAVO dat als dat zo nodig... De Russen, hè, dus zouden zorg dragen voor hun eigen veiligheid. Terwijl het natuurlijk een agressieoorlog is die Poetin zelf is begonnen. Dus dit moeten we goed begrijpen. En daarom zouden we natuurlijk nooit onze ambassade nu moeten sluiten.
0: Ja.
1: En dat gebeurt gelukkig ook niet. Ook de Amerikanen hebben al besloten dat niet te doen. Maar het betekent wel dat we dus weer een nieuwe situatie en een nieuwe escalatie in die oorlog misschien tegemoet gaan. Want als Poetin inderdaad doorgaat met deze... Ik kan mij nog herinneren dat ik een jaar geleden ongeveer in Kiev was. En toen was toen ook zo'n massale aanval. Dat waren er toen zo'n 500 drones. En dan komen er altijd een aantal ballistische raketten aan het eind van de nacht.
0: Mm-hmm.
1: Nu, de vorige week, dat is precies een week geleden... Was mijn schoonfamilie, we hebben hier eigenlijk zelf ook bijna geen oog dicht gedaan. Toen waren er dus bijna 1000, voornamelijk drones, maar ook dus die supersonische ballistische raketten die zijn afgeschoten. Dat is een escalatie. Dat is heel gevaarlijk, ook omdat de voorraad aan Patriot-raketten die de Oekraïners hebben, waarschijnlijk slinkt. op dit moment. En dat heeft weer alles te maken ook met die andere oorlog in Iran, waar, zoals u weet, er meer Patriot-systemen in een week zijn afgeschoten op Iraanse drones.
0: Ja.
1: Dan de 450 die Oekraïne heeft kunnen afschieten in 4 jaar tijd.
0: En wat is nu de rol van Europa? Wat kan Europa op dit moment nog doen?
1: Wat Europa kan doen is vooral dus duidelijk, wat dat betreft ook, dat u in het begin van het programma werd er ook even gewezen op die nieuwe escalatie ook in Roemenië.
0: Die drone die daar neer is
1: gekomen. Europa moet beseffen dat we dus pal achter die Oekraïners nu, juist nu, moeten blijven staan. En dat zal niet zo gemakkelijk zijn, ook vanwege het feit dus dat wapens die voor een deel nog uit Amerika moeten komen, zoals die Patriots, dus misschien er binnenkort niet meer zijn. Dat is waar ik me eigenlijk op dit moment echt nog wel grote zorgen over maak. Maar aan de andere kant zie je dus dat die dekselse Oekraïners er dus in geslaagd zijn om toch na de moeilijkste winter die ze ook hebben doorgemaakt, de koudste winter van die 4 winters, dat deze oorlog al gaande is, is er toch aan het front nu weer een nieuwe stabilisatie ontstaan. Poetin slaagt er dus niet in om zelfs de Donbass te veroveren. En dat betekent dat ik verwacht dat het nog meer gaat gisten in Rusland. Weet u trouwens dat er je kunt al gokken op Poetin, of Poetin het eind van het jaar zal meemaken.
0: Wat is uw inschatting? Hoeveel geld zet u waar op?
1: Nou, ik noem het omdat mijn plusdochter in Kiev daar inderdaad geld op heeft ingezet, dat die voor het eind van het jaar is verdwenen. Nou, ik hoop het natuurlijk dat ze gelijk gaat krijgen. Dat verwacht ik zelf niet. Maar het feit dat dus dit soort dingen dus al gaande is, kan er wel wijzen in een richting dat deze oorlog misschien toch gaat eindigen. Niet in een overwinning, hoe graag ik dat ook zou willen, van Oekraïne. Dat kan ook niet meer. Maar wel in een einde van de oorlog, waarin nog steeds 4/5 van Oekraïne overeen staat, en waar er als Europa maar waar maakt wat we de Oekraïners beloofd hebben, dat ze dus lid kunnen worden van de Europese Unie. Als Europa ook blijft inzien, wat nu wel gebeurt gelukkig, dat ook onze Europese veiligheid steeds meer afhankelijk is geworden van Oekraïne.
0: Ja.
1: Zeker nu we niet meer kunnen vertrouwen op artikel 5 en die Pax Americana, zolang Trump in het Witte Huis zit.
0: Maar u gaf net aan, Poetin is eigenlijk een kat in het nauw die raden sprongen. Ja. Maar bent u bang dat het ook richting nucleaire aanvallen zou gaan? En in hoeverre is Oekraïne daarop voorbereid?
1: Weet u dat Oekraïne is er inderdaad op Oekraïners zijn al bezig daarop voor te bereiden. dat hoorde ik dus ook van via mijn vrienden in Kiev. Er wordt op sociale media al gedeeld wat je moet doen als je bijvoorbeeld buiten bent en er wordt een nucleaire bom wordt tot een ontploffing gebracht. Kennelijk moet je je gezicht dan op de grond duwen. Je moet vooral blijven ademen, want anders die schok kan betekenen dat je longen kapot gaan. En je moet natuurlijk zo snel mogelijk naar binnen. Jodiumpillen worden natuurlijk ook al verspreid. Dus wat dat betreft zijn die Oekraïners wel degelijk zich aan het voorbereiden, zelfs op het ergste. Maar nou wil ik niet te dramatisch hier overkomen. Zelfs schat ik de kans nog steeds heel klein in dat het daartoe komt.
0: Dat hopen we dan maar.
1: Ja.
0: Dank, oud-ambassadeur Robert Serri. Ja, het is een hardnekkig probleem dat vooral vrouwen en meisjes raakt. Seksueel geweld op straat. En daarom wordt morgen in Rotterdam de Nacht tegen Seksueel Geweld gehouden. Burgemeester Carola Schouten spreekt bij de opening en loopt zelf ook mee. Goedenavond, mevrouw Schouten.
2: Goedenavond.
0: Ja, hoe groot is dit probleem landelijk? Zijn daar cijfers over?
2: Er zijn cijfers dat ongeveer 1 op de 4 vrouwen zich regelmatig onveilig voelt op straat. En dan hebben we het over intimidatie, het naroepen, soms ook zelfs echt meer dan dat. En dat ook uit de cijfers blijkt dat in totaal dat zo'n 83% zegt dat ze daar wel eens mee in aanraking zijn geweest. Dus dat zijn enorme aantallen en het staat echt dus voor een probleem wat er is, wat groot is, maar wat ook niet altijd aandacht krijgt die het verdient. Want we moeten dit probleem met z'n allen aanpakken. En daarom zijn we ook morgenavond dus bij inderdaad de Nacht tegen seksueel straatgeweld, tegen seksuele straatintimidatie. En daar lopen meer dan 2000 mensen mee om aan te geven. De stad, elke plek moet een veilige plek zijn voor iedereen en ook voor vrouwen. En dat is dus nog niet vanzelfsprekend.
0: Nee, een grote stad als Rotterdam heeft natuurlijk, als ik uw cijfers hoor, dan ook te maken met dit soort problemen. Hoe groot is de kwestie bij u? Heeft u daar enig zicht op?
2: Nou ja, we hebben wat cijfers over vorig jaar. En daarin zagen wij dat ongeveer 46% van de jonge vrouwen, dus dat is tussen 16 en pakkenbeet 25 jaar, dat die dus ook echt zich geïntimideerd voelt op straat. Dat is dus bijna de helft van de vrouwen, die jonge vrouwen, die daarmee te maken heeft. En de stad doet er al heel veel aan. Wij als Rotterdam hebben speciale BOA's nu ook, die ook op kunnen treden tegen seksuele straatintimidatie.
0: En gebeurt dat dan vaak?
2: Nou, je moet dat ook ter plekke meteen constateren. Dus je moet dat direct zien. Dus dat is op zich ook nog best een uitdaging om dat te doen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook plekken bij het uitgaan. Wij noemen dat safer spots. Waar iedereen, maar dat zijn toch vooral ook vrouwen die zich melden als ze zich onveilig voelen. Of dat ze een situatie hebben meegemaakt die ze niet fijn vinden. Horecapersoneel herkent signalen van als vrouwen zich onveilig voelen. Daar trainen we ze ook op. En we hebben dus deze week ook een hele week tegen seksuele straatintimidatie gehad in Rotterdam. Om daarmee ook aandacht te vragen voor het probleem. Omdat dit niet een probleem van vrouwen is. Dit is een probleem van de hele samenleving. En juist omstanders, juist ook mannen kunnen zo vaak het verschil maken in een situatie waarin een vrouw zich onveilig voelt. En als er dan iemand is die daar alert op is, of die helpt, of die even de aandacht geeft, de positieve aandacht, dan kan het al zo'n wereld van verschil maken. Dus dit is echt een oproep om het met z'n allen aan te pakken.
0: Want hoe spreekt u mannen aan om zich anders te gedragen of zich uit te spreken als zij andere mannen zien die grenzen overschrijden?
2: Nou, het is ten eerste bewustwording. Dus ook, we hadden deze week bijvoorbeeld ook een parcours wat je kon lopen. En daar waren acteurs bij die dan eigenlijk nadeden wat het is om, als je geïntimideerd wordt op straat, als je daarmee te maken krijgt. En dat je dat dus zelf aan de lijf ondervindt. Nou, dat is echt wel heel vervelend als je dat meemaakt. Maar dan op die manier kun je ook soms aan mannen laten zien van wat is dit nou eigenlijk? En hoe komt dat over ook op vrouwen? Maar ook spreek ik heel veel mannen die een bondgenoot willen zijn. Die zeggen, we willen gewoon op deze manier echt ook het verschil kunnen maken voor onze zussen, voor onze nichtjes, voor soms ook voor de dochters. Want zij willen ook graag dat vrouwen veilig over straat kunnen. En vragen ons ook, wat zijn de handreikingen? Waar kunnen wij dan herkennen? Wat kunnen we doen? Nou, dat zijn waardevolle gesprekken. En ik denk dat we op die manier ook echt een aanpak kunnen maken. Niet alleen dat vrouwen er aandacht voor moeten vragen, maar dat het de mannen zijn die ook opstaan en zeggen, hey, dit willen wij niet meer. Wij accepteren dit niet meer en wij zijn bondgenoot.
0: Maar het is natuurlijk een veelomvattend probleem. Het gaat over opvoeding, over onderwijs. Probeert u dat ook aan te pakken in Rotterdam?
2: We hebben ook op scholen programma's inderdaad over, en het gaat wat breder. Het gaat niet alleen over seksuele straatintimidatie, maar ook gewoon over hoe ga je nou met elkaar om en hoe zorgen we ervoor ook dat het voor vrouwen ook veilig is in een breedte, maar dus ook op straat. En het is niet iets dat je gewoon met één programma eventjes oplost. Dit is natuurlijk veel breder. Alleen ik geloof er wel heel sterk in dat als we met alle mensen van goede wil een vuist gaan maken, nou, morgenavond is denk ik daar al een heel mooi statement bij. Maar dus ook breder, dat ook steeds meer mensen opstaan en zeggen, dit accepteren we niet en wij willen hier ook tegen gaan ageren als we dat zien of als we dat opmerken. Dat we op die manier ook met elkaar kunnen gaan beschermen. Want het is niet een vraag dat vrouwen zich hier aan moeten ontworstelen of hier moeten voor zorgen dat ze veilig zijn. We moeten dit echt met elkaar doen.
0: Ja, u spreekt dus morgen nacht bij de start van de wandeling. Welke boodschap wilt u uitdragen?
2: Nou, dit dus vooral ook van, ik denk dat er morgenavond veel vrouwen zijn. Er zijn overigens ook mannen.
0: Ja, dat vroeg ik me af.
2: Ik was vorig jaar, was ik er voor het eerst. En toen waren er ook gelukkig veel mannen die ook bewust mee gingen lopen om die boodschap helder te maken. Maar mijn verhaal zal zijn dat we als samenleving hier met elkaar gewoon een vuist moeten gaan maken. Niet alleen door één nacht te wandelen, wat een heel sterk signaal is. Maar juist al die andere avonden waarop vrouwen en meisjes zich niet veilig voelen, dat we in ieder geval om hen heen gaan staan, zorgen dat we ook elkaar aanspreken. Ook als er grapjes, een soort van grapjes worden gemaakt die helemaal niet grappig zijn. Waardoor vrouwen zich toch geïntimideerd kunnen voelen. Elkaar aanspreken, ook als je ernaast staat, is het begin van de oplossing. En dat is het. Ja, dat is een van de stappen die je kunt zetten met elkaar, maar wel een hele belangrijke, omdat je op die manier laat zien, dit is de norm die wij niet meer accepteren met elkaar.
0: Dank burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Morgen opent zij de nacht tegen seksueel geweld.

0: begin van de oplossing. En dat is het. Ja, dat is een van de stappen die je kunt zetten met elkaar, maar wel een hele belangrijke, omdat je op die manier laat zien, dit is de norm die wij niet meer accepteren met elkaar.
1: Dank burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Morgen opent zij de nacht tegen seksueel geweld.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington, D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De allerlaatste speelronde dit weekend in de tweede en derde divisie. Met ontknopingen. Wie wordt de kampioen in de tweede divisie? Quick Boys heeft de beste kaarten. Zij spelen uit tegen Kozakken Boys. Maar de treffers en hoeken liggen ook op de loer. En die twee ploegen spelen tegen elkaar. In de derde divisie is het de vraag: kan Scheveningen de promotie-degradatiewedstrijden nog ontlopen? Dan moeten ze winnen van FC Lisse. En dan zijn er nog wat mitsen en maren. FC Rijnvogels, VVSB, dat is een derby. En daar staat nog een periodetitel op het spel.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.